Voilà, voilà. Goedemorgen. Dit is Radio Cafar hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12 op 106.7 FM. Ofwel op www.radiocentraal.be live. We begonnen deze week met de hit van Dinosaur L, de Go Go Bang op City Beat uit 1986. En deze is van Jamaladeen Takuma en die Cosmetic. Dit is New Complication, een 12 inch uit 1982. Voilà, we zijn vertrokken met Topo Baba Go Go Baba Go Go, ook uit 2009.

Die Tiena Té, komt uit die LP Nuguinea van... komt uit die LP Bar Mediterraneo van Nuguinea. En daarvoor Bon Bon Voodoo, Fixie en Jay Baletti. Testosteron was het van Bon Bon Voodoo. Uit die LP Epopee met Tekka. Funky from Moscow. Deze LP van de Dice, Diasonics. Origin of Forms, Funky from Moscow.

een duo uit Turkije en Denemarken, deze Attila Engin en de Deen Matao, hebben een LP Turkish Delight en daarvan draaiden wij uit die LP Turkish Delight. We blijven in Turkije met İpek Jolu en de Tropical Anatolia LP. Dit is İpek Jolu en Ay Adam.

Maar Chep Bakker komt uit die Habibi Funk, A Selection of Music from Libyan Tapes, dubbel LP, Alom Alom. En daarvoor DJ Klik met Hamacha, The Fes en de Ganga. Dit is tot 12 uur Radio Kafar, hier op Radio Centraal. Zar Electric.

Babar van Zar Electric uit zijn LP Koyo. Dit is de man achter Mop Mop, dit is Andrea Benigni. Die Maharajas.

Voilà, voilà. Dit was Radio Cafard hier op Radio Centraal. Elke zondag van 11 tot 12. De Tropical Bird Club van Jaja. Een duo uit, ik dacht, Duitsland. Met de Tropical Bird. Voilà, dit was Cafard voor deze week. Tot volgende week. Dan zijn we er uiteraard weer. Van 11 tot 12. Tot volgende week.

film en het van zo'n effect. Het is wel. Dan, namaste, we hebben een wekker, dus iedereen kan hier op zondag.

0: heel graag het verhaal gaan vertellen achter mijn ketting. De wielerzielstofiel weet ik eigenlijk zo goed ik raak en waarom ik haar graag. En daar kwam voor een grootschalse man meer eigenlijk. En voor een vriendin startte hij zijn kinderkamer bij mij en eens. En de kinderkeur stond in mijn toenmalige huis. Mijn vader had ook bij mijn huis een afstand van verdomptheid leiden. En in de introductie wilde mijn man wat van verdacht. Die kan ik niet. En mijn eigen verhaal had ook het moeten uitgaan te kunnen met mijn hulp. Dat is waar haar wat mij zegt. Zoals oud maakt kennis en zes met een bijzonder in het Italiaan. Broer van ons op zijn leraar. Wie dan al had ik het jaar uitgezet. Maar ook vooral naar ontwikkelaar van de drie bestuurders op de tweeënzaar staat. Broer, wat is het al die jaar aan de hand? De minister stelt dan de vraag over op jullie op de
1: tweeënzaar. De minister is een aanvraag. En geen respect, heet het eerlijk.
0: Ja, ja.
1: Wat komt goed. Dat was wel de eerste keer.
0: Maar hoe weet ik dan nou niet meer ik ook positief liefde of negatief liefde energie nodig heb?
1: Dan kom je dus niet bij je eigen tijd op een natuurkundige vraag, maar niet bij je eigen tijd. Dat is ook onmogelijk. Dus waar ben je geëerd op positieve en negatieve liefde? Je daarvoor voor het strijdsysteem. Maar waarom zijn we op positiviteit en negatief? Ik ben bij je negatief en positief. En dat reageert liefde, dus dat staat niet in. Ik zal niet knap gaan.
0: Kijk,
1: dat is het heel simpel. Nou, kijk eens, dan zijn jij met een organisatie op hier. En dan neem je zo'n kijk, door de praatjes. En kijk, daar ga je kijken. Ja, ja.
2: Als ik dan nog maar een eigen woordmoeder zou zijn, dan denk ik van, dan moet mij maar even een van het volle olie. Dat ik wel weer buiten zou
0: zijn. Ik ben wel heel poortpastig. Want dan mag ik nog zo sterk. Ik heb het niet in de buurt van mijn bankstakje gehad. En mijn zin, die mogen nog een video's op hier.
2: Ja, dat betekent natuurlijk niet gewoon in een
3: Zou het niet zijn, zo
0: via premium bijvoorbeeld, nu in de gigantisch wordt voor het kwak zal gigantisch wordt voor
3: Of 9-9 energie, dat weet ik.
4: Definitie of bang tot daar scherm.

Goedenavond, dames en heren. Ik weet niet of ik te horen ben. Ik hoor mezelf niet in de koptelefoon. Daar ben ik. Hallo, ik. Welkom in de koptelefoon, ik. Nee, dit is Bygone Days. U hoort kanaries op de achtergrond. Het is tenslotte lente. We gaan beginnen met iets... we gaan beginnen met iets zomers, ondanks dat het lente is. Met de schaduw van een cactus die een altijd maar kleiner en kleiner wordt. Dit is Lorne Greene met The Shadow.

Dat was een heel jonge Wilson Pickett met Let Me Be Your Boy. En daarvoor een heel jonge Stevie Wonder met Fingertips. En dit is een, denk ik ook nog redelijk jonge Ike Turner samen met zijn Rhythm Kings en Katanga.

En mensen die wel eens naar Portishead luisteren, die kennen dit vast. Dit is gesampled door Portishead. Dit is het origineel van Lalo Schifrin. Danube Incident heet het.

Rolling Stone van Johnny Jenkins. De fantastische plaat Tonton Macoute. En we gaan voort met Grits and Gravy en Whiskey.

Dit was Grits en Gravy met whisky. En als u zich afvraagt waarom praat hij met zo'n vreemd Frans accent? Wel, dat is omdat ik hier een Vlaamstalig nummer van Jacques Brel heb klaarstaan. En wel, dat zijnde de Burgerij. De Vlaamstalige versie van Les Bourgeois. Burgerij, mannen van het jaar nul. Al wie burger is, is ze nou...

glas met bier en sprong er aardig uit de ban. Die Klaas, hij voelde zich een Dante, die pier wou Casanova zijn. En ik, de super arrogante, ik dacht dat ik mezelf kon zijn. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit hotel De Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand. Burgerij, mannen van het jaren nul, vette burgerkliek, vette vieze varkens. Burgerij, tamme zwijnenspul,

bier bij de Dikkersiaan uit de mond verland. Ik dronk een vat met Klaas, ik dronk een fust met pier en sprong er heftig uit de band. Klaas Dante danste als mijn tante en Casanova was te bang. Maar ik, de super arrogante, ik was zelfs voor mezelf niet bang. En om 12 uur, als de burgertroep huis ging uit Hotel het Goudverzand, dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur, pet in de hand.

Elk instinct, de baas, zoek ik mijn vertier s'avonds in Hotel de Groot Verzand. Met meester dokter Klaas en met notaris Pier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas citeert eens wat uit Dante of Pier haalt Casanova aan. En ik bleef de super arrogante, ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staat daar bij die Sjaan uit Montferland een hele troep gespuis, dronken van alt bier. Dat zingt dan van burgerijen, een mannen van het jaar nul, vette burgerklik, vette vieze werken. Ja, meneer de brigadier, dat zingen ze. Burgerijen, tamme zwijnenspul, al wie burger is, is een oude vrouw.

16 horsepower met Brimstone Rock. Ze gaan binnenkort op een reunietournee. Of ze zijn misschien al op een reunietournee, maar ze passeren binnenkort ook in Antwerpen. Eind mei in de Roma. Eind mei één avond. En dan begin juni denk ik ook nog één avond. Allebei uitverkocht. Dan blijf ik een ticket heb. Het is toch wel misschien wel mijn allerfavorietste band aller tijden of zo. Dat geef ik je eerlijk toe. En dat ga ik niet rap van een andere band zeggen. 16 horsepower, dus het volgende is Xyluris White, een bandje van drummer Jim White en George Xyluris op luid. Met de naam Xyluris White. Hè. Zo moeten dat doen. Als je samen een band begint, dan voer je gewoon je achternamen samen en dan heb je een bandnaam. Dan maakt het allemaal een pak minder gecompliceerd. Hier zijn ze met Old School Sousta.

Een beetje spirituele jazz mag je niet ontbreken vanavond, hè. Dit is Joe Henderson en Alice Coltrane met Earth. Ja, hier op Bygone Days op Radio Centraal. Zondagavond, bijna 5:30. Blij dat u luistert.

not a new journey to wholeness.

Uit mijn plaat met allemaal obscure Beatles covers was dat Don't Let Me Down van Charlotte Dada. Op de achterflap van de plaat staat Don't Take It Serious, It's Too Mysterious. Dat zou nog een goeie t-shirt zijn, vind ik. Dit zijn The Palace Brothers nog eens met Come A Little Dog.

0: Ja? Ach zo, jonge dame. Herinner jij je eindelijk dat je een moeder hebt? Zo. Zeg, weet je dat het bijna een week geleden is dat ik voor het laatst iets van jou heb gehoord? Zo. Zo druk gehad. Ach, waarmee dan wel? Huishoudelijk. Ach zo. En anders niets. Echt niet. Dus niets bijzonders. Doe nou, Ellen. Laat ik er nou niet over moeten beginnen. Ik weet immers toch altijd alles. Ik voel de dingen immers voordat ik ze werkelijk weet. Vergis ik me dit keer? Is er niets? Nou dan, lieve kind, dan val jij me tegen. En dan begrijp ik niet hoe jij het hart hebt om voor je moeder dingen te verzwijgen die de halve stad al weet. Jazeker, de halve stad. Moet ik van anderen horen dat mijn dochter bezig is om haar huwelijk te verknoeien? Dat ze domme dingen doet en blijkbaar van plan is om nog dommere dingen te doen. En dat ze blijkbaar ook vergeet dat ze een dochter heeft, een grootdochter, die op een leeftijd is dat ze een voorbeeld nodig heeft. Nou ja, maar dan een goed voorbeeld. Ellen, Ellen, wat haal je je in je hoofd?
1: Crack in the bank, hè?

Dan ben je zowat 50 en dan ben je een eenzame vrouw. En luister nou eens goed naar me. Want nu spreek ik een ogenblik met je als een vriendin. En niet als je moeder. Een vriendin die dat leven kent. Een vrouw van 50 die alleen staat

0: Ambrosius van Gnome was dat nog eens, omdat het lang geleden was. En het mocht ook wel even wat steviger. Hè. Het volgende is ook stevig. Het is het meest rock'n'roll nummer ooit gemaakt, waarschijnlijk. Het heet dan ook Play That Rock'n'Roll. En ik moet het u niet zeggen zeker, maar het is Wesley Willis met Play That Rock'n'Roll.
1: Rock the jam session on Saddam Hussein. Jam harder like a magic kiss. Rock music is for our power. Whip that leopard's ass.
2: Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll. Play that rock and roll.
1: Play the Mr. Biggie guitar. Rock your horse whipping night away. Rock your on the

Devendra Banhart met White Reggae Troll. En zullen we dan ook nog maar een beetje echte reggae draaien? Zo, black reggae. Ik heb een nummer bij dat Philosopher's Stone heet. Dan komt uit de plaat The Sacred Art of Dub van Alpha en Omega Meet the Disciples. Het is echt heel rootsy en spirituele reggae. Ik denk dat we daar wel aan toe zijn na deze Devendra Banhart en zijn White Reggae Troll. Nog even spijt om deze, nog 5 minuten. The Disciples in Alpha en Omega.

Dit was Bygone Days voor vandaag, zondag 10 mei. We zijn er terug, de 24e, normaal gezien. Ik laat u nog met een nummer uit de soundtrack van Onze Kosmos. Het heet Ruimte en Tijd Continuum. En zometeen Walhalla en wij zijn er terug over 2 weken. Bedankt voor het luisteren.

Een hele goede avond. Het is zondag 6 uur. En na het altijd entertainende Bygone Days wil dat zeggen dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal.

Ik keer met plezier weer naar terug. Het album A Crown of Silver Antlers van het Belgisch-Schotse duo Astoreth en Gray Malkin. Je hoorde de track A Riff of Moss. In deze Walhalla-uitzending neem ik je voor de tweede maal mee op wereldreis. Op de tonen van wat vaagweg volksmuziek genoemd kan worden. Er zit veel ambient en rock in. Met voor dit programma de nadruk op de toenadering van de mens tot de natuur. Gray Malkin is de Schotse componist-multi-instrumentalist die onder andere lid was van de formatie The Hare and the Moon. Naar eigen zeggen zijn ze dood en haalden ze hun inspiratie uit het werk van schrijvers als M.R. James en Arthur Macken en diverse spookverhalen en de muziekgroepen Black Sabbath, Pentangle en de film The Wicker Man. Op de compilatie Haunted Lives, A Gray Malkin Retrospective, trof ik van hen dit mooie in het Frans gezongen Rossignol aan.

Uit Liverpool, de experimentele singer-songwriter Jane Weaver. Met, en nu hoop ik dat ik het min of meer juist uitspreek, Gutta Glefrith, wat Welsh is voor magie en melk. Baric is een betoverende, meeslepende suite van Anna Natcher en Marek Strzyczynski van het Poolse Magic Carpathians Project. Opgenomen in de moerasgebieden en visvijvers van de Baric-vallei. Een hotspot voor biodiversiteit, gevormd door eeuwenlange symbiose tussen mens en natuur. Uit dit album koos ik voor Ozironone Szonce, wat Pools is voor bereipte zon.

Crooked Mouth, opgericht in 2012 door Ian Campbell in West-Canada. Hij heeft een eigen stijl van postindustriële folkmuziek ontwikkeld, waarin invloeden van de oorspronkelijke neofolkgolf worden vermengd met de obscure elementen van acidfolk uit de jaren 60 en 70, archaïsche folkloregroepen, postpunk en de hedendaagse underground. Campbell verhuisde in 2022 naar Vilnius, Litouwen, waar hij nu verder werkt met muzikanten uit dat land. Uit het album Cosmic Folklore hoorde je Kelias Kelelis, wat Litouws is voor weg, weg. De volgende twee nummers die ik voor u heb klaarstaan, komen beide uit Nederland. Ze spelen echter geen muziek uit dat land. Keldir is een project van de Nederlandse zanger en songwriter Jonathan Barendsma, met als doel de wijsheid van het oude Noorwegen nieuw leven in te blazen door middel van muziek. Een goed idee, denk ik. De naam Keldir is een combinatie van het Gaelische woord geel, wit, en het Oud-Noorse woord dir, hert, samen betekenend wit hert. Ik draai van hem de compositie Wirmbana 2, een herwerkte versie van de instrumental Wirmbana, terug te vinden op het album Signing uit 2024. Wirmbana betekent drakendoder.

Meral Polat is een in Nederland verblijvende Turks-Koerdische theatermaakster en zangeres. Je hoorde van haar het nummer Meydana Zel, wat kom naar het plein betekent. We verlaten het koele westen van Europa en trekken naar warmere oorden. Aleppo Pine is een psychedeelse folk-rockformatie uit Barcelona, Spanje. Uit hun debuut-cd Holy Picnic van 2010 draai ik Black Wizard.

We trokken verder zuidwaarts. Munknor is een uit Uruguay stammend project met shamanistische, Noordse en Keltische muziek. Je hoorde van hen de compositie The Dawn of Nature. Je luistert naar Radio Centraal 106.7 FM en uw favoriete DAB-speler. Het programma Walhalla nog tot 8 uur met Forgotten Folk, A Folky Folksy Trip 2. En dat is natuurlijk allemaal min of meer volksmuziek. Ik citeer Bandcamp. Ostara ontwaakt uit de stilte, uit de schaduwen waar alles ooit verloren leek. Een fragiele ademtocht naar het licht. En het leven wordt opnieuw geboren. Einde citaat. Dit zijn de liner notes voor het nummer Ostara, uitgebracht door de uit Quebec stammende, van Canada dus afkomstige Nordic folk zangeres Feloria. Het is mij niet helemaal duidelijk of dat nu de naam is van de groep of de naam van de zangeres zelf. We zullen het u, vanaf dat ik het weet, meedelen.

Neco Quinn, opgericht in 2005 in West Virginia. En ze verkennen met passie het erfgoed van de inheemse Amerikanen door middel van klassieke gitaarinstrumentatie. Je hoorde van hen het nummer Spele Witiipi. De uit de oeroude Algonquische taal stammende naam slaat op een rivier, de Big Turkey River, ook bekend als Ohio River en eerder La Belle Rivière. Muziek uit Afrika komt in eerste instantie van het Amerikaanse Kronos Quartet, waarvan ik aanneem dat ik die niet hoef voor te stellen. Mein Nosipo of Mother Nosipo komt uit hun cd Pieces of Africa.

Onmiskenbaar de Zuid-Amerikaanse formatie Ladysmith Black Mambazo met Emite Kobakale, Engelse titel Children Come Home, uit hun album Songs from a Zulu Farm. We reizen verder naar Azië en belanden in Turkije. Op de CD Music for Turkish Oriental Dance, die ik op de uitverkoop van de Lokerse bibliotheek op de kop heb getikt, vond ik deze dans, Bayriye Shiftetelli.

Je hoort de Indische producer en muzikant Tiki Masala en Darshan Atmosphere, dat is in feite tweemaal dezelfde persoon, met Tawarai. Deze ambient soundscape is een prachtige samenwerking met twee artiesten uit verschillende delen van de wereld. Kamyu uit Japan op zang en Basuki Uki uit Bali, Indonesië op de fluit. De CD The Music of Cambodia werd opgenomen in Phnom Penh en ik merkte op dat alle muzikanten tussen haakjes het voorvoegsel Lok Om bij hun naam hadden staan. Blijkbaar is dit een aanspreektitel die zoveel betekent als gerespecteerde meneer. Ik neem dus aan dat er geen vrouwen bij zijn. Uit die CD is dit Lok Om Yon Kien met de traditionele Sampong.

uit India, Anushka Shankar met Daybreak uit haar EP Chapter 2 Return to Light. Voor het hoofdstuk Japan heb ik gekozen voor een traditioneel en een avant-garde stuk. Asakaze is een traditioneel werk gebracht door de muzikante Fumi Hihara op shakuhachi, een Japanse bamboefluit, en de koto-speler Sozan Chiaki Karia. Dit is Asakaze.

Ik heb het genoegen gehad haar enkele maanden geleden aan het werk te zien in de Singel. De Japanse avant-garde componiste en percussioniste Midori Takada met Trompe l'œil uit haar meesterlijk album Through the Looking Glass. De volgende twee stukken muziek komen uit Zuid-Korea. Seth Mountain, echte naam Seth Patrick Martin, is een Amerikaanse muzikant die in 2015 naar Seoul verhuisde en zijn op Woody Guthrie gebaseerde roots mengt met traditionele Zuid-Koreaanse muziek. Hij brengt voor u How Can I Keep From Singing?

De Zuid-Koreaanse formatie My Dream Fever met Mountain Still Breathing. Als er nog voldoende kerosine overblijft, nemen we het vliegtuig terug naar de Verenigd Koninkrijk en The Amazing Blondell. Sinfonia voor Guitar and Strings from the Suite for My Lady's Delight komt uit in album England. En vervolgens draai ik de klassieker Dirty Old Town, maar eerst The Amazing Blondell.

Dat schijnt niet echt te lukken, dus schakelen we over naar de verse die ik beloofd heb van Dirty Old Town. En die komt van de Britse volkszanger Ewan McCall, echte naam James Henry Miller.

Die Amazing Blondell zijn er dan toch nog doorgekomen. En als toemaatje kreeg je daarna nog On Horseback of the Horse Song door Mike Oldfield. Walhalla zit er weer op. In programma 235 brengt muziek van Louis Thomas Harding, beter bekend als Moondog. Tot over 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warretaal.

Jörg Hullers en Arcus. Met het ensemble Intercontemporain, dus van Pierre Boulez. En waarmee we begonnen zijn, daar eindigen we ook mee, namelijk Boulez Conducts Zappa. Daarnet muziek van de synclavier en dit is effectief werk gespeeld door het ensemble Intercontemporain van Frank Zappa. Dat was het voor Zetpil deze avond, tot over 14 dagen voor een volgende Zetpil. Naval Aviation in Art, tot volgende keer.

De galerij opende met Yearning, uitgevoerd door Oliver Nelson, Eric Dolphy, Bill Evans, Paul Chambers en Roy Haynes. Die was op drums. En deze kerel, die wordt deze maand 100 jaar.

Die Heliocentrics, gevolgd door Afrobeat, gemaakt in Australië toch wel. Black Jesus Experience. Ze hebben trouwens een website, krek hetzelfde, blackjesusexperience.com. Van hen hoorden we Mulatto.

Kibbish, Shakedown, gevolgd door New Bell uit het legendarische Soul Makossa album van Manu Dibango.

0: Ik wens u een goede en droge ochtend. Thuisreis komt eraan. Thuisreis tot 12 uur. Vandaag thuisreis naar Helgië. Zometeen meer daarover. Ik heb een muziekstukje klaarstaan van Over het Water, denk ik aan, wie je wel kan zeggen. Ilaiyaraja, een componist-muzikus uit Indië. Ik heb hier een compilatie-cd. Sola Sola, Maestro Ilaiyaraja en The Electronic Pop Sound of Kollywood. 1977 tot 1983. Ilaiyaraja, inmiddels 82 jaar, componeerde meer dan 1500 filmsoundtracks. De eerste was in 1976, dus de compilatie verwijst naar de beginperiode. Schreef ook meer dan 8600 liederen. Is momenteel ook politiek actief. Hij is lid van het Hogerhuis van het Indiase parlement. Maar daar kan ik verder niet op ingaan. Kollywood is al... Sound of Kollywood. Kollywood is in eerste plaats de Tamiltalige filmindustrie van India. Minder bekend dan Bollywood, Hindoe filmindustrie. Je hebt er ook nog Tollywood en wat heb je nog? Mollywood. Tollywood, Telugu filmindustrie en Mollywood, Malayam. Ja, allemaal moeilijke woorden voor deze ochtend. Zeer uitgebreide filmindustrie in India. Het eerste lied dat eraan komt is... Ik heb hier een compilatie verschenen bij Finders Keepers. Een label uit Groot-Brittannië. Ze zijn recentelijk failliet gegaan. Toch hebben we een tijdje geleden toch. Maar ze hebben nog heel veel mooie uitgaven nagelaten, kunnen we zeggen. Zoals deze. Die in 2011 verscheen. En ik probeer nu de titel van het stuk uit te spreken. Tani Mayil featuring Vani Jairam en Chorus. Er komen meerdere stukken uit deze cd in de uitzending vandaag. Dus ik zal nog een keer de naam van de componist zo goed mogelijk weergeven. Ilaiyaraja.
1: Want to play with me? No.

Welkom in België. Deze thuisreis naar België met inderdaad Fleddy Melkuli. Hun eerder dit jaar verschenen cd, 10 jaar België Redux. Verwijst naar het debuutalbum van Fleddy Melkuli, België uit 2016. En deze nieuwe versie is geremasterd en geremixed. Ja, dat is de omschrijving. Even kijken. En er komen nog meer tracks uit deze cd in de loop van deze uitzending. Even kijken wat ik hier nog als gegevens bij de hand heb. Ja, hier. Thuisreis naar België. Met naast Fleddy Melkuli, 10 jaar België Redux, selectie daaruit. Ook Freddie Mercury komt aan bod. Freddie Mercury en Montserrat Caballé, Barcelona. Dat is een album uit 1988. Enkele fragmenten uit een album van Queen, Sheer Heart Attack, uit 1974. Verder een ruime selectie uit een cd van Naked City, Torture Garden, uit 1990. Die filmmuziek van Ilaiyaraaja heb ik reeds aangekondigd. Verder composities van Daan Janssens, Jean-Luc Favchant en Claude Debussy. Door het duo Aton en Armide, Benjamin Glorieux en Sarah Picavet, uit hun cd En Blanc et Noir, uit 2016. En enkele tracks uit de cd van Monique Targhe en Graham Lampkin, Indian Soundies, uit 2014. In de rubriek Thuisreis door mijn boekenkast, in het derde uur, breng ik een radiotaalwenk van dokter Mark Galle uit zijn boek Voor wie haar soms geweld aandoet. Radiotaalwenken. Verschenen in 1967, dat boek, die pocket. Teksten met die taalkundige, dokter Mark Galle, destijds in de jaren 60, bracht op de BRT Radio. En ik zal er vandaag één radiotaalwenk. Ik zal één radiotaalwenk brengen. Ik was al even fout in de zinsconstructie. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Drie films zal ik bespreken. Drie nieuwe films. Primavera, Vivaldi en ik. Geregisseerd door Damiano Micheletto. Los Tigres, geregisseerd door Alberto Rodriguez. En Pour le plaisir, geregisseerd door Reim Kerici. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik zal praten over de tentoonstellingen momenteel te zien in het MUCA in Antwerpen. En ook de nieuwe tentoonstelling in het Middelheim Museum, die nu zaterdag opent. Monster Chadwick, of Monster Chadwind, A Friends Making Machine. Ik ben kunnen gaan kijken voordien. Er was een persvoorstelling en ik ben geweest en ik heb wat informatie verzameld en ik zal een bericht brengen. Naked City, Torture Garden uit 1990. De cd bevat 42 hardcore miniaturen uit de albums Naked City uit 1990, het debuutalbum van Naked City, toen nog John Zorn Naked City genoemd. 9 tracks daaruit en 33 tracks uit het album Grand Guignol, dat nog moest verschijnen in 1992. Het zijn dan korte stukjes tussendoor. Ik had wel veel met de knopjes moeten spelen hier, want ik heb veel korte stukken gepland. Ja, te beginnen met Naked City. Ja. Blood is Thin, Demon Sanctuary. Twee stukken. Soms duurt het langer om de titel van de werken uit te spreken dan het werk zelf. Dan een fragment Queen zie ik hier op mijn speellijst staan. Brighton Rock, 32 seconden. Fragment. Fuck You Fleddy, Freddy Melkuli, Killer Queen, fragment van 1 minuut en 25 seconden. Ik heb het mezelf een beetje moeilijk gemaakt met al die secondentellers hier. Ja, dan komt nog wat terug, wat van Naked City, Dead Spot, Bonehead en Ilaiyaraaja, Sola Sola, titelslied van die compilatie. Featuring S.P. Balasubramanian. Ongeveer. Naked City.

Ik heb al wat muziek aangekondigd, maar ik ga ook de credits geven. Naked City hoorde u net in de bezetting John Zorn. En dat is dan voor heel het album. John Zorn, alt saxofoon en vocalen. Bill Frisell, gitaar. Wayne Horvitz, klavieren. Fred Frith, bas. Joey Baron, drums. En Yamatsuka Ai, vocalen. Freddy Mercury, Helgië Redux 2026, productie, arrangementen, muziek, teksten en opnames, Jeroen

Live, daar staat Iron Maiden met speciale gasten. Speciale gasten zijn Epica, Testament, Doro en Fleddy Melkuli. Dat is op Linkeroever, Middenvijver Park Linkeroever, vanaf 12 uur 's middags. Dat zijn de gegevens die ik heb gevonden. 29 juni. Maar ja, wat nu komt is Sola Sola. Ilaiyaraja.

De film Primavera. Vivaldi et moi en ik, Primavera, de lente. Ik heb de indruk dat de lente bezig is. Of moet die nog komen, de lente? Dat is een beetje onduidelijk. Maar in de film, dit is een titel van een film. Italiaanse film, geregisseerd door Damiano Michiletto. Geboren in Venetië in 1975, die zijn debuutfilm. En was tot nu toe vooral bekend als opera-regisseur. Hij schreef ook het scenario samen met Ludovica Rampoldi, gebaseerd op de roman Stabat Mater uit 2008 van Tiziano Scarpa. Cinematografie Daria D'Antonio, muziek Fabio Massimo Capogrosso. Componeerde muziek voor deze film, andere muziek in de film van Antonio.

Antonio Vivaldi. Uit de titel en ook een personage. Uit de film een hoofdpersonage. Maar Vivaldi en ik verwijzen naar een vrouw, een jonge vrouw, Cecilia. Vertolkt door Tecla Insolia. Zij zit in het Ospedale della Pietà. Het is 18e eeuw. Het weeshuis, ook bekend als muziekschool. Maar nu in Venetië, in de 18e eeuw, mochten vrouwen geen muziek spelen, geen openbare concerten geven. Dus als het concert van dat weeshuis optrad, dan moest dat gebeuren buiten het zicht van het publiek. Ergens achter op een verhoog stonden ze. En als ze buiten gingen concerteren bij rijke donatoren thuis in de tuin of weet ik wat, dan hadden ze een mantel aan en een masker. Dus er zijn historische elementen die in de film zitten ook. Dus Antonio Vivaldi heeft ook gewerkt in dat Ospedale della Pietà in totaal bijna 30 jaar. En in het begin van de film is er nog een andere componist actief, maar dat gaat niet goed. En ja, de donatoren komen kijken naar de concerten en ja, de vrees dat die gaan overschakelen, hun gift aan andere weeshuizen gaan geven, dat is een bezorgdheid. En er wordt beslist om Antonio Vivaldi terug te halen. Want hij had er eerst een eerste periode daar gewerkt. Is hij nadien allerlei op reizen en allerlei pogingen, neem ik aan. Er wordt in de film zo gezegd van ja, die is wel beschikbaar, want hij is niet gevraagd en we betalen hem de helft van de andere componist. Maar ja, dus het komt erop neer dat hij dus toch terugkomt en dat hij Cecilia gaat aanduiden als eerste violiste. Ook een beetje tegen haar zin, want zij is uitgehuwelijkd. Het is de procedure van het verkopen van die weesmeisjes aan rijke mannen die willen huwen. En in haar geval is het een officier die vecht in de oorlog Venetië tegen Turkije. En als hij terugkomt, dan zal het huwelijk bezegeld worden. Het is al afgesproken, de prijs is al overeengekomen. Dus dat is het gegeven van het verkopen van die situatie. Ja, er is een directrice of een toezichtster waarbij ook op een bepaald moment te zien is dat ze een brandmerk heeft. Want de baby's die door een schuif worden binnengebracht, die worden ook gebrandmerkt. Die hebben de brandmerk van dat weeshuis. En ook ja, die toezichtster ook. Een man leidt het gebeuren, dus met een pruik, is ook een pruikentijd, ook opvallend. Die gaat allerlei zaken, arrangementen regelen. Vivaldi, die met zijn astma, ook een historisch gegeven dat hij astma had, een zeer productieve componist. En ja, dan zie je het gegeven van hoe hij dus, hij komt en er komt opnieuw enthousiasme over het orkest en andere zaken. De koning van Denemarken, Frans sprekend overigens, die wil een uitzondering, die wil het gezicht zien van Cecilia, want ze hadden daar gemaskerd opgetreden. En ja, kan dat wel, kan dat niet, dat is het gegeven. Dus dat is eigenlijk toch wel ook een tijdsbeeld in die richting. Dan, denk ik voldoende gegevens. Dus dat Ospedale della Pietà echt bestaan. Dat is ergens in de 14e eeuw opgericht. En ja, ik wou bijna zeggen het bestaat nog, maar ik twijfel nu. Denk het wel, dus zoiets. Dat is een lange traditie. Vivaldi, op het einde verschijnt dus wel niet. Die Cecilia is wel een fictieve figuur uit de roman, maar Antonio Vivaldi, daar verschijnt dan op het einde, bij de eindgenetiek verschijnt het bericht van dat hij overleed in 1741 was dat. Hij was 62 of 63. En in totale armoede en dat hij in een massagraf werd begraven. Nu vooral duidelijk, dat is niet overleden in Venetië, maar wel in Wenen. Dus eigenlijk na zijn periode bij de Ospedale della Pietà, is hij naar Wenen getrokken. Daar is hij aan een ontsteking overleden. Hij was ook heel arm. En dat is opmerkelijk, want hij was een heel productieve componist. Meer dan 500 concerten, 46 opera's. Aan de lopende man, kan je eigenlijk zeggen. En zijn werk is ook een tijd in de vergetelheid geraakt en is teruggevonden, kunnen we stellen. Maar bon, dus die armoede bij de eindgeneriek, dit overlijden bij die eindgeneriek is er nog een paar gegevens erbij, dat het in Wenen was. Bon, oké. Maar toch, ik vond steek de moeite. Deze film. Primavera. Vivaldi en ik. Geregisseerd door Damiano Micheletto.
En van Vivaldi gesproken, nu komt Naked City met Speedball en Blood Duster.

Raja Rani Yaki, featuring SP Sailaja en Malaysia Vasudev uit de compilatie Sola Sola, werk van Ilya Raja uit 1977 tot 1983. Voordien hoorde u het volledige Stone Cold Crazy van en door Queen uit hun album Sheer Heart Attack uit 1974. De film Los Tigres, Spaanse film geregisseerd door Alberto Rodriguez, die ook het scenario schreef samen met Rafael Cobos, cinematografie Pau Esteve Birba, muziek Julio de la Reza of Rosa, ja, ik heb het hier zelf genoteerd, vertolkingen Antonio de la Torre als Antonio, professionele duiker, bijnaam El Tigre, zijn zus Estrella, vertolkt door Barbara Lenny. Estrella heeft een hoorapparaat. Ze kan duiken tot een aantal meter, beperkt eigenlijk. En assisteert haar broer op het schip waar hij werkt. Even kijken, we hebben nog genoteerd Silvia Acosta als Cinta, de voormalige echtgenote van Antonio. Hij is gescheiden. Ze wil zich af in de haven van Huelva. Dat is een haven in Andalusië, Spanje. En je krijgt een introductie dat ja, het schip waarop Antonio werkt met een kleine groep duikers en een baas die als bijnaam de Dikke heeft. Ze doen onder meer noodzakelijke herstellingen aan een schip. En dan zie je dat Antonio, de beste duiker van de groep, als collega's het niet doen of durven, dan gaat hij het doen. De baas wijst erop dat ja, als zo'n schip, dat is een grote olietanker, als die moet blijven liggen, dan kost dat enorm veel geld. Nu, geld, dat wordt eigenlijk valt op die manier. En die baas verwijst ook vaak een paar keer toch naar concurrentie van de Nederlanders. Die willen overnemen, iets in die richting. Ik denk dat hij op die manier ook het loon drukt van zijn bemanning. Want dat is ook een thema dat komt via de alimentatie die Antonio blijkbaar niet betaald heeft. Een tijd aan zijn vrouw. Cinta, twee jonge kinderen. En zij wilde de achterstallige alimentatie hebben. Wil ook een rechtszaak inspannen. Spant een rechtszaak in om dat te verkrijgen. Dus de eerste vraag is die loonpolitiek. Is eigenlijk wel een vraag. Maar je ziet hem dus wel gevaarlijk werk doen. Dat wordt niet helemaal beantwoord. Maar dat is zo een vraag naar onderbetaling alleszins. Dat is het zeker, want ze leven heel sober. Zus en broer samen in de woning van hun overleden ouders, neem ik aan. Dus de soberheid is duidelijk. Het gevaarlijke werk ook. En dan komt de fysiek van Antonio opspelen. Een hartsituatie waarbij hij toch... het functioneert niet meer, maar hij is de tijger. Hij gaat door. Tot het echt niet meer kan, zoiets in de richting. Hij zoekt de grenzen op van zijn mogelijkheden. Maar hij vindt ook een oplossing, denkt hij, van in een rooster in een schip, onder water, daar vindt hij cocaïne. Zakken cocaïne en hij wil dat nemen en gaan verkopen en dan kan hij die alimentatie betalen. Dat is het idee. Zijn zus heeft een voor haar een beter idee, waar ze allebei denken dat is een beter idee, om niet meteen met de kookhandelaren in conflict te komen, om het te kunnen doen op een manier die niet meteen opvalt. Maar ja, zo eenvoudig is het niet. En er komt toch een probleem en een confrontatie en dergelijke. Dus dat is de situatie eigenlijk. Dus een aantal vragen rond het gebeuren. De loonpolitiek is zeker een belangrijke vraag in deze kwestie. De moeite waard vind ik de film... Ja, zeker. Los Tigres, geregisseerd door Alberto Rodriguez.

0: Ik haat jazz.
1: Freddy Mercury? En van Freddy Mercury naar Freddy Mercury of Mercury?
2: Album van Freddy Mercury en Montserrat Caballé. Barcelona, CD verschenen in 1988. De opname gebeurde in januari 1987 tot juni 1988. En dat is de periode waarin Freddie Mercury de diagnose kreeg, HIV-AIDS. Hij overleed in 1900. Ik heb het hier genoteerd, toch? Dacht ik wel. 1991. Aan een longontsteking ten gevolge van AIDS op 45-jarige leeftijd. Dus tijdens de opnames van dit album kreeg hij de diagnose. Wat ga ik laten horen? Het is La Japonaise, gecomponeerd door Freddie Mercury en Mike Moran. Zij hebben ook het album samen geproduceerd. Hier komen ze. La Japonaise. Freddie Mercury en Montserrat Caballé. Uit Spanje, Spaanse operazangeres, heb ik misschien reeds gezegd, maar we waren zo net in Spanje, in een haven, dus we bleven een beetje daar in gedachten bij die Spaanse sferen.

U hoorde Naked City met achtereenvolgens Perfume of a Critic's Burning Flesh, Jazz Snob Eat Shit, The Prestidigitator, een niet alledaags woord voor mij, en No Reason to Believe. De film Pour le plaisir, een Franse komedie. Regie Reim Kerici, dat is een Franse filmregisseuse van Tunesische en Italiaanse origine. Ze schreef ook het scenario met twee anderen en vertolkt een rol. Sekstherapeuten. Even kijken, verder overlopen. Cinematografie Dominique Fossé, muziek Laurent Aknin, vertolkingen Alexandra Lamy als Fanny en François Cluzet als, de naam heb ik niet genoteerd blijkbaar, werkloze ingenieur, 6 maanden werkloos, uitvinder. Fanny komt met het gegeven naar een, dat ze nooit een orgasme heeft gekregen en gaat naar een sekstherapeute. Zoals ik heb aangegeven, de rol van de regisseuse en co-scenariste. Nu, er staat in het begin van gebaseerd op waar gebeurde feiten, of geïnspireerd door waar gebeurde feiten, de personages en situaties zijn fictief. Het heeft te maken met, en op het einde van de film zie je dan de echte uitvinders van een echte womanizer, een massagetoestel voor de clitoris van vrouwen. Dus om orgasmes te krijgen. Die verschijnen in beeld, maar dat zijn eigenlijk Duitsers. Het is een Duits echtpaar, Michael Lenke en zijn vrouw Brigitte, uit Beieren, die dat in 2014 hebben uitgevonden. En het groot succes, kunnen we zeggen. Dat is het gegeven. Maar hier krijg je dus Franse context en komisch. Ja, die werkloze ingenieur. Hun dochter is makelaar en zij stelt het huis te koop. Ze willen het huis te koop stellen, ook vanwege de werkloosheid van de man, de vader. En er komen kandidaat-kopers langs en dergelijke. Maar hij is verwoed bezig met het uitvinden van die womanizer uiteindelijk. En wat mij eigenlijk opvalt is het gebruik van Engelse woorden. Heb je het in womanizer, je hebt het in sextoy, die ook wordt gebruikt, dat woord. En als er opwindende situaties zijn, want ze gaan op aanraden van de sekstherapeuten gaan ze naar een soort swingersclub of parenclub. En daar is dan muziek te horen, Engelstalige liederen of songs. Het is een braam vanzelfsprekend natuurlijk ook dat je met Engelse liederen te maken krijgt. Ook hier is dat zo. Maar in Frankrijk heb je toch iets van het Frans als taal. En je hebt computer, het woord dat hier gewoon overgenomen is uit het Engels, is daar ordinateur. Dus ze hebben toch nog altijd een eigen, heel eigen taal. Natuurlijk ook Romaans, Germaans en weet ik wat allemaal. Maar toch die eigenheid van het groot taalgebied kunnen we stellen. En hier heb je eigenlijk het zich openstellen voor Engelse woorden, Engelse liederen en de opwinning, in het kader van opwinning, zoiets kunnen we stellen, neem ik aan. Dat is opvallend. Bon, ja, oké. Okay. Kun je het hier belaten trouwens. Pour le plaisir, geregisseerd door Reim Kerici. Daan Janssens, ik heb werk klaar liggen, een compositie van hem. Tussen haakjes, puntje, puntje, puntje, nada. Daan Janssens, geboren in Brugge in 1983. Hij is componist, dirigent en violist. Het werk van hem dat duurt 23 minuten en staat op een cd van Aton en Armide. Dat is een duo bestaande uit Benjamin Glorieux, cello en Sarah Picavet, piano. En Blanc et Noir verscheen in 2016 met composities van Daan Janssens, Claude Debussy en Jean-Luc Favchamp. Nu het werk van Daan Janssens voor cello, piano en elektronica, 23 minuten. Ik heb daar toch een paar interventies gepland. Ileaaraja eerst, met een langer stuk dat ik in 2 keer zal brengen. Het heeft, neem ik aan, weinig zin om de titel proberen voor te lezen. Het is wel in het Engels. One and two, cha-cha-cha. Dus dat, featuring T.M. Soundarayan en L.R. Eswari. Dat komt ook nog, even kijken, Freddie Mercury met Apu van de Nightshop. En Freddie Mercury en Montserrat Caballé met
ensueño. Betekent eigenlijk, kijk naar de klok, dat ik zal na 10:30 of 10:45 mogelijk wel, ik gok een beetje, zijn dat ik over de tentoonstellingen kan praten in het MUCA en het Middelheimmuseum. Dus komt nu een lang stuk aan met inderdaad, zoals ik zei, interventies. Daan Janssens, componist.

0: Hey, de Napoe. Zeg, voor mij vandaag een pakje Lucky Strike Light. Een Biffy Roll. En zo'n Apunja Triangle. Je weet wel, dat spel met die patatten en die roten in, hè? En hoeveel is dat dan, Apu?
1: Watata.
0: Oké, ça va. Oké, Apu, merci.

compositie van Daan Janssens, dus haakjes, puntje, puntje, puntje, nada, voor cello, piano en elektronica, uitgevoerd door het duo Aton en Armide, Benjamin Glorieux, cello en Sarah Picavé, piano. Ja, u merkt, mijn stem wordt een beetje beïnvloed, een beetje science fiction. Ik zal een beetje water nemen, dat is, neem ik aan, een... Ja, oké. En er komt een beetje science fiction in de tentoonstelling ook aan bod waar ik over praat. Het woord science fiction kwam eigenlijk in mijn gedachten. Hoe ga ik dat omschrijven? Maar bon, ik ga het MUCA, wat er momenteel te zien is, ga ik overlopen in de volgorde dat ik het gezien heb. Ik ben binnengestapt bij Nueva Vision. Drukwerk als artistieke praktijk 1940 tot 1976. Een tentoonstelling opgebouwd door Jelle Jespers. Grafisch ontwerper Jelle Jespers, die trouwens een kort geleden een tijdje programmamaker was bij Radio Centraal. Hij maakte reizen door Argentinië in 2006 en 2007. En raakte in de ban van ontwerpen, tijdschriften, catalogie, grafisch ontwerp in Argentinië. Uit die periode, 1940 tot 1976. En er is een brochure bij, die u kan meenemen. Ik heb hier meegenomen. Waarbij dan staat, dat er staan objecten afgebeeld ook, trouwens. En er staat dan vaak bij archief Jelle Jespers. Ook enkele uit het archief van Paul de Vree, toch behoorlijk wat van Paul de Vree. Ook MUCA-archief. En wat ik ook zie is een heruitgave kunstenaarseditie, uitgegeven door Guy Schranen, de vader van Stefan Schranen, die later aan bod komt met een tentoonstelling, ook in het MUCA momenteel. En u merkt het MUCA, die U, dat ontbreekt toch wel een beetje. Die U terugnemen lijkt mij zinvol. Het mag ook een kleine U zijn, maar we gaan naar het BUCA. Dan wordt het een beetje... Dat kan je uitspreken, maar zonder die U kan je het eigenlijk niet uitspreken. Dus dan werd het ook een bijna moeilijk uitspreekbaar item, kunnen we stellen. De website is nog steeds muca.be, overigens. En MUCA met wel degelijk M-U-H-K-A. Zo, dus die eerste tentoonstelling is nog te zien tot 24 mei. Komen we bij de tweede tentoonstelling. En dat is eigenlijk waar ik het woord science fiction aan het maken was, terwijl mijn stem een beetje werd getorpedeerd. Science fiction praktijk, dacht ik. Nog een beetje water nemen uit voorzorg. Stefan Loveren, Antwerpse kunstenaar, geboren in 1992. Cosmic Body First Incision. Er staat bij, wat heb ik teruggevonden? Multidisciplinair kunstenaar, site-specifieke installatie. Nog te zien tot 17 mei, dus dat is bijna voorbij. Materiële transformatie, smelten, versmelten, spiegelen. Een aantal constructies, die metaalconstructies waar ik mezelf in kon spiegelen ook. Er zijn video's, films, een aantal figuren. Zijn het mannen of vrouwen? Ik heb ook ergens het woord non-binair opgevangen in de context van Stefan Loveren. Ik weet niet precies welk kostuum het was, of was het gewoon verf. Metalen, grijze tinten, een beetje science fiction inderdaad. Dat is het gevoel dat ik erbij had. Ook klanken zijn er te horen, wat elektronische muziek op de achtergrond. Zoiets. Stefan Loveren, Cosmic Body First Incision. Komen we bij de grote tentoonstelling op het eerste verdiep. We Refuse... u zou het zo kunnen uitspreken, we refused, maar de D staat apart. Dus we refuse, dan een leesteken en dan D. Er is een tentoonstelling, die is, waar staat het eigenlijk hier? Ik ben in de brochure een beetje aan het doorbladeren, ik heb het hier ook aangeduid. Een tentoonstelling in principe uit Qatar. Het is een museum in Qatar dat 15 jaar bestaat. Het Mataf, Arabisch Museum van Moderne Kunst in Doha. Dat is de hoofdstad van Qatar.
Bon, 15 kunstenaars. En bij een aantal kunstenaars staat gewoon aangeduid dat ze... dat de werken niet zijn aangekomen. De werken zijn tegengehouden in Qatar. Afbeelding van het werk. Ook een van uit Kuwait heb ik gezien in die context. Ja, dus werken niet aangekomen zijn. Wat er wel is een diversiteit met film, tekeningen, objecten, allerlei. En ik heb ook een beetje Qatar opgezocht. En, heb ik daar genoteerd. Ja, die chaos moet er ook een beetje bij. Dus dat is een science fiction gedeelte ook hier, neem ik aan. Qatar eigenlijk een absolute monarchie. Ik denk dat je daar het woord dictatuur voor kan gebruiken. Een emir is daar, staat aan het hoofd van Qatar en er is geen parlement, geen grondwet. Alle beslissingen worden genomen door de emir. Dus dat is eigenlijk een beetje wat daar te zien is. En de afwezigheid van de werken geeft ook een beetje een gevoel achtergebleven in Qatar. Wat betekent dat? Zoiets, wat is Qatar? Dan heb je ook Kuwait. Kuwait is een monarchie. Geen absolute monarchie, maar een monarchie. Met een emir ook. Daar zijn wel verkiezingen en ja, zoiets. Dus dat is een verschil alleszins. Maar dus, dat is het gegeven voor die tentoonstelling. En ik heb die brochure waar ik die aantekening had gemaakt, heb ik niet bij. Ik heb er een andere bij. Hetzelfde ontwerp, maar anders, zoiets. Waar komen we nu bij? Ben ik gaan kijken naar in de inbox, Riverheads, Dries van Elke, nog te zien tot 24 mei, won in 2025 de Hugo Roelandprijs met zijn afstudeerproject aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. En Hugo Roeland wordt geëerd, overleed in 2015, was daar ook leraar aan die academie, Belgische performance kunst. En wat er te zien is van Dries van Elke zijn eigenlijk één ingekaderd werk en verder tekeningen die je zou kunnen zien als schetsen, tekeningen die gemaakt zijn tijdens een opleiding aan een academie, zo kan je dat voorstellen. Zo'n aantal werken zijn te zien, plus een film. Bij het stadhuis wordt gefilmd en er zijn beelden, kleurrijke zaken die aan vlaggen doen denken. En niet zozeer aan de vlaggen die uithangen op het stadhuis, maar eventueel alternatieven neem ik aan ook. Zo heb ik het snel gezien. Ik heb niet naar de vlaggen aan het stadhuis gekeken of er toch wel vergelijkbare ontwerpen zijn. Maar dat is een film die ook daar bij die inbox te zien is. Komen we bij het werk van Carla Arocha en Stefan Schranen. 20 Years and More, Works from the Collection. 20 jaar samenwerking tussen Carla Arocha en Stefan Schranen. Er zijn werken te zien die gezamenlijk zijn. Er zijn ook werken apart, heb ik gezien, door de naam van Stefan Schranen en andere op naam van Carla Arocha. Voordien neem ik aan dan. Wat mij ook opviel is ook het minimaal repetitieve gegeven. Na het hebben gezien van heel veel zaken, want ik heb al een heel rondgang gedaan in dat museum, veel zaken geabsorbeerd, kwam dit toch eigenlijk als een soort rustpunt aan. Je kan dus ook zien, kunst in de context van wat je voor de rest te zien krijgt, van de hoeveelheid eigenlijk die je te zien krijgt. En dit gaf dat dan aan, hier heb je toch een andere manier van beleven. Er is ook een film te zien waarin ze aan het woord komen, geïnterviewd worden door een zekere Dennis Tiefus, waarbij dus de kunstenaars praten over hun samenwerking, hoe ze samen zijn gekomen en hoe dat werkt. Het film van 23 minuten, u kan erbij gaan zitten en als hij niet aanstaat, dan kan u het vragen aan de toezichter, dan is hij uitgevallen en dan wordt hij erop gestart. Zo is het. Dan is er ook nog de collectiepresentatie. Dat is eigenlijk wat je noemt de permanente collectie. Onder de noemer selectie uit de MUCA permanente... wat heb ik staan? Selectie uit de MUCA collectie, permanente collectie. De toestand is vloeibaar tot 3 januari 2027. Ik heb er al naar verwezen bij een vorige passage in het MUCA. Dus zie je dan ook weer andere werken. Krijg je toch, dat heb ik dan gezien na Carla Arocha en Stefan Schranen, kwam ik toch weer in een kleine ruimte met heel veel verschillende werken. En kreeg ook weer toch dat element van, kan ik hier minimaal repetitief naar kijken, naar die veelheid. Dat was zo'n beetje de vraag die ik had, denk ik. Interessant. Zo is het. Het MUCA. En ik heb ook begrepen dat rond de
dat er een communicatie rond de stand van zaken in het MUCA komt. Op de website van het MUCA zal te zien zijn. Van, blijft het een museumfunctie behouden? Het nieuwe gebouw is een vraagteken, neem ik aan. Maar zoals ik heb al gezegd, je kan in het kader van dit gebouw ook heel veel zien, mag ik zo ervaren. Dus ja, dat is een beetje nog. Dat zal op de website verschijnen. Ik neem aan ook voor een deel overgenomen worden in allerlei media. De toekomst van het MUCA. Natuurlijk, Antwerpen zonder Museum voor Hedendaagse Kunst is moeilijk denkbaar, gezien ook de veelheid van galerieën die er zijn. Dus het leeft wel degelijk hier, Hedendaagse Kunst. Dus het lijkt mij dat toch, geloof ik, een compromis kan gevonden worden. Dat zal toch, neem ik aan, wel de bedoeling zijn. Nu, met alle papieren die ik hier heb, moet ik even naar andere papieren zoeken. In de context van het Middelheim Museum. Ja, in het Middelheim Museum gaat een nieuwe tentoonstelling openen. Dat is nu zaterdag vanaf 10 uur tot 23 uur 59. Dus hou uw chronometer bij de hand. Ik neem aan dat de prikklok daar toch om 23 uur 59 moet, ja, hoe noem je dat dan? Een prikklok intikken? Ja, kan je dat zo intikken? De tentoonstelling die daar geopend zal worden, en ik ben kunnen gaan kijken naar de persvoorstelling, dat was met ook de kunstenares Monster Chetwynd, haar tentoonstelling A Friends Making Machine. En tijdens die opening zullen er ook meerdere performances doorgaan daar, rond de werken die er zijn. En de werken zijn eigenlijk verzameld bij elkaar. Ze staan niet verspreid over het hele park, maar bij elkaar kun je stellen. Er werd ook veel aandacht besteed aan een nieuw werk voor de permanente collectie dat zij heeft gemaakt. Monster, dus dat is een nieuwe toegangspoort. Salamander Portal, een nieuwe permanente toegangspoort aan de oostzijde van het park die uitkomt op het ZAS Middelheim, ziekenhuis aan de stroom Middelheim en ook een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, het UKJA, UKJA. Dus die kunnen van daar binnen en dus ook studenten van de Universiteit Antwerpen. Daar is blijkbaar ook een gebouw verbonden met die universiteit daar in de buurt. Dus dat is een toegangspoort die daar gemaakt is. In samenspraak met kinderen werd gesteld van dat Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Dat was, en bij de opening waren er eigenlijk geen bij, maar het zou kunnen een overprikkeling werd gezegd kunnen zijn. Wat daar, dus zo'n opening met al die toespraken en weet ik veel. Maar ze hebben wel een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van dit werk ook. Monster Chetwynd, die ook benadrukt dat zij, ja, het is een kwestie van samenwerken. Er zijn dus mensen die haar volgen, performers en weet ik wat. Dus dat is een element. Wat wil ik nog even zeggen, er zijn dus werken die, dat zijn, ja, het lijken in het groot, uitgesneden uit karton, zal ik dan zeggen, en met stellingen zijn ze geplaatst. Er werd ook gesteld dat het eigenlijk op weer voorzien is. En ja, er worden toch vandaag en morgen nog onweders voorspeld, maar de windkracht is nog niet voluit kunnen gaan, heb ik de indruk. Zaterdag wordt dan voorspeld dat het warmer wordt en geen regen, dus dat het zo uitkomt. Dan zal de opening gewoon kunnen doorgaan, neem ik aan. Maar die werken op zich, wat ik nu heb beschreven, zijn eigenlijk bijzonder. Er is ook een werk bijvoorbeeld bij met stills uit stille films. En de moeder van Monster is een productieontwerpster voor films. Ze heeft al meerdere films gemaakt. En in die, dat werk dat ik nu heb beschreven, zijn stills uit zwart-witte films. Allerlei acteurs, personages uit zwart-witte films bij elkaar gebracht. Ja, we gaan er snel doorheen lopen. Een ander werk is met dieren die in dat park aanwezig zijn. Ook mollen bijvoorbeeld, vleermuizen. Een werk waar, ook zo'n werk waar je doorheen kan stappen. Ook zo'n, ja, gewoon uit karton gesneden en met stellingen vastgemaakt. Maar het is natuurlijk wel steviger dan gewoon karton. Wat die mollen betreft, ik zag daar ook een gigantische molshoop. Maar niet bij dat werk, eigenlijk bij een ander werk.
dacht, dat is hier nu een mol zo op gecreëerd. Kwestie van toch dat thema van die mol, dat toch wel belangrijk is, ook in deze tentoonstelling, molen, salamanders en andere dieren. Maar dat blijkt dus niet een constructie te zijn. Er was wel degelijk een echte mol, zo werd mij gezegd, door een medewerker van het museum en ook het gegeven dat mollen als dusdanig niet systematisch bestreden worden in het park. Dat werd zo gesteld. Dus dan dacht ik een authentieke molshoop gezien in de buurt van een ander werk, zoals ik al zei. En ze hebben nog aan meerdere werken. Dus zoals ik zei, het was nog in opbouw trouwens toen we daar rondstapten. Dat is het gegeven. Monster Chetwynd, geboren in Londen in 1973. Ze woont en werkt in Zurich en dit is haar eerste openlucht tentoonstelling ooit. Ze heeft al wel op meerdere plaatsen tentoongesteld en het is te zien nog tot 11 oktober. En ja, dus zoals ik zei, openingsfeest nu zaterdag 16 mei van 10 uur tot 23 uur 59 met meerdere performances en een aantal performances tegelijkertijd. Dus ook zoals in deze wereld, u kan niet alles zien, u kan niet alles horen. En u moet daarmee leren omgaan. Dus niet door overprikkeling, maar door minimaal repetitief te ondergaan. Kunnen we het zo zien? Bijvoorbeeld, ja, ik probeer dan de ervaring van het vorige museum te integreren in mijn bekijken van dit gebeuren. Maar ja, heel kleurrijk en dergelijke. Zo, ja, en dat is een gratis toegankelijk museum, het Middellijn Museum. Zo, dat is het voor de tentoonstellingen. Ik zal nog een beetje science fiction water drinken. Maar mijn stem heeft het mogen houden gedurende deze toespraak. Ja, Torture Garden. Dus ja, de cd van Naked City uit 1990, het titelstuk, komt er zo meteen aan. Korte stukken, Torture Garden, Slan, Hammerhead, The Ways of Pain, The Noose en Sack of Shit. Dat gebeurt, dan komt Disco Sound, Ilia Raja, Disco Sound featuring Hari Ramola. So.

0: Je hoorde Derrière le Mur.
1: Compositie van Jean-Luc Favchon.
0: Belgische componist, geboren in 1960. Componist en pianist. Nu de uitvoering. Het is een werk voor cello en prepared piano. Aan de cello Benjamin Glorieux. En aan de piano Sarah Picavé. Dus uit die cd van Aton en Armide. En blanc et noir. Bon, even kijken. Ja, het is een cyclus van Jean-Luc Favchon. Drie delen, trois chants pour mieux voir. De andere twee zijn langer, 14 en 12 minuten. Ik kom nog terug later met ook een stuk van Claude Debussy, alleszins. Ja, dat kan ook wel in uitzending geraken. Uit deze cd. Langzaamaan richting radiotaalwenk van taalkundige Dr. Mark Galle uit de jaren 60. Maar ik heb nu klaarstaan werk van Monique Darge en Graham Lampkin, Indian Weather Trap, uit hun cd Indian Soundies. Verscheen op het label Kai. Het label van Graham Lampkin. Graham Lampkin, geboren in 1973 in Groot-Brittannië. Zijn label Kai, dat tot 2017 actief was. Monique Darge uit Brugge, daar is ze geboren in 1952. Deze cd bevat twee werken van Monique Darge. Eén van Graham Lampkin en één dat ze samen maakte. Je gezamenlijk werk komt in delen, ga ik het brengen ook. Dus die 11 minuten en nu het eerste fragment, dan wat Naked City. En dan kom ik met de radiotaalwenk van Dr. Mark Galle. Indian Weather Trap. Monique Darge en Graham Lampkin.

Ja, we zijn terug op de radiogolven met een tekst. Een radiotaalwenk van dokter Mark Galle. Dokter Mark Galle, taalkundige dokter Mark Galle, had vanaf ergens in de jaren 60 tot ergens in de jaren 70 een dagelijkse taalrubriek op de BRT Radio. En ik heb hier een bundel bij me. Verschenen in 1967, dokter Mark Galle, voor wie haar soms geweld aandoet, radiotaalwenken. Hier staan 235 van die radiotaalwenken in. En ik zal er één voorlezen. In twee keer, met wat muziek tussendoor. Naked City komt zo meteen terug. Met Victims of Torture zie ik hier staan, Speed Freaks en New Jersey Scum Swamp. Heb ik nu eens aangekondigd, ik hoop in keurig Engels. Wat er net geweest is, ja, dat is al voorbij. Daar kunnen we niet nog een keer op terugkomen, want er zijn nog heel veel korte titels. Of heel veel lange titels voor korte stukken, zou je zo kunnen zien. Radiotaalwenk nummer 217 komt eraan vandaag. In twee keer.

Gisteren belde iemand mij op om me mee te delen dat hij tijdens zijn reis heel wat mooie dingen had gefotografieerd. Ik was heel blij, maar meteen geeft hij me de gelegenheid om er de nadruk op te leggen dat het werkwoord fotografiëren niet bestaat in onze taal. Wel fotograferen. Hij zal me die foto's en films tonen. Hij zal er toelichtingen bij geven. Hij zal er dus commentaar op geven.

Ja, hij heeft een aantal Aphrodite-beelden gefotografeerd. Hij heeft veel bewondering voor deze godin der schoonheid en der liefde. Ook voor Penelope, het toonbeeld van huwelijkstrouw, heeft hij voorliefde. Over Cupido heeft hij het ook af en toe.

taalkundige dokter Mark Galle. Radio Taalwenk 217. Vervolg. Waar was ik gebleven? Ja. Over Cupido heeft hij het ook af en toe. De vrouw van die man is heel fotogeniek. Zij interesseert zich echter niet voor fotografie. Ik heb met haar zitten praten over de Geneefse akkoorden. We hoeven dus niet altijd te zeggen de akkoorden van Genève. We mogen het ook wel eens hebben over de Geneefse akkoorden. Toen haar man zijn films begon te projecteren, kreeg zijn vrouw een appelflaute. Een appelflaute is een lichte en meestal geveinsde bezwijming. Een flaute. Ze ging naar haar kamer en haar man commentarieerde of commenteerde zijn films. Foto's en diapositieven. Hij toonde ons zijn fototoestel en zijn filmtoestel. Hij blijkt veel belangstelling te hebben voor Aphrodite en Penelope. Op dat schilderij boven zijn boekenkast staat Cupido afgebeeld. Zijn vrouw is fotogeniek, maar ze interesseert zich meer voor politiek dan voor fotografie. Wij luisteren naar haar man. Hij gaf bij de films toelichting. Hij gaf er commentaar op. De enige manier waarop je sommige mensen kunt amuseren, is naar hen te luisteren.

0: ਦੌੜਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
1: ਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ।

Je hoorde Freddy Mercury met Het is wat het is. Daarvoor werk van Claude Debussy uit sonate voor of sonate pour violoncel et piano. Prologue lent door het duo Aton et Armide uit hun cd Et Blanc et Noir. Voilà. Nu de aankondiging van Thuisreis volgende week. Volgende week thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Derde en laatste deel van deze trip. Met Hongaarse treingeluiden. Hungarian steam locomotives, opgenomen door Zsolt Károly in 1983 uitgebracht op LP in Hongarije. Enkele composities van Laszlo Sári uit zijn cd Dance Music uit 2003. Enkele tracks uit de compilatie The Rough Guide to Hungarian Music uit 2002. Er is filmmuziek uit de soundtrack van The Brutalist uit 2024, gecomponeerd door Daniel Bloomberg. Filmregie Brady Corbett. Verder doorheen de uitzending vier liederen van Urbanus uit zijn cd One True T uit 2013. En heel wat Hongaarse muziek verder ook. Een keuze uit volgende cd's. Het debuutalbum van Egi Kis Erzi Zene. Te vertalen als een Kis Erzi, dat is de naam van een zangeres. Een Kis Erzi muziek. Debuutalbum uit 1998. Verder elektronische muziek van Laszlo Dubrovay uit een compilatie-cd met elektronische werk van hem. Verscheen op staalplaat in 1994. Muziek voor dans uit de cd Tickmeyer Formatio Wilhelm Dances, 1992. Dat staat er dan bij in de Romeinse cijfers. Een cd verschenen in 1992 met muziek voor een dansvoorstelling van Joseph Natsch. Verder trio Contrats uit hun cd From Dionysian Sound Sparks to the Silence of Passing uit 2017. En Tudo Sok, dat betekent wetenschappers, uit hun cd Ne Agiat As Agiat. Als ik het goed heb uitgesproken, het betekent je hersenen werken niet goed. Het is een cd uit 1993. In de rubriek Thuis uit door mijn boekenkast in het derde uur lees ik vier gedichten voor van Miklós Radnóti, een Hongaarse dichter met Joodse roots, die in 1944 tijdens een dwangmars werd doodgeschoten en in een massagraf gedumpt, op 35-jarige leeftijd. Zowat anderhalf jaar later werd zijn lichaam gevonden met in een jaszak het notitieboekje waarin hij zijn laatste gedichten noteerde. Hij werkte als dwangarbeider in de kopermijn van Bor in Servië. Dus ja, de gedichten zijn in Nederlandse vertaling verschenen in de bundel Miklós Radnóti, het schriftje uit Bor, verschenen in 2021. Dus daar lees ik die vier gedichten uit voor. Er is ook filmnieuws in het eerste uur en tentoonstellingsnieuws in het tweede uur van deze thuisreis naar Boedapest en omgeving in Hongarije. Nu, nog wat enkele korte stukken van Naked City hebben klaarstaan. Dan even kijken, Claude Debussy kan ook nog wel, neem ik aan, met Finale Anime. En Freddie Mercury en Montserrat Caballé, Guide Me Home. Ja, met daar wat extra water aan toegevoegd, zullen we dat maar zeggen. Ja, al dan niet science fiction water.

Het parcours van Christian Lee Hudson begon ooit met de Driftwood Singers, waar hij in duo rondsnuisterde in typische Amerikaanse countryfolk. Zijn ware kracht bleek echter te liggen in het schrijven van sublieme, intieme folknummers in de stijl van zijn held Elliott Smith. Op zijn derde album Paradise Pop 10 liet hij wederom horen dat hij beschikt over de gave om je mee te nemen in zijn korte verhalen. Het album dankte zijn naam aan een gehucht diep in de bossen van Park County, Indiana. Hudson bracht in die buurt een deel van zijn jeugd door en hier fungeert het kleine Paradise met zijn 10 inwoners en zijn kerkhof als een soort van limbo tussen zijn oude en nieuwe woonplaats. U hoorde daaruit Flamingo's. Een klein juweeltje waarin de piano en de lapsteel twee geliefden na een lange reis weer samenbrengen. Goedemiddag, welkom bij Moiré op Radio Centraal van 12 tot 2. De naam Charlotte Cornfield zal niet bij iedereen een belletje doorrinkelen, maar de Canadese muzikante is al jaren een uiterst scherpe observator. De singer-songwriter uit Toronto bouwde gestaag aan een oeuvre waarin de kleine, alledaagse details van het leven de hoofdrol spelen. Cornfield weet al 5 albums lang poëzie te puren uit zaken waar een ander straal aan voorbij loopt. Met haar nieuwste worp Hurts Like Hell slaat Cornfield een iets wat ander pad in. Waar haar eerdere werk vanuit haar persoonlijke belevingen ontstond, neemt dit album eerder de insteek van een met nieuwe, onbevooroordeelde ogen als een kind naar de wereld kijken. Niet verwonderlijk, gezien de nieuwe levensfase waarin ze terechtgekomen is, sinds ze in 2023 moeder werd. Die verwondering en open blik naar de buitenwereld vertaalde zich in de studio alvast naar een meer organische aanpak. Ze liet zich begeleiden door muzikanten uit een aantal bands en deed voor wat extra vocalen een beroep op Feist, Buck Meek, Christian Lee Hudson en Maya Friedman. Het absolute speerpunt van het album is zonder twijfel de titeltrack Hurts Like Hell. Met zijn lome, laid-back country vibe en wonderschone slide-gitaar grijpt het je direct zowel bij de hand als bij de keel. De tekst mijmert over de onvermijdelijke pijn waar je soms simpelweg doorheen moet om tot een loutering of een nieuwe fase in het leven te komen. Of, zoals zij het prachtig verwoordt, you can't feel the wind blow if you never go outside. Bijzonder fraai is ook de bijdrage van Buck Meek, wiens tweede stem hier dezelfde ondersteunende magie toevoegt als hij doorgaans bij Big Thief voor Adrian Lenker doet.

Eerst was er Long Game, een nummer van Charlotte Cornfield, waarop ze onder andere voor bijkomende pianobegeleiding en vocals hulp kreeg van de Iers-Catalaanse muzikante Nuria Graham. En van haar zelf hoorde u daarna Yes, It's Me, The Goldfish, een track uit haar vierde album Cyclamen. Britse folkalbums hebben over het algemeen een uit duizenden herkenbaar geluid. En hetzelfde geldt voor Ierse folkalbums. Time of Fallow van de Ierse singer-songwriter Ellie O'Neill

in een sociale huurwoning in County Meath. Deze periode van persoonlijke verandering weerspiegelde haar queer-identiteit, terwijl ze tegelijkertijd een bredere blik wierp op gemeenschap, erfgoed en de stille evolutie die Ierland zelf doormaakte. Het levert een mooi en intiem album op dat echt alle aandacht verdient. Daarbij is haar stem niet alleen expressief, maar ze zingt ook met veel precisie en met gevoel. Net als de gitaarakkoorden op het album zijn ook de zanglijnen complexer dan op het gemiddelde folkalbum. Zeker als Ellie O'Neill flink wisselt van toonhoogte en kracht. Hier zijn Sister of the Sea en Aconite.

De Amerikaanse multi-instrumentalist, schrijver en beeldend kunstenaar Asher White was dol op de muziek van Jessica Pratt, dat ze besloot om een heel album te wijden aan covers van haar debuutalbum uit 2012. En ze heeft er op bijzondere wijze haar eigen album van gemaakt. U hoorde haar versie van het nummer Half Twayne de Jesse. Iets meer dan 3 jaar na het uitstekende Carvings keerde de Noorse muzikante Joni Habel terug met Evergreen in Your Mind. Dat net als het vorige album opvalt door de bijzondere sfeer en een zeer karakteristieke stem. De Noorse muzikante geeft wederom een eigen draai aan invloeden uit de Britse volk en voegt Scandinavische ingrediënten toe aan het palet van haar muziek. Habel hanteert daarbij tedere penseelstreken, alsof ze de liedjes kleur en klank geeft. Ze lijken haar tegemoet te fladderen vanuit een droomwereld waarin alles in harmonie is. Of is het net haar wens om met die liedjes zo'n wereld te scheppen? Is het een tegengewicht voor de werkelijkheid die, zoals we allemaal weten, minder harmonieus is? Een album als dit kan enkel tot stand komen in een omgeving waar nog weidsheid en ongerepte plekjes te vinden zijn. Wie al eens door Noorwegen trok, weet dat je die daar nog kan vinden. Weg van de platgetreden paden. Je kan er nog zorgeloos drinken van water uit een riviertje. Achter elke bocht kan een wereld liggen die je niet verwacht. Het zwarte water van de fjorden lijkt geheimen te verbergen. Maar lieflijkheid wint het, in de zomer toch, van de dreiging. Evergreen in Your Mind is een plaat die je ziel reinigt, je terug grond onder de voeten geeft, terug kleur brengt in deze grijze betonnen wereld. Hier is eerst Sage en daarna volgt Pearl Cloud Song, een meer dan 4 minuten lange instrumentale track waarin een staalsnarige gitaar snert als krekels op een zomerwandeling en pedalsteel weemoed toevoegt. Habel neuriet er ook nog op en er zitten nog een paar effectjes bij. Maar alles draait om de gitaarstemming die ze zelf ontdekten.

Na een pauze van 12 jaar, die aanvoelde als een eindeloze stilte, keerde Diana Darby terug met een collectie die functioneert als een diepgaande daad van emotioneel herstel. Op haar nieuwste album, Utterson, navigeerde de singer-songwriter door een landschap gevormd door langdurige isolatie en het langzame proces van innerlijk herstel. Het album, vernoemd naar een beeldend kunstenaar en voormalige buurvrouw, behandelt de 13 nummers niet zozeer als liedjes, maar als stillevens die in de tijd zijn bevroren. Hierdoor ontstond een plaat die als het ware aanvoelde als een privégalerij van de menselijke geest. U hoorde de zacht psychedelische, in majeur gespeelde somberheid van Seattle is Fine. En daarna haar interpretatie van Rosie, Won't You Please Come Home. Een nummer waarin Darby deze klassieker van The Kinks doordringt met een vermoeid, modern verlangen dat naadloos aansluit op haar eigen verhaal van ontheemding. Van een reeks experimentele, instrumentale gitaarplaten, inclusief jazz-invloeden, naar een verrassend toegankelijke zelfgetitelde plaat. Na jaren van gitaarontregeling kiest singer-songwriter en mega-gitaartalent Wendy Eisenberg voor liedjes die juist recht op je afkomen. Met invloeden van jaren 70 folkrock en teksten die ook los als poëzie kunnen bestaan, zingt ze die met een tedere, lichte stem over genderidentiteit en zelfontwikkeling. De nummers zijn voortgekomen uit wat zij omschrijft als een exorcisme-achtige periode van groei, waarin zij delen van zichzelf die externe bevestiging zochten onder ogen zag en losliet. Het album biedt een evenwicht tussen troostende melodieën en een diepgaande emotionele diepgang, waardoor een werk is ontstaan dat op eerlijke wijze de enorme veranderingen in zelfbeeld documenteert. Het meest fijne liedje van de plaat is The Ultra World, met een Joni Mitchell vibe en jazzy drums. Daarna in Old Myth Dying vangt de muzikant dan weer ingewikkelde polyritmes met eerlijke teksten over diens grote verlatingsangst.

Hard-Hearted Woman is het debuutalbum van de Canadese artieste Ora Cogan. Het album was geïnspireerd op haar verhuizing naar Nanaimo, British Columbia, waar ze haar eigen studio bouwde, te midden van afgelegen natuurlijke landschappen en een levendige lokale kunstscene. Het album belichaamt veerkracht en de menselijke strijd om open te blijven in een uitdagende wereld. Cogan werkte samen met een groep lokale muzikanten, waaronder Finn Smith, Nancy Pittet en Christopher Bowering, en nam het album op in haar studio Dream Club in Victoria, met producer David Parry. De thema's verweven haar ervaringen tijdens reizen door het Canadese platteland, haar roots in de journalistiek, late avonden met vrienden en experimentele invloeden, waardoor een schil ontstaat waarin kwetsbaarheid kan voortbestaan. U hoorde Bury Me. Memorials is een duo waarvan beide leden al een carrière achter de rug hebben. Of wat dacht je van frontvrouw Verity Sussman, die jarenlang het mooie weer maakte met de band Electrolane. Het andere lid is Matthew Sims, die onder meer bij You en It Hugs Back speelde en sinds 2010 deel uitmaakt van de legendarische band Wire, als vervanger voor de opgestapte Bruce Gilbert. Logisch dus dat invloeden opduiken bij memorials van beider verleden. Het duo slaagt er echter wel in om een hele eigen artpop in elkaar te zetten. Imagine Nico singing with Ken, produced by David Axelrod, and you're somewhere in the right ballpark. For a song or two at least. Om maar te zeggen, soms ontstijgt een meegestuurde bandbio de gebruikelijke tenenkrommende zelfpijperij. Hun debuut Memorial Waterslides bevatte een wonderlijke muzikale spagaat, gaande van catchy folkpop op een strenge krautrockpuls naar volkomen abstract experimentalisme. Het leverde hen de geuzennaam Stereolab's Evil Twin op. Op hun nieuwste album All Clouds Bring Not Rain doen ze er nog een schepje bovenop. Ze brengen weer die aanstekelijke mix aan stijlen, maar leggen de accenten nog iets meer op hun krautrock 2.0 en psychedelica. Waarbij het klinkt alsof dit een album is dat al jaren een klassieker is. Dat mede door de vintage vernis die er overheen zit. Daarbij is het opmerkelijk dat het geheel door deze twee tot stand is gekomen, want het klinkt als een volwaardige band. Hier is eerst de openingstrack, Life Could Be a Cloud, een nummer dat de formule van Memorials perfect samenvat. Met zijn vreemde, verstorende productie-effecten en versnellingen. Waarna het nummer In the Weeds helemaal zijn naam eer aan doet.

De Schotse muzikante Dot Ellison is geen onbekende, want ook zij draait al sinds de jaren 90 mee. Eerst als lid van de band One Dove en sinds het eind van de jaren 90 als solomuzikante. Wat inmiddels een handvol wat onderschatte, maar echt bijzonder mooie albums heeft opgeleverd. Zoals haar laatste, Consciousology uit 2023. Een album waarvoor ze samenwerkte met het London Contemporary Orchestra. Dat tekende voor zeer fraaie strijkersarrangementen. En verder was er ook nog Wright-voorman Andy Bell die de gitaar bespeelde. Zelf zorgde Ellison, naast haar fluisterzachte stem, voor onder andere de synths en de theremin. U hoorde Unchanged. Dat Dot Ellison dus niet vreemd is om met andere muzikanten muziek te maken,

bewees ze toen ze tijdens de coronapandemie een samenwerking zocht met de Amerikaanse muzikant Anton Newcomb, de drijvende kracht achter de Brian Jonestown Massacre. Dat resulteerde vorig jaar in een bijzonder interessant debuutalbum Parallel, dat ze uitbrachten onder de naam All Seeing Dolls. De basis van de plaat werd, zoals eerder al gezegd, gelegd tijdens de coronapandemie. En dat hoor je. De muziek van All Seeing Dolls klinkt leeg en wat melancholisch, maar het is vooral muziek die eindeloos de tijd lijkt te hebben. De 9 songs op het eerste album van All Seeing Dolls slepen zich langzaam voort en klinken wijds. Het doet me af en toe wel wat denken aan de muziek van Mazzy Star, maar het is wel Mazzy Star met nog wat extra valium. En Mazzy Star met onderkoelde in plaats van zwoele vocalen. Net als de samenwerking tussen Anton Newcomb en Tess Parks smaakt ook deze samenwerking tussen de Amerikaanse muzikant en Dot Allison naar veel meer. Hier zijn Lady Buzzkiller en Kaleidoscope.

Dat was La Nouvelle Musique. Ondanks die Franse naam is dit echter een duo uit Londen, bestaande uit Joanna Beck en Ian De Silva. Hun wortels liggen in wat zij cinematische psychedelica noemen. Ze mengen de psych- en folk-elementen van folktronica met een zangstijl die ergens tussen Susie Sue en Trish Keenan van Broadcast inzit. Van hun titeloze debuut hoorde u net het nummer Still Life. Als een sonische rookmelder die afgaat in een spookhuis ergens diep in de betonnen jungle van Windy City's betoverende kamers van geluid en stoepspiritualiteit, vertoeft Gliders, een psychedelische band van formaat. Joshua Condon en Eliza Weber richtten de groep destijds op. Joshua op de gitaar en achter de microfoon, Eliza Weber aan de bas. En uiteindelijk, na veel vijven en zessen, werd er een drummer gevonden. En dat was Joe Seeger. In 2023 werd hun album Maria's Hunt uitgebracht. En dat album was de quasi-perfecte symbiose van rock en Amerikanen. Country enerzijds en rockmuziek uit de jaren dat er elke dag Amerikanen in Vietnam sneuvelden voor het zogezegde grotere doel anderzijds. Daarvan stond die plaat bomvol. En nu is er de opvolger in de vorm van Forever. Opgenomen in Studio G, het harmonieuze hoofdkwartier van de band in Humboldt Park in Chicago, verschijnt het album in de melodieuze mist als een poëtisch spook dat mediteert onder het maanlicht. Waar kosmische sigarenrook in zijn galactische gloed blijft hangen na een nacht van feestvieren en smaakvolle losbandigheid. En nu voor het slot van deze marée voor deze week kunnen de luisteraars zich nu verwachten dat hun lavalampen ontploffen en hun radio's op mysterieuze wijze aan- en uitgaan, alsof er een beleefde poltergeist om de hoek van je sfeervolle verblijf loert. Superglide en Heartride. Laat je betoveren en tot volgende week.

Thank you.

De muziekdoos op Radio Centraal 106.7, oftewel DAB plus kanaal 10A. Hersens en ritme, oftewel via de streaming die u vindt op www.radiocentraal.be. De fifth dimension, up, up and away. En weg waren ze naar de hemel. Het is vandaag hemelvaartdag. En dan mogen wij met z'n allen naar de hemel, als ik het goed verstaan heb. Want de hemel is voor iedereen. Queen, Heaven for Everyone.

Circumpolar Star, dat was Cassini Division. En Cassini Division, dat is een van de vele projecten van Miguel Sosa, die helaas vorige week overleden is. Miguel Sosa was een Argentijnse muzikant die ook 10 jaar minstens hier in Antwerpen op alle landen projecten meewerkte enzovoort. Ik ken hem al van in de Factor 44, maar ook in de Philadelphia en weet ik waar nog allemaal, was hem regelmatig te vinden. Hij had ook een radio show hier op de radio ooit. Dus helaas vorige week aan kanker overleden. Heeft een massa muziek die u kunt terugvinden op Bandcamp. Als je intikt Bandcamp Miguel Sosa, dan vind je daar een massa met alle mogelijke projecten die hij in je heeft gestoken. Hij speelde ook klassieke gitaar, soms op de grunkplaats enzovoort. En psychedelische elektronica, en dat kwam allemaal bijeen. ja, het is, we moeten niet te veel woorden aan voormaken. Ik denk dat we zijn muziek even voor zichzelf gaan laten spreken. Een van zijn laatste albums, oktober 26, 2025, was het album Pinacoteca, en daar draaien we van Los Musicos. In memoriam, rest in peace, Miguel Sosa. Los Musicos, over den hemel.

Ja, dus in memoriam Miguel Sosa, u hoorde hem hier met zijn band Strumpets, van in 2013 was dat, Gliding in Orbits. Dan een strumpet zo wat gegeven bij Jesus Factory Records. Dat vindt u ook allemaal terug op Bandcamp. Ik ga er nog eentje dat hier klaar hem staan. Ook nog een project dat hem gemaakt heeft met dingen voor Jesus Factory Records, Plano Remoto. Toen dat heeft hem opgenomen toen dat hem van België terug naar Argentinië vertrok, in 2011 was dat, en dat is project met Mauro Pavlovski en Parallels en Monquito en I Hate Camera enzovoort. Maar deze is dus Plano Remoto. Dat is Miguel Sosa, gitaar, synthesizer, harmonica en vocals. Mike Young, bass en backing vocals. En Lucas Becerra, drums en piano. En wij spelen voor u van Plano Remoto, Crema del Cielo. Plano Remoto.

En dat was dan nogmaals Miguel Sosa van het album Machera, 12 studi per piano forte digitale. U hoorde studi numero 7, Frizione Meditativo. In memoriam Miguel Sosa, vorige week helaas op zeer jonge leeftijd nog overleden in Argentinië aan kanker. Het loont zeker de moeite om zijn werk eens te verkennen. Je zet daar even zoet mee. Miguel Sosa op bandcamp.com. Dan gaan we nu proberen verder te verkennen wat dat de hemel is, hè? Want we veren naar de hemel vandaag, maar niet iedereen heeft daar hetzelfde gedacht over wat dat is, denk ik. Ik ben ook al helemaal onderweg kwijt. Zullen we misschien Talking Heads laten beginnen? Uit Stop Making Sense. Heaven Talking Heads.

Ja, Gert, die is verkeerd gevlogen, die is op de maan terechtgekomen in plots van in den hemel. Met z'n allen naar de maan, Gert, oftewel Gert Kleinpunk. Nou ben ik helemaal ook met een draad aan het kwaad geraken op die manier. Allee, ik heb een goede klaarstaan. Ah, ja. Een nieuwe, een splinternieuwe, vandaag pas gedeeld van een gloednieuwe band Land. Ramon Rodriguez Olid. Die kennen we nog van de Capasso. Samen met Puk Duits, Nicky Jansen, Cor Westbroek en Caspar La Val hebben die dus een nieuwe groep opgericht die oude Nederlandse muziek in een flitsend nieuw jasje steekt. En het nummer heet De Gekken. Er staat ook bij, waar mogen de gekken naar vragen? De liefde is groot, zo fraai als Pallas zelfs, slappen en stijven, stijven, land.

En dat was onkel Bob natuurlijk, Bob Dylan in 99 met Trying to Get to Heaven. R.L. Burnside, Wish I Was in Heaven, Sitting Down. R.L. Burnside.

Tom Club was dat met Genius of Love. En wat dat met de hemel te maken heeft. Als je de Genius of Love volgt, dan kon je zonder problemen in de hemel natuurlijk. Hier is John Prine. When I Get to Heaven. Hola, hola, hola. When I Get to Heaven, John Prine.

Ja, het is nog even rooien voordat we dan in de hemel geraken, blijkbaar. Dat was dus de kinpo.

Oost met zijn fragmenten van Fractured Fairy Tales. Rocky Erickson and the 13th Floor Elevators, The Kingdom of Heaven, Rocky Erickson.

In Heaven, Tuxedo Moon. Ja, iedereen vaart op zijn eigen manier naar de hemel, natuurlijk. Tom Waits, Little Trip to Heaven on the Wings of Your Love. Tom.

0: Ja, dan zitten ze op het archiveren, dan moeten we hopen dat je binnen moet natuurlijk. Knocking on Heaven's Door, dat was Jerry Garcia, David Grisman en Tony Rice van hun album The Pizza Tapes. En dat album, ja, dat heet Pizza Tapes, omdat ze hadden samen opnemen geweest heel de tijd en ze hadden pizza besteld en daarna was die master waar dat soepen hadden opgenomen verdwenen. De pizzaman was ermee gaan lopen. Maar gelukkig zijn die opnames dan later allemaal teruggekomen en dan uitgebracht op het album De Pizza Tapes. Jerry Garcia, David Grisman en Tony Rice. Knocking on Heaven's Door. En daarmee zijn wij hier ook aan het einde van ons programma gekomen. Wij wensen u nog allemaal een heerlijke hemelvaart, moest u nog niet aangekomen zijn ondertussen. Dat was de Doos tot in den
1: Draaihoofd. En Frank, voor den Draai, nou zit ik met een grote honger, hè. Al die pizza's.
0: Aha, ja.
1: Wil ik nu nog een programma maken of moet je gewoon naar de pizzeria?
0: Ja, weet je, als je een pizza bestelt, kan ze dat ze met jouw programma weg zijn, hè?
1: Goh, mei.
0: Hey.
1: Kom toch maar gewoon zo houden dan. Voilà. Nog een pintje open trekken.
0: Inderdaad.
1: Dit is de grote.
2: Mix niks. Mix niks. Mix niks.

vandaag. Bij Mr. Mixnix niet alleen pizza, maar ook heel wat Zuiderse muziekjes. Heel divers, urban, salsa, cumbia en andere toestanden. U hoorde ze juist, Zona Marginal, Nomas. En we gaan verder met Nadamas van Atampulia Jupanikia. Als ik het juist uitspreek allemaal. Dit is de grote Mr. Mixnix Show op Radio Centraal. Nog steeds een van de beste radio's ter wereld.

0: We hopen nog steeds op zomerse muziekjes en zomerse feestjes. Komt er allemaal aan. Vandaag is het ook al Sphinx iets te doen. Het zonnetje begint ondertussen te schijnen. Het is al niet meer aan het druilen van de regen. Je kunt het ver gaan zoeken, maar Think of One, dat u juist hoorde, was natuurlijk heel close by. Essa Mesa. Om toch maar iets zuiders van hier mee te brengen. De volgende groep komt uit Honduras. Bambon C. Escaparon. Dit is de grote Mr. Mixnik Show op Radio Centraal.
1: Hay que preguntarle a dos muchachas.

met wat zuiderse muziekjes. Vooral Latijns-Amerikaanse zuiderse muziekjes. Hopen op de zon, hopen op de zon, waar is de zon? Nog tot 5 uur. Beetje cumbia. Cumbia, cumbia. Blijf zeker luisteren vandaag naar Radio Centraal. 106.7. Of op alle andere kanalen. Streaming. Dat plus 10. Cumbia, cumbia.

0: Goedenavond, welkom beste luisteraars.
1: Hallo en welkom bij het amusementsbedrijf.
0: Ja, op Radio Centraal 106.7 FM. Of stromen. Of DHB'tjes.
1: Radiocentraal.be
0: denk ik.
1: Denk het ook. Ja.
0: We zijn gestart met Naomi Klaus en Crocodiles Skin Shoes. Ik heb dat gekozen. Van het weekend was het iets, Radio Ruit, die organiseerde iets. En dat kwam op Facebook, die hoes van die plaat. Ik kon het niet goed lezen, dus ik vroeg via Facebook. Wat is dat? Want ik kan het niet goed lezen. Die hoes, die ziet er wel spannend uit. En dan hebben ze dus gereageerd, Naomi Klaus. Blijkt iemand uit Marseille te zijn, die woont in Brussel. En het was ook toepasselijk, omdat we strak ramen gaan eten. Mm-hmm. En op de hoes prijkt dus een mooi afbeeldingsje van een noedelsoepje of ramen of zo. Ja, zoiets. Noedelsoepje of zoiets.
1: Ja, dat zijn zo de typische dingetjes dat je in Japan ook veel ziet. Mm.
0: Als magneetje. Kijk, heb ik zo'n magneetje, denk ik. Ja. Met zo twee stokjes erbij. Ja.
1: Oké. Okay. Ja. En wat was dat? Radio Ruit?
0: Radio Ruit, ja. Ik denk dat het in Gent te doen was, maar ik weet het niet meer juist. Of in Brussel.
1: Is dat een event of is dat een
0: radio? Nee, dat is een radio echt ook, denk ik. Allee, ik denk dat dat zoiets is, gelijk die kioskradio of zo. Mm. Maar ik weet het eigenlijk niet. Volg dat dan op Facebook, maar ik weet niet exact wat dat is. Maar ze posten dus wel eens goede dingen van muziek. Hè. En de wouden was iets te doen. En met DJ's. En ja, die hoes die stond zo opgesteld naast de plaat.
1: Aan.
0: En die trok mij aan, ja.
1: Dan gaan we van krokodillen naar konijnen. Mm-hmm. Sugar Rabbit van Boy.
0: Yes.

0: Holding It Down, Frazee Ford.
1: Ja, en daar was, ervoor was Big Special en There Ain't Water of zoiets. If There Ain't Water, zoiets.
0: Frazee Ford komt 26 mei naar de Roma, voor wie dat graag zou willen horen live. De kans. Zij komt van Canada.
1: Mm. Het is nog niet uitverkocht.
0: Het zijn de listen.
1: Ja. Oké. Ik heb hier Purple van Richards Selection klaarstaan.
0: Goed. Ja, goed. Ik ken het niet.
1: Ik ook niet. Op zo.

0: Ja,
1: storingen.
0: De storingen, dus ja. En we waren zo goed bezig.
1: We waren zo goed bezig.
0: Ja.
1: En we gingen van het ene Nederlandstalige naar het andere gaan.
0: Ja.
1: Storingen,
0: ja. Het is hier echt
1: pingpong
0: tussen ons.
1: Die wil niet.
0: Improvisatie.
1: En dat is op YouTube enkel te vinden. Allee, ik ken dat.
0: Maar hoe komt dat dat jij geen geluid hebt?
1: Denk ik alles.
0: Zit je een B in, ja? Nee, dat moet dat niet. B, laptop. Uw lijn B is...
1: Ja, toch?
0: Ja, maar die is toch
1: altijd in B? Nee. Dat moet af.
0: Nee, B, laptop moet in dan.
1: Ik maar je hebt er niet al geweest, die er mee.
0: Ja, dat is raar.
1: Oké, dan is dat voor subiet. Dan moet je dat nog...
0: Oei, dan moeten we iets anders verzinnen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Wacht, dan gaan we gewoon... Wacht, ik zag hier...
1: Ik ben niet zo goed voorbereid, maar wij zijn er juist wel al een beetje cultuur gaan snuiven in de stad.
0: Ja.
1: We hebben Antwerp 3 galerijtjes gedaan. Ja. Dus voor wie het nog niet wist, het is Antwerp Art Weekend.
0: Ja.
1: En de moeite om eens een tour te doen langs alle galerijen. Ook in Archipel kan u terecht voor een bezoekje op de groepsexpo. Een beetje uit de richting.
0: Huh? Gaan we... Heb jij iets of moet ik iets? Of ga je die dingen nog eens proberen?
1: Ja, ik heb nog niks veranderd, wacht, kan dat, dus hier... dat gaat niet lukken, hè.
0: Nee. Wacht, dan doen we gewoon even een ander, hè.
1: Ja.
0: Pas de deux, mani mémé. Of mani mimi, ik weet het niet. Pak er gewoon een uit.
1: Oké. Okay.

0: Allee, maar niet met mij. Allee.
1: Niet met ons, hè?
0: Nee, niet met ons, maar niet met mij. Dat zo wordt het dus zeggen. Pas de deux.
1: Ooit op een songfestival laatst geëindigd.
0: Ja, ik geloof dat het list was. Ze hebben wel 12 punten van Nederland gekregen, denk ik. Maar voor de rest kregen ze nooit punten. Zoiets was.
1: En dat was dan met Rendezvous.
0: Dat was echt met Rendezvous, inderdaad. De maat is vol. Uitgelachen eigenlijk. Maar eigenlijk is dat gewoon een culthit, hè.
1: Absoluut.
0: Ja. En blijkbaar is nu ook het Eurovisie Songfestival de slechtste kijkcijfers ooit geweest nu.
1: Jee.
0: Ja. Vind ik ook niet slecht.
1: Niet met ons, hè.
0: Nee, niet met ons. Allee, nu kun je nog eens de tweede poging.
1: Ik heb hier mijn fenomenaal liedje. Het begin is gewoon heel stil. En dan daarna... Harmonia is de band. Uh-huh. Met Tine Embrechts. Onder andere. En dat zijn teksten van Hugo Matthijs. Het is heel slecht. Het is
0: altijd
1: heel slecht.
0: Goed. Nee, dat is altijd goed.

0: Aimé Valentine, My Life.
1: We zullen daar nog eens draaien met de Queer Special.
0: Ja. Oh, komt er een Queer Special?
1: Waarschijnlijk.
0: Ja, we naderen het einde van het programma. Hè? We hebben nog één liedje klaarstaan.
1: Ja.
0: Bedankt om te luisteren.
1: Ja.
0: Ja. La Sécurité. Niet vergeten, 26 juni. Feestje in de Nord. Ja. Zeker erbij zijn, hè, mannen. We eindigen met La Sécurité en Detour.
1: Oké. Okay. See you. Bye.

0: twee klontjes.
1: Twee klontjes?
0: Zeg, jij drinkt wel wat veel koffie tegenwoordig, hè?
1: Vind je?
0: Volgens mij is het al je derde deze morgen.
1: 155. Vierde. Zoals het vandaag begonnen is, is dit zeker niet mijn laatste. Koffie.
2: 150. 149. 148. 147.
3: Aussi de...
2: 146.
3: De cafeïne.
2: 145.
4: Kleine stoorwald.
2: 144. 143.
4: I pronounce Linux.
2: 142.
4: As Linux.
2: 141.
1: 140. 139. 138.
5: The divided operating system has fewer total connections.
6: In de donkere achtergrondkamertjes op de lobbygroep door te drukken.
7: 133. The idea in the project is to try to do with what we have. Okay.
8: 129. 127.
6: De vrije softwaregemeenschap niet willen. Fortuinen. Monopolie. Monopolie. Het is gewoon intellectueel niet eerlijk.
8: 123.
9: Ja, Unix of Linux?
8: 121.
10: Oh ja, dit wordt niet te technisch.
1: 120.
10: Dus 119. Het is meestal doen, maar
1: 118.
10: 117. Nee, maar je hebt technisch, je hebt niet technisch, je hebt net technisch genoeg, je hebt te technisch.
11: Die komt nog volgen, dus dat is niet te technisch.
1: 113. 112.
12: Ja, es geht so langsam voran.
1: Open document format.
13: To share our experience to spread the use of free software and open standards.
12: 7. Was passiert da?
14: It depends on what you consider useful.
15: Please raise your hands if you cannot hear me. 102.
8: 101.
1: 100. 99. 98.
15: What does free software mean?
1: 97. Die free, dat slaat niet noodzakelijk op het feit dat het moet gratis zijn. Hè?
16: It's always newer, it's larger, it has more packages.
1: 92.
17: Hello, I'm Delphine Lavidel and the project is called 90. Women in Mozilla.
18: The meaning of Grimmel is the sound of the world. You see, it's the sound you make when your system don't work.
17: Ja, nu nog niet.
8: 85.
17: Yes, it's from the last DEPCON in Extremadura, Spain.
19: Nu of die e-mail het doet in 2 seconden of in 3 seconden, maakt het niet uit.
1: 80. 79. 78.
18: Knap is a different system.
1: 77.
17: Daarnet heb ik er eigenlijk helemaal niks van gestaan.
1: 75.
17: Maar ja,
1: 74.
17: Dat ligt aan mij.
1: 73.
20: Alles is gebackupt, ja.
1: 72.
21: Enable firmware.
18: No.
0: Goedenavond, het is Webgang, het is vandaag, mijn control panel, mijn broadcast control panel is nog niet opgestart, dus ik weet het niet, het is mei in ieder geval. 14 mei 2026 en het is iets na, de klok is ook verdwenen, het is iets na 4 na 6 hier in de studio. We starten even alle apparatuur op die we nodig hebben. En dat betekent wachtwoorden ingeven, vreselijk, maar het moet nu eenmaal. En het wordt hoe langer hoe meer, two-factor authentication. Enzovoort. Gelukkig nog niet op mijn eigen computer. Dat zou nog iets zijn, dat je om op je eigen computer in te loggen, eerst een code van je gsm moet ingeven of zo. Ik zie het nog gebeuren, maar voorlopig dus nog niet. Even kijken of we het broadcast control panel kunnen starten. En dan zullen we daar zien welke tekstjes voor het nieuws we hebben klaarstaan.
1: 15, 14, 13, 12, 11,
8: 10,
1: 9,
8: 8,
1: 7,
8: 6,
1: 5,
0: get your freedom.
8: 4.
15: Freedom 3, freedom 2, freedom 1, freedom 0.
0: En welkom in het e-nieuws van 6 na 6. pulst staat wat hard. In het nieuws hebben we vandaag de volgende onderwerpen. Mensen passen zich aan kunstmatige intelligentie. Gevecht voor energie. Mensen of kunstmatige intelligentie. En misschien, maar dat moeten we nog uitwerken, want we moeten het zelf doen vandaag, want de Webgang-redactie had vakantie vandaag, dus dat tekstje moet ik zelf nog verder afschrijven. Maar we gaan misschien kijken naar een nieuwe Linux-computer. Mensen of kunstmatige intelligentie. Cisco kondigde aan dat er ongeveer 4000 banen zullen sneuvelen bij een reorganisatie die vanaf vandaag begint. En dat is slechts 5% van hun totale personeelsbestand. Ze volgen daarmee heel wat andere bedrijven in de technologiesector met die afvloeiingen. Het router- en switchmakende bedrijf maakte geen verlies of zo. Integendeel, het spint garen bij de vele investeringen in nieuwe datacentra. Maar Cisco doet de reorganisatie om zijn investeringen te verschuiven in de richting van de noden van de artificial intelligence. Gevecht voor energie. Het gevecht voor energie tussen lokale bewoners en investeerders in datacentra voor kunstmatige intelligentie gaat verder in de Verenigde Staten en daarbuiten. Microsoft heeft wereldwijd elk kwartaal een nieuw 1 gigawatt datacentra nodig. En alle projecten in dus 1 gigawatt aan capaciteit. En alle projecten in de Verenigde Staten zijn gestrand op een tekort aan elektriciteit. En de verhoogde CO2-uitstoot maakt het moeilijk. In Kenia is een AI-datacentrum voor Microsoft gepland dat door zijn elektriciteitsverbruik een bedreiging vormt voor de energievoorziening van de bevolking. Het project beoogde aanvankelijk 100 megawatt aan elektriciteitsverbruik, maar de lange termijnplanning gaat richting 1 gigawatt. 1 gigawatt. Het hele land heeft maar een vermogen van 3 gigawatt aan stroomproductie. Dus ofwel is het land daar 1/3 van zijn energievoorziening kwijt aan dat datacentrum, ofwel heeft het project van dat datacentrum een probleem. De president van het land zegt dat ze de helft van het land zouden moeten afkoppelen om het doel van die datacentra te halen. Dat is extra pijnlijk voor Kenia, want ze hadden een mooi traject afgelegd op gebied van energietransitie tot nu toe. En ze waren koploper in Afrika en ik denk in de top 10 in de wereld. 90% van hun elektriciteit wordt opgewekt door hernieuwbare energie. En het land streefde ernaar binnen een paar jaar aan 100% te zitten. 1/3 van hun energievoorziening komt van geothermische installatie. Dat is een installatie in de Great Rift Valley. Dat is een gebied met veel vulkanische activiteit te vergelijken met IJsland. Daar heb je ook zo'n energiecentrales die gebruik maken van de thermische energie van de aardkern. Daar wordt dus de hitte uit de aarde gebruikt om stoomturbines aan te drijven die dan elektriciteit maken. Microsoft had een investering van $1 miljard in Kenia aangekondigd in 2024 om een einddoel te realiseren, een Oost-Afrikaans cloud-knooppunt. Mensen of KI, mensen passen zich aan KI. Mensen blijken zich goed aan te kunnen passen aan kunstmatige intelligentie. Vooral als het management druk uitoefent om kunstmatige intelligentie te gebruiken. Bij verschillende bedrijven worden werknemers namelijk onder druk gezet om artificial intelligence te gebruiken, allerlei tools te gebruiken met AI. En mogelijk dient dat dan om die AI, die kunstmatige intelligentie, te trainen om hun taken nadien over te nemen. Dus ik kan aannemen dat die werknemers niet altijd even happig zijn op het uitvoeren daarvan. Het gebruik van de kunstmatige intelligentie moet dus gestimuleerd worden door de werkgevers. En die doen dat door de beoordeling van de werknemers te laten bestaan uit punten die gescoord worden door het gebruik van AI-tools, van kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld werknemers bij Amazon hebben getoond dat ze zich aanpassen en massaal kunstmatige intelligentie en kunstmatige intelligentie-tools beginnen te gebruiken. Ze kunnen gebruik maken van zogenaamde AI-agents. Die kunnen automatisch bepaalde taken uitvoeren voor de gebruikers. Het gebruik van AI door de werknemers kan gemakkelijk afgelezen worden aan de AI-tokens die ze verbruiken. AI-tokens zijn een maat die de leverancier van de kunstmatige intelligentiediensten, het is een soort verbruik, het verbruik van de kunstmatige intelligentiediensten, zo zou je het kunnen zeggen. Ze gebruiken die tokens, wordt ook gebruikt om als je van een externe partij die AI-diensten afneemt, om die aan te rekenen. Dus het verbruik wordt daarin uitgedrukt. Dus beginnen de werknemers manieren te zoeken om een zo hoog mogelijk gebruik van tokens te veroorzaken, zodat ze kunnen bewijzen dat ze goede werknemers zijn en dat ze goed en veel gebruik maken van AI. Ze beginnen allerlei onbelangrijke taken toe te vertrouwen aan de kunstmatige intelligentie om hun gebruik op te krikken. En uiteindelijk vragen de werknemers aan de kunstmatige intelligentie hoe ze het gebruik van hun tokens kunnen opkrikken. Dus benieuwd wat die managers nadien met die statistieken gaan doen. Tot zover het nieuws van 6 na 6 in Webgang. Komt online op webgang.radiocentraal.be. De teksten wel te verstaan, niet het programma.

We waren vorige week bezig met een testje. We hadden onze favoriete programmeeromgeving op de Linux desktop is de Gambas programmeeromgeving. Gambas 3 meer bepaald. Het is versie 3 van die programmeeromgeving plus programmeertaal. Het is een objectgeoriënteerde taal die de syntax een beetje geleend heeft van Basic, zo met een knipoog naar Basic, en die eigenlijk op de Linux desktop kan gebruikt worden als een rapid application development omgeving, dus waar je heel snel en gemakkelijk programma's mee kan maken om te gebruiken op de desktop. Maar het is een volledige programmeeromgeving, dus je kan er ook programma's mee maken die bijvoorbeeld op een server draaien, command line programma's die je kan starten met een commando op een computersysteem zonder beeldscherm aangesloten, van op afstand ingelogd en dan dat commando start om een aantal dingen te doen die, weet ik veel, onderhoud, het samenvatten van dingen, het maken van een backup, het een database, of weet ik veel, dingen die je zo typisch met shell scripts doet, maar als dat wat meer programmacode bij komt te kijken, wat meer programmeerwerk komt bij te kijken, dan kan je dat vanuit een Gambas programma doen. En dat kan zijn, bijvoorbeeld data uit een database ophalen, omzetten naar een vorm, bijvoorbeeld omzetten naar HTML-pagina's en die dan kopiëren naar een directory op de Apache webserver, zodat die zichtbaar worden als statische pagina's. Met Gambas kan je ook dynamische pagina's maken, dus waar je Gambas eigenlijk gaat gebruiken als een soort programmeertaal die rechtstreeks dingen doet bij het opvragen van de pagina. Maar dat is een deel waar ik zelf niet zoveel ervaring mee heb. En dan ga je het echt ga je het eigenlijk voor een soort website gebruiken. Hè? Ga je het als actief zoals PHP of ASP of andere soorten technieken. Maar wat kan je nog mee doen? Gewoon een desktop toepassingen, zoals ik al zei. En bij die desktop toepassingen voor Linux, dat was vroeger altijd een beetje moeilijk. Hè. Je moet altijd kiezen op welke desktop ga je werken. Zit je met een Ubuntu-platform? Goed, dan blijf je binnen die Ubuntu, met die typische Ubuntu-desktop en zo. Zit je op KDE? Ja, ook een beetje hetzelfde. KDE heeft zo zijn eigen mogelijkheden, een hele fijne, uitgebreide, geavanceerde, maar ook gemakkelijke en gemakkelijk te gebruiken desktop. Maar wat je daarvoor programmeert, dat draait dan misschien weer niet zo goed op een Debian met een andere desktop. Dus dat is ook allemaal voorzien, omdat dat echt een programmeeromgeving is die gemaakt is voor Linux en dus zich bewust is van al die verschillende typische Linux eigen desktops. En je kan bij het maken van een programmeerproject zelf kiezen: Ik wil er een soort universeel project van maken. En dan gaan de hulpmiddelen die je krijgt bij het programmeren om de schermen te maken. Dus dat zijn hulpmiddelen als een balken met elementen die je op het scherm kan zetten. Zoals knoppen, lijstjes, roosters, tabellen, zo dat soort dingen. Dan gaat die keuze automatisch beperkt worden tot een vorm van tabellen en knoppen enzovoort, een vorm van elementen op het scherm die op alle systemen werken. Wil je heel specifiek alle mogelijkheden van bijvoorbeeld KDE gaan gebruiken, dan kan je bij het starten van dat project zeggen van ik wil een echt KDE-project maken en dan heb je meer keuze. Dan heb je veel meer elementen die je kan gebruiken op het scherm, die je op het scherm kan zetten om knoppen en lijstjes en allerlei sliders en allerlei dingen waar je de gebruiker gebruik van kan laten maken bij het bedienen van het programma. Dan heb je daar dus veel meer keuze, omdat je daar alle mogelijkheden die KDE heeft, dan kan gebruiken. Dus die keuze maak je zelf en dat maakt het mogelijk om heel gemakkelijk aan zelf te kiezen van ja, ik weet, dit programma gaat alleen daar draaien, dus daar ga ik alle mogelijkheden gebruiken die desktop heeft. Of dat programma gaat draaien op een locatie in een organisatie waar ze allemaal gestandaardiseerd zijn op dat systeem. Dus ik ga specifiek de desktop van dat systeem kiezen om op te programmeren, zodat ik alles gebruik wat kan voor die desktop. Of ik ga iets heel universeel maken wat ik op internet zet en dat iedereen mag gebruiken. Ja, dan ga je misschien meer
de gemene deler nemen. Dus de eenvoudigere desktop, maar die wel waar zoveel mogelijk overal op alle desktops kan draaien. Voilà, dus die Gambas programmeertaal, die heeft... Het doet een beetje denken aan... hoe heet het? Die programmeeromgeving... Kylix, geloof ik, dat het heette. Wow, zo van die Pascal-achtig gebaseerde programmeertalen en programmeeromgevingen. Maar hier is de syntax dus een beetje anders. En het is ook objectgeoriënteerd. Dus je kan objectgeoriënteerd programmeren, waarbij je echt objecten, classes maakt en vanuit die class dan een object definieert. En je kan overerving toepassen. Je kan de typische dingen toepassen die eigen zijn aan objectgeoriënteerd programmeren. En je kan dat wel of niet doen, je kan dat veel of weinig doen, dat kies je zelf. Je kan ook redelijk procedureel programmeren, zoals je het misschien de oudere programmeurs gewend waren van die programmeertalen. Zoals vroeger misschien wie met DBase 3 Plus gewerkt heeft, DBase 4, programmeertalen naar een database toe en zo. Dat kan ook. Je hebt heel goede verbinding met een database. Je kan dan in de Linux-wereld meestal MySQL, PostgreSQL database gebruiken. MySQL, MariaDB is het ondertussen. Vooral dat gebruikt wordt enzovoort. Dus dat is allemaal fijn. Dus als je hulp wil bij het programmeren dan, en je wil nu gebruik maken van de hulpmiddelen die er bestaan, zoals we veel horen, AI, kunnen we dat ook in die Gambas. In veel programmeeromgevingen, commerciële, van grote commerciële bedrijven, die gaan dat in de programmeeromgeving opnemen, in de programmeeromgeving zelf. Dan zo'n beetje zoals de slimme hulpmiddelen, de tooltips, en zo'n beetje daaruit geavanceerder, waarbij dat die programmeerhulp, die AI-programmeerhulp, ingebakken zit. Maar dan zit je natuurlijk met een... dikwijls met een abonnementsvorm of een licentie, allerlei licentietoestanden. Je bent afhankelijk van dat bedrijf dat die tool maakt en zij gaan beslissen hoeveel of hoe weinig AI ze erin steken en wat je daar dan mee kan doen of niet kan doen. En wat zij daarmee kunnen doen. Want je hebt natuurlijk ook totaal geen enkel idee van hoeveel er via internet aan AI gevraagd wordt en hoeveel met hetgeen wat jij vraagt of met hetgeen wat jij aan het doen bent, hoeveel iemand anders daar op hun systemen, wat ze daarmee doen. Of ze dat opslaan, of ze dat ook gebruiken, of ze dat gebruiken voor andere dingen enzovoort. Dus daar heb je weinig zicht en weinig controle op. Dus het zou interessant zijn natuurlijk om eigen AI-tools te kunnen draaien op je eigen computer. En dan zijn we dichter bij die digital sovereignty, de onafhankelijkheid van de grote big tech bedrijven. Maar goed, zover zijn we nog niet, of sommigen al wel, want het is mogelijk om beperkte kleine AI-modellen te draaien op eigen computersystemen, waarom niet? Maar bij dat programmeren met die Gambas, goed, dat zit er niet in. AI zit daar niet in. Hè. Het is een programmeeromgeving, je downloadt die, installeert die en klaar. Dus dat draait op jouw computer, het is zoals het is. Maar je kan natuurlijk wel via een prompt, via een website, naar een AI tool gaan online op het internet en daar vragen gaan stellen en daaruit hulp halen en daaruit eventueel code halen die je dan knipt en plakt. Dus je draait die aan en je plakt die in je programmeeromgeving en je hebt code die je kan gebruiken voor je programma als alles goed gaat. We hadden de vorige keer een voorbeeldje gezien waar we een... De,

Je wil een document maken waar heel je broncode in zit. Je wil dat printen of je wil dat als document in je tekstverwerker, in Writer van Office, Open Office, LibreOffice. Daar als tekst in gaan plakken, maar je wil dus al die aparte bestandjes waar die broncode in zit, hè, want zo'n code dat bestaat uit verschillende stukjes, verschillende files, verschillende bestanden. Je wilt die allemaal samen plakken in één grote file, in één grote tekstfile. En dat is dan geen tekstfile met opmaak, dat is gewoon een .txt. Zo, de meest simpele vorm, alleen de lettertjes. En dat zit er niet in de programmeeromgeving, dus dat is interessant om te kijken van, kan AI helpen bij het maken van een tool, van een stukje programma, om dat te doen. Nu had ik toevallig zelf zo'n programma gemaakt, kort daarvoor, zoals ik vertelde, en ik was benieuwd om te kijken wat AI zou doen. En dat is een beetje heel raar, want ik stelde dan de vraag om dat te maken, en die AI kwam met een aantal dingen af. Sommige redelijk fouten, bijvoorbeeld de beschrijving van een Gambas-project, structuur van de directory, dat was niet helemaal correct wat die beschreef enzovoort. Dus het was een beetje raar en de code die die aangaf, die draaide niet. En ik heb na verschillende keren, elke keer in zo'n programmeeromgeving, als je op run duwt, dus dan ga je echt de code die je geschreven hebt compileren tot voor de computer uitvoerbare code, en dan gaat de computer die uitvoeren, run, dan gaat blijken of de computer het helemaal verstaat. En als er fouten in zitten, typfouten of andere logische fouten, dan gaat dat programma natuurlijk niet goed draaien en gaat dat een fout geven. En die programmeeromgeving, die vangt dat dan op, hè, want normaal zou je het programma crashen of zelfs je heel die computer kunnen crashen als er fouten in het programma zitten. Maar omdat je vanuit die programmeeromgeving werkt, dan gaat dat het programma stoppen en dan gaat die programmeeromgeving aangeven waar in je code dat het programma is vastgelopen. Dus dat programma dat draait, dat koppelt een beetje terug naar die programmeeromgeving en dan kan die programmeeromgeving zeggen, hier, deze regel is fout. Dat gebeurde met die code die ik daar van die AI gekregen had, van die DeepSeek. Ik denk dat dat hier aggregate GB3 source code heette. En dus ik verbeter die fout. Dat is niet juist. De verkeerde syntax of weet ik veel. Ik zal eens kijken, bijvoorbeeld variabelen verkeerd gedeclareerd of wat voor fouten zat er in. Bijvoorbeeld ja, de directories die waren niet juist. Dus zo'n dingen. Ik kan het dan verbeteren en kijken of de code dan wel draait. En dan draait hij tot de volgende fout en dan blijft hij daar weer hangen op iets. En zo had ik een aantal keer na elkaar verbeteringen gedaan. En op den duur was ik het toch een beetje beu, want ik was al zoveel tijd erin aan het steken om al die fouten te verbeteren, dat ik zeg, deze tijd, hè, als ik hier nu een paar uur bezig ben, had ik die paar uur beter besteed aan het programma dat ik zelf geschreven heb, om zelf een programma te schrijven, wat ik gedaan had. En dat was veel uitgebreider. Dus daar had ik bijvoorbeeld daar nog mogelijkheden aan toe kunnen voegen in die tijd. Of als ik het nog niet had gehad, om het zelf vanaf nul te schrijven en het dan ineens met mijn gedachtegang en vanuit die gedachtegang het uit te werken en de fouten in je eigen gedachtegang, die herken je natuurlijk sneller dan zo'n fouten in een programma van iemand anders of van zo'n AI-tool, die bovendien bleek ook niet altijd goed het verschil weet tussen Gambas, de Gambas-programmeertaal, en een andere taal. Soms denk je van, denkt hij nu dat hij in Visual Basic bezig is, of denkt hij nu... Maar dat is natuurlijk niet zo. Een AI-tool, die denkt niet. Hè. Die gaat gewoon op het internet zoveel mogelijk gegevens verzamelen en daar iets mee, iets uit distilleren en dat aan jou presenteren als antwoord met zo wat uitfilteren van, ik denk dat het antwoord is dat die gebruiker wil. Denken komt daar niet echt aan te pas. Dat uitfilteren, dat gebeurt ook op allerlei parameters en dat is dan die AI natuurlijk. Maar zonder gêne gaat die dus gewoon ook foute dingen poneren met een grote zekerheid en een grote zelfvertrouwen, wat ook weer natuurlijk niet opgaat. Want het is een beetje het vermenselijken van die AI. We spreken erover alsof het menselijk gedrag is, wat het niet is. Die eindigde nog met usage instructions. Dat had ik vorige keer nog niet besproken. Dus hij geeft dan wat tips om het programma te gebruiken. Je kunt ook een GUI-versie maken, waar geloof ik enkel de broncode-versie gebruikt van de command-line-tool, dus waarop je op de commando-lijn

ook kan geven van aggregate en dan de naam van het project en eventueel de directory van dat project. En dan, dan maakt hij een txt-file met al die code erin. En hier geeft hij tips om de GUI-versie te maken, de Graphical, Graphical User Interface versie. Dus dat betekent met venstertjes en knoppen enzovoort. En dan kan je daar bijvoorbeeld een knop zetten om van kies de directory van het project en zo. En dan kan je dat zo allemaal op de comment, in plaats van de comment line dat in te geven, kan je dat dan zo kiezen op je desktop. En comment line use, compile the comment line version en dan run gambas 3 code aggregator.gambas path to project output.txt. Dus dat is eigenlijk de gebruiksaanwijzing om die comment line tool te gaan gebruiken. Dus daar, dat lijkt redelijk logisch dat je de naam van het programma moet intikken. Hè. Dus het commando is eigenlijk de naam van het programma. Code aggregator heet dat hier in zijn eigen benaming. En dat je daarna path to project, dus de directory eigenlijk op het pad naar, dus dat als je begint van je eigen home directory, home, en dan slash documents slash enzovoort. Hè. Dat is de directory structuur. Dus dat moet je opgeven, het hele pad tot het tot de directory van het project eigenlijk. En dan eventueel de output file. Dus hij vraagt hier ook output.txt. Dus hij vraagt om met welke naam moet die output gegeven worden. Dus je kan die tekstfile waar al die tekst aan in zit, de naam meegeven en dan gaat hij dat met die naam bewaren. Er waren wel een paar interessante dingen. Bijvoorbeeld, wat hij deed, en dat is heel bizar. Dus als je die het pad naar het project ingeeft, dan gaat hij, ik had na een aantal tijd, of was dat nu bij een andere versie, of ik heb dat in de broncode gezien of zo, ik weet niet juist. In ieder geval, ik heb daar testjes mee gedaan. En dan bleek dat hij de output in die projectmap zette. Dus in de projectmap van dat project waar hij de source code van moet verzamelen. Dat is natuurlijk super onhandig, want dan als je dat project verder gaat ontwikkelen, dan staat daar een extra filetje bij dat daar helemaal niet hoeft te staan. Dat gemaakt is door dat extern programma dat dan die broncode gaat aggregeren, gaat samenvatten in één file. Dat hoort niet in die map van dat project thuis. Dat moet ergens daarbuiten. Dus als je niet weet waar dat zit, standaard zet dat ergens in de home directory of op de desktop, zodat een gebruiker dat onmiddellijk ziet van, ah, hier staat een filetje. Ah ja, dat is die file met al die tekst in en zo. Maar niet in dat project, want als het project verder afgewerkt wordt, verder gebruikt wordt, dan staat daar iets in dat er helemaal niet in thuis hoort. Voilà, dat was een beetje de stand van zaken en een beetje verder op waar we vorige week waren. En vandaag hebben we nog een klein vervolg aan. Hebben we nog tijd voor? Ja, hebben we nog tijd voor. Ik heb gemerkt dat DeepSeek, dat het twee versies heeft en dat er ook een meer geavanceerde versie is. Dus ik ga wat muziek opzetten en dan gaan we eens kijken of die geavanceerdere versie, of dat die bereikbaar is en of we daar iets anders, beters mee kunnen doen. Text by.

Oké, terug naar onze DeepSeek. Ik heb hier een website openstaan, deepseek.com. Als je /en daarachter tikt, kom je in de Engelstalige versie. Het programma is ontwikkeld door Chinese developers, dus als je niets daarachter zet, kom je in de Chinese site terecht. Dat is iets moeilijker te lezen voor mijzelf, dus dat doe ik niet. De DeepSeek AI is een... ontwikkeld als een open source AI. Dus je kan daar ook DeepSeek modellen zelf van op je eigen computers draaien. Ik gebruik nu de online versie. Je moet een account aanmaken natuurlijk. Eens je dat gedaan hebt, goed, ik ben hier ingelogd. En het eerste scherm na het inloggen zegt mij start chatting with instant. En ik heb daar gewoon op geklikt van ja, oké. En daar heb ik alles in gedaan van het vorige programma. Nu, onder, dus het symbool is zo een soort walvis. En daaronder staan eigenlijk drie knoppen. Instant, Expert en Vision. Vision, dat gaat over beelden, dus dat heb ik niet nodig. Instant is wat ik gebruikt had de eerste keer. En Expert is een andere versie. Dus dat is een versie voor meer complexe problemen, voor... Het heeft wat beperkingen, dus als je die online gebruikt, kan je kan geen files uploaden daar naartoe. En je kan maar ook beperkt gebruik maken van de rekenkracht die beschikbaar is. Dus het kan zijn dat op zo'n moment je daar niet aan de bak komt en dat je, omdat ze het te druk hebben met de betalende klanten, laat ons het zo uitdrukken, dat je zelf dus daar geen gebruik van kan maken, dat die niet beschikbaar is. Maar het bestaat wel en ik heb het uitgeprobeerd en toen werkte het wel. Dus ik heb dat tweede model uitgekozen als programmeerhulp, de Expert. Wat heb ik hem gevraagd? Zo'n beetje hetzelfde als vorige keer, maar ik had de tekst van vorige keer van mijn vraag niet letterlijk teruggebruikt. Ik denk wel dat ik had die hier ergens. Hè. Ik ga even kijken, wat heb ik de eerste keer, had ik echt de vraag gesteld... Hier weer naar boven scrollen. How to write a Gambas tree program that aggregates all the source code files of a Gambas tree project. Dus een redelijk uitgebreide vraag. Ik dacht, ja, ik ga misschien gewoon de vraag een beetje simpeler stellen deze keer. Omdat ik eigenlijk ook niet te lang en te veel code wou en ook niet te lang nog mee bezig zijn. En welke vraag heb ik hem dan gesteld? Ja, waar heb ik die staan? Ja, ik heb gevraagd, write Gambas tree code to print all the Gambas tree project source files. Dus schrijf me Gambas 3 code. Ik dacht, dat moet geen heel project zijn. Als hij mijn code heeft, zal ik die zelf wel in een project plakken. Dus schrijf me Gambas 3 code om... al de Gambas 3 projectbestanden, de broncode projectbestanden, te printen. En het antwoord was read 9 webpages. Dus die geeft altijd zo van hoe actief dat die is, wat die aan het doen is. Looking at the search results, I can provide you with a solution to print all Gambas 3 project source files. The key information comes from the official Gambas documentation. Dus dat is wel leuk. Je kan zijn gedachtegang volgen. En hij geeft ook aan wat hij gebruikt als bron voor het geven van een oplossing. Nu, zou het kunnen dat er dus, als je vraag overeenkomt met... broncode met een antwoord dat ergens op internet al bestaat, dan is het natuurlijk meer vanzelfsprekend dat antwoord iets werkend zal opleveren, iets echt werkend zal opgeven. En hij verwijst hier naar de official Gambas documentation, dus dat klinkt al goed. Source files location, all Gambas project source files are stored in the .src directory within your project folder. Aha, en dat is wel interessant, want hier zegt hij dus iets helemaal anders dan wat hij vorige week zei in de andere versie, in de instant versie. Zei hij dat een project
van Gambas er zo uitziet en dan een aantal namen van directories. En de directory van de broncode, de source, SRC, source directory, die gaf hij eigenlijk fout. Die gaf hij als SRC in plaats van .src. En dat is een groot verschil. Want een puntje aan het begin, ja, dat is ook een teken. Dus dat kan een A, een B, een C, in dit geval een punt. Maar dat is dus niet hetzelfde als SRC, is niet hetzelfde als .src. En bovendien is de betekenis van die punt in de Linux-omgeving en veel Unix-achtige omgevingen, dat het een verborgen directory is. Dus als je gewoon in je bestandsbeheerder naar kijkt, dan is die directory verborgen. Waarom worden verborgen directories gebruikt? Meestal om technische details te... niet in de weg te laten zitten voor de gebruiker. Dus als je naar een directory kijkt en je bent in je documenten, je bent een document aan het zoeken tussen je documenten, dan wil je niet alle backup-bestanden die de tekstverwerker even gemaakt heeft, die wil je allemaal niet zien. Dat is, daar heb je niks aan. Maar je wil die wel kunnen zien als er een probleem is en je wil gaan kijken of er ergens een backup-bestand of ergens iets, een overblijfsel is van een bestand of zo. Je moet dat wel kunnen zien als je dat wil. Dus je kan dan kiezen in je bestandsbeheerder om de verborgen bestanden aan of af te zetten, om die zichtbaar te zetten of onzichtbaar. Maar meestal hoef je die niet te zien. Dus dat is de betekenis van punt, .src. Groot verschil. Dus die broncode zit een beetje in een verborgen directory. Omdat je niet daar iets aan zou doen per vergissing, want je moet die broncode veranderen vanuit de programmeeromgeving. Vanuit daar moet je die broncode schrijven. Om te vermijden dat er syntax-errors en zo in ontstaan. Kan je nu altijd syntax-errors maken, maar dan in die programmeeromgeving kan je helpen om die op te lossen. Of kan dat markeren van, dit is een foutje. Goed, dus het antwoord dat ik kreeg is al veel en veel beter dan de vorige week. What to print? This directory can contain subfolders and holds all the .class and modules files that make up your project code. Ook dat is dus zeer juist, of wat ik tenminste weet over die programmering, dat komt daarmee overeen, ja. Deze directory die kan onderverdeling bevatten, dus mapjes, onderverdelingsmapjes nog onder je source directory. En daarin kunnen alle classes en modules zitten. Dat is ook juist. Hè. De .class, dat zijn de classes. Dat zijn ofwel dus iets wat je zelf, een class die je zelf maakt, ofwel de forms, die hebben ook een .class file die de code bevat van de form. Van een form, dat is een scherm. Dus een scherm met het hoofdscherm, bijvoorbeeld met de exit-knop en de file open en zo. Dat is het hoofdscherm, dat is een form. En dus je hebt dan enerzijds de locatie van de knoppen op dat scherm, dat wordt in één file bewaard. En de code die uitgevoerd wordt als je de knop drukt, wordt in een andere file bewaard. En die andere file heeft de .class uitgang. Voilà, en... En de modules die bevatten stukjes code die je bijvoorbeeld verschillende keren opnieuw aanroept en zo, die universeel zijn binnen het project of die niet specifiek zijn voor een scherm, maar dat je vanuit het scherm oproept enzovoort. Dus dat klopt, hè, dat zit in die directory, dat klopt. Dus een uitleg die steek houdt en bovendien dus ook veel beter is dan de eerste keer. En hier situeert DeepSeek de broncode dus in de juiste directory. We kijken dan verder, zegt hij, here is a Gambas tree code snippet that recursively finds and prints the content of all sources files in your project. En dan geeft hij een stukje Gambas code. En die Gambas code die begint Gambas class file, dus dat is juist, dus open de eerste zin is altijd dat het een class file is van Gambas, dat is juist. Public sub form open, dus het is een form, heb ik niet specifiek gevraagd, maar hij heeft onmiddellijk een form gemaakt, dus een project voor de desktop eigenlijk. En de form open die maakt een source dir as string, en het grappige is, de namengeving die doet hij exact zoals ik in mijn projecten dat doe. Dus een programmeur die geeft variabele namen, maar dat is helemaal vrij. En er zijn soms wel conventies. Als je een naam geeft, bijvoorbeeld source dir, de bron, de directory van de broncode, dan kan je source-dir kan je gebruiken als naam. Je kan source-dir gebruiken als naam. Je kan source dir gewoon in kleine lettertjes helemaal schrijven. Of als je toch die source en die dir, als je dat gemakkelijk leesbaar wil maken
Want je kan een source-dier, je kan een output-dier hebben. Dus dan is het wel handig dat je dat onmiddellijk ziet. Dan zou je kunnen source met een hoofdletter S en dan dier ook terug met een hoofdletter D. Source-dier aan elkaar, maar wel met een hoofdletter S en bij de dier terug een hoofdletter D. En wat ik persoonlijk nog doe, dat is vooraan de variabele, source-dier. Dus daar komt de directory waar de broncode in staat van het project. Die wordt daarin bewaard. Ik geef die naam nog een letter S vooraan om aan te geven dat die variabele een string bevat. Een string, dat zijn tekens, dat zijn lettertekens. Hè. Tekst eigenlijk. En hij doet dat ook. Dus dat is raar, want hoe kan hij weten dat ik dat doe? Waarom volgt die mijn conventies? Die conventie is iets wat ik met mezelf afspreek. Als ik in een team programmeurs zou werken, dan zouden we met het team de conventies afspreken hoe wij werken om het voor elkaar leesbaar te houden. De elkaars broncode. En dat doet mij natuurlijk al vermoeden dat die ook gebruik maakt van de code die ik zelf ooit geschreven heb. Ik heb zelf een project geschreven dat dat doet. En ik heb dat ook op internet gepubliceerd via zo'n broncode, open source broncodebeheersysteem. Dus dat geeft mij al het gevoel van, die heeft mijn code ook gelezen. En die gebruikt dat ook. Wat hij daar gevonden heeft, gebruikt hij nu om een antwoord te geven aan mij. Maar dat is allemaal zo het... je weet dat natuurlijk niet echt zeker. Maar goed. Dus... the project source dir, then check if the directory exists. If not exist, source dir, then print error, source directory not found, at, en dan de naam van de source directory. Goed, want dat is ook iets, zo'n foutmelding. Dat is, als je een fout hebt in je programma, je kan proberen gewoon te vermijden om fouten te maken, maar je moet eigenlijk rekening houden met allerlei fouten die zich kunnen voordoen. Bijvoorbeeld de broncode directory die gegeven wordt, die bestaat niet. Ja, dan heb je een fout, dan kan het programma natuurlijk niet verder. Dan crasht dat. Of je zegt van, alles die niet bestaat, geef dan op het scherm de uitleg van, fout, deze directory bestaat niet. Hè. En zet de naam van die directory dan ook mee op het scherm, want dat is wat veel foutmeldingen niet doen. Die zeggen, error, directory does not exist, of zo. Ja, oké. Directory does not exist, waarom niet? Ik heb dit toch ingegeven. Terwijl als je onmiddellijk toont welke directory het is, dan zie je bijvoorbeeld onmiddellijk, ik heb een typefout gemaakt in de naam van die directory of zo. Hè. Als je dat zou ingetikt hebben. Of als je dat gekozen hebt uit het bestandsbeheer, dat was op een USB-drive en die is nu niet meer aangesloten. Dus inderdaad, die bestaat niet voor het systeem op dit moment. Dus... De manier waarop je de error handling doet, dat vind ik ook top. Dat is prima. Oké, return end if, dus enzovoort. Dus hij schrijft een broncode die ik ten eerste zeer leesbaar vind, omdat het de syntax conventies volgt die ik zelf ook gebruik. En het levert bovendien, verrassend genoeg, code op die ik in Gambas 3 kon plakken en die ik onmiddellijk kon compileren en uitvoeren in de Gambas programmeeromgeving zonder foutmeldingen te krijgen. Zelfs geen enkele syntaxfout. Dus er was na het starten van dat programma, ik heb die code geknipt en geplakt, run, geen foutmeldingen, en ik ga kijken en er is inderdaad effectief ook output, want het kan zijn dat programma draait, geen enkele foutmelding heeft, maar ook niks gedaan heeft. Hè. Dus, was zo'n beetje in de eerste versie, als je alle fouten eruit waren, dan zag je van, maar die deed niks, want bijvoorbeeld het recursief van de ene map in de andere map en in nog een andere map gaan, dat deed hij niet, die versie van vorige week, dat deed hij niet. Die zei dat moest, dat dat de bedoeling was, maar in de broncode, in de code van het programma, zat dat niet in. Dat was niet geïmplementeerd. Dat is een van de correcties die ik dan gedaan heb om dat programma uiteindelijk aan het draaien te krijgen. Maar goed, als je al de recursie zelf moet gaan programmeren, terwijl die erin moest zitten, dat was al een groot negatief punt natuurlijk. Dus hier draait het wel, geen foutmeldingen, en ik ga kijken en inderdaad, de broncode is er. Dus er is een file met die broncode, mooi, alle bestandjes, elke keer titeltje van dat bestand, de broncode, titeltje van het volgende bestand, de broncode, allemaal samen in één bestand. En de code van welk bestand had hij geprint? Wel, de code van het programma zelf, van het eigen programma. Dus het programma dat die AI gemaakt heeft, dat printte de broncode uit van zijn eigen programma.
Ja, oké. Goed, maar ja, dat is eigenlijk echt typisch AI-denken. Om maar aan te geven van, ah ja, nee, ja, dat is geen denken natuurlijk. Het is natuurlijk niet de bedoeling. Ik heb dat niet specifiek. Even kijken in mijn vraag. Write Gambas Tree code to print all the Gambas Tree project source files. Maar ik heb er niet bijgezegd van een project. Dat heb ik de eerste keer wel gevraagd, vorige week. Ik heb er niet bijgezegd van een project. Wat wil zeggen, van een project wat je dan kiest. Nee, dus dat heb ik er niet bijgezegd. Dus letterlijk doet hij, die print de broncode uit van zijn eigen programma. En dat eigen programma is het programma om broncode uit te printen van een programma, zijnde de broncode van zijn eigen programma, enzovoort, enzovoort. Dat is recursief. Oké, dus het werkt, maar het effectje was toch wel een beetje komisch onverwacht. Maar niet onbruikbaar natuurlijk, want het enige wat je dan moet doen, een hele kleine aanpassing om de directory te kiezen waarvan je de broncode wil uitprinten. Het feit dat hij zijn eigen broncode was een heel goede demonstreren dat het werkte. Dus het enige wat ik moest doen, een knopje maken waar ik dan de directory kan kiezen van het project dat ik eigenlijk wil, waarvan ik al die broncode verzameld wil hebben. En dan oké klikken. Hè. Dus dat is een heel kleine aanpassing. En daarmee kan ik dan de source directory kiezen van een ander project. En dan kreeg ik allemaal vreemde blokjes uitvoer. Dat was de dump van een niet-tekstbestand en inderdaad de broncode. In dat samengevoegd broncodebestand zie je dat hij gewoon alle bestanden bij elkaar pakt. Dus niet alleen de tekstbestanden, maar alle bestanden. Dus ik had nog een kleine aanpassing heb ik gedaan, waar ik ga kijken in de vraag, had ik gezegd al de Gambas Tree Project Source Files. Ja, ik had wel gezegd Project Source Files. Dus maar ja, bronbestanden, oké, okay, source code, ik had misschien meer specifiek moeten zeggen, alleen maar de teksten, dat had ik niet gezegd. Dus je moet dan hem helpen om te filteren op de juiste files, op de werkelijke juiste bestanden, namelijk die .class, .form en .module bestanden. Dat was een kleine wijziging die ik nog gedaan heb en dat heb ik dan nog aangepast en het programma weer laten draaien en kon ik het andere project kiezen en inderdaad, de broncodetekst van dat project, samengevat in één bestand, allemaal na elkaar, perfect. Dus het werkt. En met twee kleine aanpassingen, misschien doordat ik de vraag niet zo goed gesteld had. En zou je kunnen, want je hebt zo'n prompt, je gaat bij die DeepSeek op dat scherm, stel je die vraag en die antwoord en je kan verder praten. Dus je kan zeggen van, ja, oké, maar voeg nu dat nog toe. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik heb één keer de vraag gesteld en met die code heb ik gewerkt. Het neemt allemaal veel tijd in, dus ik heb een beetje mijn testje beperkt tot iets. Maar een groot verschil met wat we vorige week gezien hebben en ja, toch... Het was natuurlijk een eenvoudige vraag, maar toch wel, ja, toch misschien wel bruikbaar. Ja, ja, misschien echt wel bruikbaar. Dat is zeker iets waar ik over moet nadenken voor gebruik in de toekomst. En daarmee zijn we aan het einde van Webgang gekomen. Ik heb horen waaien, het waait redelijk hard, het regent dus nog ook, maar dat Jan van Beatscapes vandaag ook een officiële vakantiedag opneemt en dus geen Beatscapes zal presenteren vandaag. Dus ik ga wel afscheid nemen, maar ik kan u geen Beatscapes bieden ter opvolging.

0: We waren juist bezig met Beatscapes. Ondertussen, je vindt het gaatje niet. Ja, dat is een typisch probleem met Radio Centraal. Het gaatje niet meer vindt.
1: Voilà, voilà.
0: We zouden ze juist over bezig dat Beatscapes bijna 30 jaar bestaan. Het is nog even, maar.
1: Ja,
0: En toen zei je, ik zal kieken het radioprogramma beginnen.
1: Ja, ja, ja, maar ja. En dan... Maar ik was een beetje te laat, Jan. Ik was een beetje te laat.
0: Het was dan... opstopping op de ring.
1: Ja, zoiets, ja. Of welke excuus het ook weer was, ik weet het niet. Ja, dus dank u. Oh, ja, of nee, je hebt nog geen welkom gezegd.
0: Welkom Johan.
1: Dank u.
0: Zo klonk dat vroeger dus ook?
1: Ja.
0: Ja, even amateuristisch. Hè.
2: Amateuristisch?
1: Nou, bijna van mijn kant, hè?
0: Nou, bijna 30 jaar amateuristisch.
1: Ja. Voor mij is het al even geleden. Hè?
0: Dat is duidelijk. Het is ook een andere studio natuurlijk ondertussen geworden.
1: Ja.
0: Het is al even geleden, maar ik zie nog steeds dezelfde muziek boven
1: ja, blijven. En weet, ik zal je zo dadelijk zeggen waarom. Maar we kunnen misschien... Ik weet niet, werkt dat nu?
0: Ja, jij ging starten. Ik ken hier niks van.
1: Jij kent er niks van.
0: Ah. Nee, mijn naam is Technics. Haas.
1: Oké. We gaan eens proberen, hè. We gaan eens proberen.
0: Ben je zeker van dat de computer is?
1: Zeker niet, zeker niet.
0: Hier staat een schuif met een andere computer.
1: Ja, voilà. Dat zal het misschien zijn dan. Maar ja, we zullen zien of dat het werkt, hè. En, zeker zien.
0: Het...
1: Gewoon, ja, ik heb er geen fysieke kopie van, maar ja, het is oorspronkelijk uitgebracht op Format Records in 99, nu uitgebracht op het label dat je hier ziet, WRWTFWW.
0: En dat dan in het Engels?
1: Nee, dat is een Zwitsers label, dus geen idee. Dus dit is Tech of 606. Het is eigenlijk een Japans eind jaren 90. Ja, het is eigenlijk meer deep house dit, maar op lange avonden
0: die nog moeten komen,
1: dan geniet ik meer van deep house. En dat is zo'n beetje ja. Dit. Zo dadelijk nog iets van de andere compilatie draaien. Dit is dus Tech of 606.

0: Johan, hier horen toch wel wat roze wolkjes bij, hoor. Wat roze wolkjes en een zonnestraaltje.
1: Ja, ja, zonnestraal. We missen het zonnestraaltje, hè. De roze wolken, ja. Ja, ik ben het volledig met u eens. En dus, Jan heeft het ontraadseld. Dus we released What the Fuck We Want Records.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat is een beetje onbeleefd voor Zwitsers, maar ja, zwart.
0: Ja, omdat het in het Engels is, mag het...
1: misschien wel, misschien wel, ja. Maar het is dus, ja, oorspronkelijk Japans.
0: Nee. Ze hebben groot gelijk. Is dit de eerste release?
1: Nee. Nee.
0: Lang niet, hè?
1: Nee, lang niet. Nee. Nee.
0: En allemaal digitaal?
1: Nee, want die vinyl is al uitverkocht, dacht ik.
0: Leuk tekeningetje voor het label.
1: Ja. Ja, ja. Heel mooi.
0: Zo zweverig. Je bent nog altijd dezelfde gebleven, zeg. Zelfs na 30 jaar. Nog steeds dezelfde zweverigheid.
1: Ja, nog altijd dezelfde zweverigheid, ja. Ja, nou, dat is dezelfde zwaar.
0: Een heel lap. Hetgeen bewezen moest worden.
1: Ja. Hier zit ook nog een beat in, hè. Dus, ja.
0: Ja. Beatscapes, ja. Who invented this name?
1: Maar pas op. Er komen een paar andere tracks aan die ietsje minder... beats bevatten.
0: Nog minder. Beatlescapes,
1: ja. Maar dat gaan we dan later weer goed maken, hè. Dus, hè.
0: Ah, ja, oké.
1: Komt wel goed, maar...
0: We hebben een bepaalde reputatie hoog te houden. Al bijna meer dan... al bijna 30 jaar, joh.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Op de 106.7, of course.

0: lukt nog net. Oh. Voilà.
1: Ja, dus dat is weer. Dit is nog een andere compilatie op datzelfde label. Re-release, what the fuck we want, records. Oorspronkelijk op format uitgekomen in 1999. Missing Project met Poisson d'Avril of April Vis. The Galaxy Dub.
2: The Galaxy Dub.
1: Ja, een dub, hè, dus... Ja. Misschien dat we nu een beetje meer beats gaan krijgen, maar ja, zwart. Ik kan het even uitvelen, Jan. Dus waarom, waarom zijn de bananen krom? En
2: ja, daar is een reden voor. Okay. Ja, maar waarom deze zweverigheid? Deze kleverige zweverigheid?
1: Sorry. Ja, doe maar. Ja.
2: Al deze zweverigheid.
1: Hiervoor. Ja, dus... Boards of Canada zijn uit hun grot gekropen
2: sinds.
1: En ze gaan nog eens iets uitbrengen, dat is ondertussen al bekend. Een paar weken geleden verscheen er een mysterieuze VHS-cassette in de post van bepaalde superfans en zo. En dan werd dat...
2: Sociaal gedeeld.
1: Sociaal gedeeld. En ze proberen dat te ontrafelen. Wat betekent dat? Komt er een flexi-disc uit op Record Store Day? Allemaal die dingen. Dat is dan niet gebeurd, maar ze hebben dan wel aangekondigd dat er een nieuwe LP uitkomt. En dan een paar dagen later is er dan deze track gereleased. Tape 05. Een nummer dat dan niet op die nieuwe LP staat. Het is, ja.
2: Ze hebben er zin in.
1: Ze hebben er zin in. Ja, iedereen heeft er zin in, blijkbaar. Ja, het is... Het is wel geëvolueerd, moet ik zeggen. In de zin van het is heel populair geworden. En ik denk dat het feit dat de vorige LP al 13 jaar geleden uitgekomen is, sindsdien niets meer, hè, want die mannen die treden niet op. Dus dan af en toe is een remix en dat is het dan. Maar dan, ja. Is iedereen natuurlijk wild van dat er nog eens iets nieuws uitgebracht wordt. Dus we gaan even hier naar luisteren, dan ga ik een beetje oudere dingen...
2: Hier word ik niet zo heel warm van.
1: Ja, dat is zo. Het is... ja, ik heb het ook opgezocht. Hè. Waarom... raakt dit mij meer dan andere mensen, hè? Dit soort muziek? En, ik denk...
3: Ik ben wel fan trouwens. Hè.
1: Ja, het is moeilijk. Je hebt dat melancholische of je hebt dat niet.
2: Dat ik heb dat misschien...
1: Ja, gewoon die mindset of... ik weet het niet. Maar je bent nu ook naar de video aan het kijken, hè? Dus dat was
2: de VHS-video.
1: Dat stond allemaal op die VHS, een beetje, en ja, dus allemaal zo van die conspiracy theories en zo. En dan, ja, dan zien we wel. Ik heb nog niet klaargezet, want ik weet niet welke knop dat is, Jan. Dus ik neem aan, nee, dat is niet deze. Volgende. Ja, oké, voilà. En dan kunnen we beginnen. Oh, misschien goed.
2: Dat klinkt wel goed
1: begin.
2: Klinkt niet zonder zo slecht nou ook weer. Nee, mm-hmm. Nee. Zo. Ook niet.
1: Nou, oei. Oké. Is toch wel iets. Nog niet wat we wouden, maar we zijn vertrokken, denk ik. Oké. Een beetje Boards of Canada en aanverwante... we zullen er te gepaste tijden nog wel een beetje meer uitleg bij geven.

0: Nee.
1: Ja, de minidisc doet het niet, hè, Jan. Dat is vervelend. Doe dan maar die vinyl dan. Dan zullen we daarmee beginnen. Dit is zo... Als Boards of Canada dan 13 jaar op zich laat wachten, ondertussen zoek je dan naar ersatsdingen. MPU 101 heeft al... Dit is de eerste release van een paar jaar geleden. Ondertussen zitten ze al aan de zesde maxi / LP. Dat is wel, dat komt nog het dichtste bij wat de Boards of Canada geluid is. Dus dit is de eerste, ik weet nog niet meer welke nummer dat het is. Het is J800 Latin Grass of something, ik weet het echt niet. De stempel was een beetje vaag, hè? De inkt was bijna op, denk ik, toen ze die vinyl hebben gestempeld.
0: Het moest vooruit gaan.
1: MPU 101.

cijfers.

Dit is nog zo'n moment. Is een beetje geëvolueerd. In het begin was het meer filmisch en nu begint het zo'n beetje meer naar Boards of Canada te klinken. Klokkolan met When the Emptying Sun Filled the Sky. Het volgende is gewoon een oude bio. De laatste op Mush Records. Welk jaar is dat nu weer al? Het moet zoiets van 2001 geweest zijn.

0: Die knopjes verleer je duidelijk niet.
1: Die knopjes wel, hè. Met die CD1 worstel ik een beetje mee.
0: Nu dat je dat door hebt...
1: Ja, nu wel. Dus waar zijn we in godsnaam naar aan het luisteren, Jan?
0: Dat is eigenlijk een roze wolkjes zonder enige...
1: Ja, dus dit is een Record Store Day release van... Bijna 10 jaar geleden of zo, ik weet het eigenlijk niet. Van Boards of Canada was zo'n enkelzijdige 12-inch, dacht ik. Maar een handvol van verkocht. Kan de uwe zijn voor €1500, zoiets. Maar gelukkig is er iemand die dat dan vriendelijk genoeg geweest is om dat op SoundCloud te zetten. Dus daar luisteren we nu even naar. Dus ja, bevreemdend, maar ja. Open je geest en je hart, Jan.
0: Ik heb daar iets voor. Ik voel je van een vorm.
1: Of misschien een waterpijp. Misschien breekt dat nog. Een streepje zon, een waterpijp.
0: Dat is absoluut wel het minimum zon.
1: Ja.
0: En dat streepje zon eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Dat zou hier toch wel heel goed bij passen. Hè?
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Maar er komt nog een beetje leven in de brouwerij, zo dadelijk. Ja. Dus dat is 10 minuten, hè, dus omgerekend...
0: 10 minuten, dat is de tijd voor
1: €150 per minuut ongeveer, als je dat op fidel wil.

0: Ja, Jasper had het herkend als op het Borgerhoutse U-cover nog verschenen dit. 2001, dacht ik. Tenant Tracer. Nog zo een van die... Ik wil ze niet ten onder doen door te zeggen Boards of Canada klonen, maar het is een herkenbaar geluid wel. Hè? Dus daarvoor was het dan die obscure Boards of Canada Record Store Day release. Daarvoor was het nog een ander van die klonen, Kieran Byrne. Uit het album Gold Trim met Kurt and Moon. En dit is wat het eigenlijk voor mij...
1: Hè, van hoes...
0: Ja, maar het is allemaal die jeugdherinneringen. Dus,
1: ja, jeugdherinneringen, bergen,
0: kijk, dus,
1: groen, zee...
0: Dit is dan ergens vakantie met kinderen zonder gezichten... Hier, een vakantie aan zee, dus ik heb ze allemaal mee. Dus dit is onderrichtsnaals had ik nog niet opgezet, maar ja, er is een patroon, hè.
1: Ja.
0: Patroon.
1: Voor jouw psycholoog, zou ik zeggen.
0: Ja, het is misschien goedkoper als een psycholoog, hè. Door gewoon deze CD's aan te schaffen en...
1: Dat is het €500.
0: Ja. Ja, dus waar is het voor mij eigenlijk allemaal mee begonnen? Dus Boards of Canada is begonnen met a few old tunes uit te brengen onder eigen beheer, op cassettes, dan Twism op hun eigen label, dacht ik. En dan zijn ze via Sean Booth van Otteker terechtgekomen op Scam. En dit is dan de eerste release op Scam. Ik heb er een paar versies van. Dus de originele vinyl heb ik nog. Want ik moest toen... Danny Kontjesmaat speelde dat heel vaak op de radio. De Elitaire 40 en dat. En dan ga ik dan met mijn jeugdig uiterlijk naar de Metrofoon Popkelder en dan vraag ik aan
2: op de Meer,
0: en dan vraag ik aan Luc Boards of Canada en vraagt mij echt hoe kende jij dat? Waarom wilde jij dat kopen? Zo. Ik denk dat er maar 5 exemplaren waren toen. Ja. En ik heb toch geen aan mij verkocht. Dat was de June 9th EP. En dit is June 9th. En daar is het voor mij eigenlijk allemaal mee.
1: In welk jaar zitten we dan?
0: 1998, april 1998.
1: Beatscapes heel pril.
0: Ja, heel pril. Ja.
1: Maar zoals altijd, op donderdag tussen 7 en 8:30

dan iets van een nieuwe LP draaien. Wanneer is het? 4 uur geleden hebben ze dit gedropt en dan is het al toch al 67.000 keer bekeken. Dus ja, dat is toch wel iets. Dus dat zijn de 2 eerste nummers van de nieuwe LP. Introit It en Prophecy at 1420 MHz. En daarna is het aan u, Jan.

President.

0: visuele aspect mag, is hier ook toch wel vrij belangrijk bij, hè, Johan?
1: Ja. Ja, maar ja, dat is het nu.
0: Dit is wel bedoel, very laid back. Met toeters en druppels.
1: Ze droppen dit ook. De digitale versies worden ook gepre-released. Hè. Je weet hoe dat gaat nu. Hè. Op Spotify en op Apple Music. En dan dat zijn dan gewoon de tracks. En dan op YouTube. En dan hoort daar een video bij. Hè. Het is waarschijnlijk veel eenvoudiger nu om een video te maken, snel. Ja. En daarbij, ze hebben er 13 jaar aan gewerkt, hè, aan deze nieuwe plaat. Dus ze hebben 13 jaar de tijd gehad om over een concept na te denken, om de video's uit te werken, enzovoort, enzovoort. Hè. Dus, en het is warp natuurlijk, hè, dus er zitten wel wat ideeën in hersenmassa achter.
0: En roze wolkjes.
1: En roze wolkjes, ja. Dus, volgende is uit IJsland.
0: Made in the UK?
1: Ja, ja, het is door Juno gereleased. Dus het doet me een beetje denken aan Eurovision, maar het is Eurovision.
0: met een zeer toepasselijke night shift. Dank je wel, Jan. Van zweverigheid gesproken. Als intro. Mensen wippen nu 30 centimeter van hun stoel op. Plots wakker schrikkend van, hè? Beatscape, zo. Wow.

0: vakkundig ingemixt door Jan en ik
1: merci voor het
0: ik deed Hoes bijstand.
1: Bij Hoes bijstand. Hoes hoe.
0: Ja, Hoes hoes. Ja.
1: Merci voor het luisteren. Merci voor het langskomen, Jan. Ja. Tot snel, hopelijk alweer.
0: Ja, tot snel, ja. Voor de vakantie misschien nog.
1: Cross my fingers.

0: Welkom bij Wave Frequencies hier op een donderdagavond 14 mei 2026. Wekelijks brengen wij u een selectie muziek uit onze platenkast, muziek uit het wave-genre. Gaande van minimal synth tot IBM, cold wave tot new beat, electrowave, gothic, noem maar op. En de samenstellers van dinsdag kent u ondertussen. Dat is Lieven hier achter de draaitafel, het mengpaneel. En Chris hier achter de micro. Geniet ervan, we gaan tot 22 uur uitzenden. En dit op Radio Centraal 106.7 FM. Ik kreeg al drie leuke deuntjes. Waarvan het eerste, ja, Belgisch werk van Peter van Bogaert en Peter de Koning. Tezamen Liquid Trauma. We speelden Dissonant als religie. Een nummer in het Nederlands. En dat is wel uniek, want uiteindelijk zijn... En er niet zoveel van dit soort van nummers in het Nederlands. Dus we zijn blij dat er in Nederlands wordt gezongen in het wave-genre. Het is een Bandcamp release, Ergo Death. En die is rond in begin mei, denk ik, lieve, verschenen.
1: Op 1 mei.
0: Op 1 mei. Vervolgens uit Amerika, meer bepaald het Dallas project Dark Like a Restaurant met het nummer Sight. Dat is ook een single, de Sight single uit 1981 en zo obscuur dat die is ook heruitgebracht op een 10-inch in 2012 op Domestica label. En het laatste was Belgisch werk van Linear Movement, ook nieuw werk, Inside, ja. Outside.
1: Splinter nieuw. Oei, dat staat op 18 mei, maar we zijn 14 mei. Dus ja.
0: Ja. Ja, dan hebt u...
1: Ik weet het niet.
0: Exclusief hier op Radio Centraal.

0: En nu luisteren nog steeds naar Wave Frequencies hier op Radio Centraal, 106.7 FM. En nu kreeg Broodman en Short met Fell Pastures. Dus van de cassette uit 2012, ook in 2013 gereleased op een LP, Distance Unknown. Daarna Advanced Art met Wake Up van een 12-inch Scar uit 91. En vorig jaar op Mechanica verscheen, nog niet zo lang geleden, eind vorig jaar. Al het materiaal op een dubbel LP, Forced Products. En het laatste was het prachtige Magic Dragon uit Canada met Egyptian Radio van de Emotional Landscape LP 1981. We hebben ook nog duister nieuws met de duistere kalender. Deze zaterdag in de Almoezenier hier in Antwerpen is het R Evolution. Dat is electro industrial music, allen daarheen in de Almoezenier. Dan 23 mei is het Zodorozny van Crash Course in Science en Enzo Kreft in Jingle Jungle aan het eilandje Bordeauxstraat hier te Antwerpen. Maar je kunt ook naar Terneuzen, naar Orion Record Store, waar Kunstsysteem en Cells Without Shells optreden. Dat is dan waarschijnlijk lieve overdag. En dan s'avonds Zodorozny in Jingle Jungle. Dus die Orion Record Store, waar die twee bands optreden, is in Terneuzen. Het zijn meer dan twee bands, maar ik noem hier de twee bekendste op.
1: Ja, dus in de namiddag.
0: Donderdag 28 mei, Le Prince Harry, s'avonds in de Antwerp Music City in Borgerhout. Vrijdag 29 mei,
1: Prins wie?
0: Le Prince Harry. Ja, dat gaat goed vinden, hè.
1: Ah, oké.
0: De vrijdag 29 mei, de Fat Gadget Tribute Bands. Er zijn heel veel Wave Tribute Bands, waaronder ook Fat Gadget. Die spelen geregeld, ook in Antwerpen. Deze keer de Roxy in Herentals. En dan zaterdag 30 mei, Struggler in Jingle Jungle. Maar ook... nu heb ik hier opstaan, zaterdag 30 mei... Ah nee, dat was 23 mei, die Orion...
1: Dus dezelfde dag als Jingle Jungle.
0: Ja. Oké, okay, dan hebben we al alles gehad.
1: En vanavond is terug dus de Eurovisie Song Contest, halve finale. En zoals elk jaar begin ik met deze.
0: Mooi deuntje.

0: Men with Secrets Around 3. Dat was het eerste van dit rijtje van drie jaar van de LP Sand Clock. Nieuw materiaal, lieve.
1: Ja.
0: Die Men with Secrets, prachtig.
1: 21 april op City Tracks.
0: Alright. Dan een Split Second voor degenen die erbij waren. Die zijn, denk ik, ondertussen 2 weken geleden komen optreden in Bever. Was een geweldig optreden. Met als voorprogramma 4 bands die op het BIM Festival hadden kunnen spelen. Er werden er echter maar 2 van gekozen. BIM Festival uiteraard, het jaarlijks terugkerende festival eind december. Meer nieuws daarover later op het jaar. In ieder geval, we speelden Backlash van de Kiss of Fury LP 1990. En het laatste was Hesperius Draco met Vere Dignum van de dubbel LP Actus Tragicus uit 2016.

Ja, u bent nog steeds afgestemd op Wave Frequencies hier nog tot 10 uur met Chris achter de micro. Lieven hier achter de draaitafels en het mengpaneel en de muziek wordt door ons beiden verzorgd. U kreeg nog Hymn met Around the Bed. En dat is een nummer origineel op een cassette uit 1984, de cassette Sex and Bestiality, een verzamelcassette. Het nummer is eruit gebracht op Domestic Landscapes Subterranean Synthwave in 2014. Vervolgens Gertrude Stein met het nummer Sick. En dat vind je terug op een

0: En als u zelf muziek maakt thuis, op uw computer of op uw synthesizers en u hebt demo'tjes liggen waarvan u denkt, hey, dat past wel bij Wave Frequencies. Het hoort bij de genres die we spelen. Aarzel niet om ons een demo'tje door te sturen. En we zullen daarna luisteren. En als het bij dit programma past, dan zullen we het niet laten om ook talk te spelen. Dus doorsturen naar Radio Centraal of rechtstreeks naar Chris of Lieve. U kreeg nog Shakti. Shakti is een project van Maurice Engelen, die we kennen van Praga Kaan en Chris Inger. We speelden het prachtige Everlasting, de instrumentale versie. Van de Demonic Forces LP 1987. En Lieve, je hebt er ook nog meer nieuws over?
1: Dat staat ook op Underground Wave Volume V's, die juist is verschenen.
0: Oké, maar u houdt Antle Records Early Tapes 4 voor?
1: Dat heb ik gezegd.
0: Underground Wave...
1: Nee. Antler Early Release Volume V's.
0: Savakkes. Dan Nine Circles, dat is een Nederlands project van Lydia Fiala. Met haar toenmalige echtgenote, denk ik, Peter van Garderen. Ze maken prachtige muziek. How's About the Aim of Life is een single. Verscheen in 2012. Ook de Early Days, dubbel LP, denk ik. Ook in 2012, maar het nummer is al van vroeger, hè, geloof ik. Van de Early Years, 80, ja. Early 80s.
1: 82, denk ik, maar het is ook verschenen op Colonial Vipers, ja. In 82.
0: Voilà.
1: Dat nu eruitgebracht is op vinyl door Trumpet in april van dit jaar.
0: En dan Trek with Quintronic, dat was het laatste met Crushes van de Lining LP 1980.

0: Alright, we zijn aan het einde gekomen van deze Wave Frequencies, maar ik denk dat we nog twee nummers kunnen spelen. Dus we gaan even de titeltjes nog zeggen van de nummers die zijn gepasseerd. CTI, dat is Creative Technology Institute. En daarachter steekt uiteraard Chris en Cozy met het prachtige sequencer. Het is een live opname uit 1983 van de LP European Rendezvous. Taste of Decay met de nummer Somewhere van de Calling, 7-inch uit 86. En het laatste was een band uit Nottingham. Ze brengen industrial ambient muziek. Oyuki Conjugate met het prachtige P2 van die Scene in Mirage LP uit 1984. Een vrij obscure LP die gelukkig is uitgegeven op Emotional Rescue in 2018, lieve. Nog twee nummers? Alright.
1: Ja, nog twee nummers te gaan. Ja. Het volgende is Liquid G. Mijn nieuwe release.
2: Wave Frequencies.

0: meteen.
1: Doorgaan. Ze komen niet. Ze komen misschien wel, we weten het niet, maar u hebt ondertussen de volledige Wave Frequencies aflevering van 14 mei 2026 gehoord. We danken u om te luisteren naar Radio Centraal uiteraard en naar ons programma. En het volgende programma is momenteel nog niet aanwezig, dus we zullen de nachtband opzetten. We hopen dat er nog programma wordt gemaakt in ieder geval. Tot volgende week. We gaan eruit met doorgaan. Doorgaan, lieve. Met doorgaan. Doorgaan. Doorrollen. Doorgaan, joh.

aan de aftrap vanavond The Astronauts, een punkbandje uit de UK dat vooral eind jaren 70 en begin jaren 80 actief was. Everything Stops for Baby, of ja, zoals ze in de volksmond zeggen, ja, begint eer je bezint. Begint eer je begint. Dus als je een klein man wil beginnen, het leven is gedaan. En dat is zo'n beetje de wijsheid.

0: Welkom in Potage du Jour, aflevering 27 ondertussen, op Radio Centraal. Aftrap werd gegeven door die Astronauts. En als je daar naar luistert, dan denk je van... Er zijn toch heel veel punkbands die nu eigenlijk in hetzelfde straatje aanwezig zijn met die muziek. Dus eigenlijk helemaal niet... moet ik zeggen?
1: Nu zijn ze minder speciaal dan vroeger.
0: Ja, heel, nog steeds up-to-date eigenlijk. Het feit dat het al etelijke decennia geleden is. Ja... ik vind het toch wel een mooie combinatie eigenlijk, punkje met deze Telltale Hearts, een neo-garage band uit San Diego, Californië. Hun sound was vooral 60s geïnspireerd, hoorde je uiteraard. Maar in veel nummers hoor je ook nog een rhythm and blues feel door het gebruik van de mondharmonica, hierbij ook weer bewezen.
1: Ja.
0: Dit nummer, It Is Not Me, is daar uiteraard een mooi voorbeeld van en komt uit hun naamloze debuut uit 1985. Vermoedelijk hebben ze hun groepsnaam gebaseerd op een kort verhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe, genaamd The Telltale Heart.

onze favoriete Brusselaars nog eens in het programma. Ditmaal met een duidelijk door dub beïnvloed nummer. Asmari was dat met Abyssal Wandering.

0: Deze plaat origineel uitgekomen in 1981, maar ondertussen toch al tweemaal verperst. Mm-hmm. Namelijk in 2012 en 2018. Ja, die laatste heb ik dus.
1: Ja.
0: De platenspeler Lee. En ik heb het over de plaat In the Kingdom of Dub van Scientist, oftewel Hopetown Brown. In het begin was hij eigenlijk gestart als protégé van King Tubby. Okay. In Kingston, Jamaica, het kloppend hart van reggae en dubmuziek.
1: Ja.
0: En hij maakte al direct een classic in het genre. Dit was eigenlijk zijn tweede LP. Uh-huh. Hij kreeg zijn alias Scientist, niet voor niks, omdat hij zoveel kennis had eigenlijk over versterkers, luidsprekers en studioapparatuur.
1: Ja.
0: Opgedaan dus in die studio van King Tubby. Op deze plaat werkte hij dan ook samen met de beste muzikanten uit de dubscene, waaronder Sly Dunbar op drums, Robbie Shakespeare op bas en Ansel Collins op orgel, in dit nummer lichtjes te horen.
1: Ja,
0: dat hoorde dus in het nummer 305, Spanish Town Road Dub, waarin hij het volledige muzikale potentieel van de studio uittestte in een track die lijkt alsof dat ze in één take is opgenomen.

0: Nog twee nachtjes slapen, Sis, en dan is het zover. Dan sta ik met ons Kristol in een uitverkochte reflector in Luik om naar Dave Eugene Edwards en de zijne te luisteren.
1: Ik ben dik jaloers.
0: Ja, heb jij geen tickets?
1: Nee.
0: Nee? Oh. Nee. Ja, 16 horsepower, dus doen een Europese reunie. Tournee in mei en juni. Ze komen ook naar de Roma, maar ook daar niks gezien.
1: Nee.
0: Ja, op ja. 31 mei en 1 juni. Maar ja, die shows zijn dus ook al hopeloos uitverkocht. De Denver Grab uit Low Estate hoorde je geproduceerd trouwens door John Parrish. Die kennen we wel van zijn vele werk met PJ Harvey. 16 horsepower met de Denver Grab.

0: Ja, Sven, in 1985 richtte Walter Salles Humara samen met Bob Roop de Silos op in New York. En eigenlijk werden ze al snel de revivalists genoemd van de country rock scene.
1: Ja.
0: Ja, de Silos, het zegt al genoeg eigenlijk. Ja. De muziek van de Silos kan je eigenlijk het best omschrijven als volgt. Je gooit in de mixer de jingle-gitaren van de Velvet Underground en R.E.M. samen. Mm-hmm. En je voegt er nog een vleugje Gram Parsons aan toe. Dat vleugje country dan.
1: Ja.
0: Ze mochten ooit op het podium staan bij David Letterman in zijn late night show.
1: Mm-hmm.
0: Maar werden nadien wel gedumpt door een platenmaatschappij RCA.
1: Oh.
0: Bob Roop deed wat muzikale projecten met House of Freaks, Gutterball, Sparkle Horse en Cracker. En Salas Humara verkaste naar Los Angeles en ging verder met de Silos.
1: Okay.
0: Maar maakte ook onder zijn eigen naam enkele soloplaten, waaronder deze. En dit is de eerste soloplaat uit 1988. Die heet Lagartisha, denk ik. Zoals het, ik weet niet of je het zo moet uitspreken.
1: Ja,
0: en hieruit hoorde u het nummer Cuba.

0: Buscom, een trio uit Melbourne met een toch jaren 60-70 aandoende sound, vind ik. Mix van krautrock, psychedelische rock, deep funk en free jazz, wat we net draaiden wel duidelijk te horen was. Uit een recentste LP op het Soul Jazz label hoorde u de titeltrack Cosmic Seeds van Brown Spirits. En tegen het einde van mei brengt Soul Jazz Records trouwens hun eerste drie LP's opnieuw uit, maar op zeer beperkte oplagen van 500 exemplaren. Dus ze staan op mijn verlanglijstje.
1: Ja.
0: Maar of ik ze gewoon kunnen krijgen, dat is iets anders.
1: Dat is iets anders. Maar dat zijn ze van die platen, of van die bands eigenlijk, dat ik niet verwacht vanuit Australië. Mm-hmm. Ja. Het enige wat ik van Australië ken eigenlijk, dat zijn punky bands.
0: Punky bands, ja.
1: En dit is eigenlijk toch echt zo van die beetje spacey jazz,
0: ja,
1: rock. Achtige dingen.
0: Ja, ik vind het heel goed.
1: Maar... ja, dat verrast mij enorm.
0: Ja, dus, ik vind het heel goed. Ja.
1: Ik ook.

0: Eigenlijk zouden ze gerust een affiche kunnen delen met Asmari, vind ik.
1: Ja, klopt.
0: Want, ja, het ligt een beetje in dezelfde lijn.
1: Klinkt ook fantastisch.
0: Ja. 12 jaar zijn ze ondertussen bezig. Ik heb het over de Belgische band Black Flowers. Mm-hmm. Black Flower. Die jazz eigenlijk een beetje combineert met wat Afrobeat, Oriental en Dub. En soms, ja, licht psychedelische dingen mee in hun muziek verwerkt. Mm-hmm. In 2017 brachten ze hun tweede full album uit, Artifacts. En hiermee oogden ze zelfs internationale erkenning van onder andere de BBC-DJ. Ja, is het Giles Peterson of Giles Peterson? Ja. Maar in ieder geval, het is met dubbele L, dus ik denk Giles Peterson.
1: Ja.
0: En ook de Gas Lamp Killer. Het nummer Magma dat u hoorde, komt uit hun gelijknamige plaat uit 2022. Mm-hmm. Ondertussen ook weer al 4 jaar geleden. En vorig jaar leverden ze nog de LP Kinetic af. Black Flower, echt een naam om te onthouden.

Origineel een Delta Blues klassieker van Bucca White uit 1937. Nadien heeft R.L. Burnside er zijn Mississippi Hill Country Dry aangegeven. En vanavond hoor u de versie van de kleinzoon van R.L. Burnside, Cedric Burnside, met Shake 'em On Down.

0: Ja, dit vind ik mooi.
1: Heel mooi.
0: Een vleugje naoorlogse blues van pianist Otis Penn, afkomstig uit Chicago. Ja, Chuck Berry, Muddy Waters, Buddy Guy, Big Mama Thornton en zelfs Fleetwood Mac maakten allemaal gebruik van zijn pianotalent. Want Spen kwam uit een muzikale familie. Zijn vader was Friday Ford, was een begenadigd pianist. En zijn moeder speelde gitaar bij onder andere Memphis Minnie en Bessie Smith. Dan spreek ik allemaal voor de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
0: Op 7-jarige leeftijd leerde hij door zelfstudie en met behulp van zijn familie piano spelen. En in zijn 10e jaren zat hij eigenlijk al in het bluescircuit, Otis Penn. In zijn 20e jaren was hij al een gerespecteerd soloartiest en ook sessiemuzikant.
1: Uh-huh.
0: In 1970 stierf Otis Penn aan leverkanker. Hij werd begraven op het Burr Oak Cemetery in Alsip, Illinois.
1: Uh-huh.
0: Bijna 30 jaar, helaas, was zijn graf ongemarkeerd. Tot een bluesfan eigenlijk zei van, ja, dit kan niet. En een oproep deed eigenlijk via het tijdschrift Blues Review om deze gewaardeerde bluespianist te eren met een grafsteen, want zelfs dat was er niet.
1: Oei,
0: bluesliefhebbers van overal, van over heel de wereld, stuurden donaties en pas op 6 juni 1999 werd zijn grafsteen plechtig onthuld tijdens een privéceremonie.
1: Een eerste crowdfunding eigenlijk, was er het meest te doen. Ja.
0: En op de steen zijn volgende woorden gegraveerd. Otis played the deepest blues we ever heard. He'll play forever in our hearts. Otis Penn met Riverside Blues.

Cher nam haar versie van I Walk on Gilded Splinters op 1 jaar na de originele release van het album Grigri uit 1968 van de legendarische Dr. John. En als soloartiest met een mix van New Orleans, blues, jazz en R&B, ook heel zijn leven studiomuzikant geweest, die Dr. John. En ook wat gefascineerd door de voodoo en New Orleans voodoo, wat hij ook integreerde in zijn live shows, kostuums en dit soort van die medicine doctor ceremonies op het podium en zo verder. Grigri is trouwens zijn van die amuletten die die voodoo-dokters verkopen om je te beschermen tegen het kwaad. Maar goed, dat was Dr. John. Vandaag hadden we natuurlijk Cher uit 1969. Dus haar versie van dat nummer uit haar album toen. 3614 Jackson Highway.

0: Fleetwood Mac had eind jaren 60 eigenlijk al furore gemaakt als bluesband. Oprichter was gitarist Peter Green, die ook een tijdje Eric Clapton had vervangen bij John Mayall's Bluesbreakers. De band die kreeg eigenlijk Europese bekendheid met nummers als Black Magic Woman, later gecoverd nog door Santana. Ja. Need Your Love So Bad en Albatross. En daarna volgden nog Man of the World en uiteraard ook de hit Oh Well Part 1 en The Green Manalishi. Ze kozen toen definitief voor rock en power ballads en stapten dus een beetje af van de blues. In 1970 vertrok Green naar het Fleetwood Mac na een slechte LSD-trip en begon heel raar te doen.
1: Ja.
0: En als gevolg daarvan kwam de vrouw van bassist John McVie, Christine, kwam die mee in de groep. En in 1974 vestigde de overige leden zich in Californië en Mick Fleetwood vond in Lindsey Buckingham een nieuwe geschikte gitarist. Alleen, Buckingham zei van, dat is goed, maar je moet mijn lief er ook bij pakken. Ja. Stevie Nicks, met wie hij toen een muzikaal duo vormde. En dat gebeurde dus. Beide gaven Fleetwood Mac eigenlijk een nieuwe impuls. En u hoorde daarnet het instrumentale nummer Stephanie. Ja, uiteraard ingespeeld door Lindsey Buckingham. Uh-huh. Maar komt wel van de plaat Buckingham niks net voor ze bij Fleetwood Mac intraden.
1: Ja.
0: Dankjewel dus voor het luisteren naar Potage du Jour. En uiteraard tot volgende week.
1: Tot volgende week,

Goedenavond. Welkom bij Radio Centraal en de Magic Mushroom. In de eerste aflevering van mijn mini-reeks betreffende leven en werk van Simon House heb ik uitgelegd hoe zijn introductie tot de wereld van de rockmuziek verliep, te beginnen met zijn lidmaatschap van High Tide en de Third Ear Band en zijn sessie voor Magic Muscle. Daarna werd hij lid van Hawkwind en speelde hij op Hall of the Mountain Grill, waarna de groep op tournee vertrok. En het is daar dat we zo meteen de draad weer gaan oppikken.

Tegen hun gewoonte in had Hawkwind zich tijdens hun Amerikaanse tournee beperkt tot het spelen van de nummers van Hole of the Mountain Grill en hadden ze, behalve enkele gedichten van Michael Moorcock, geen nieuw materiaal klaar. De periode tussen december en februari 1975 werd hoofdzakelijk doorgebracht met optreden in Engeland, met Dr. Feelgood als voorprogramma. Maar tijdens een adempauze werden op 5 en 6 januari in de Olympic Studio 3 nummers opgenomen, met het oog op een single die ze aan United Artists moesten leveren om hun contract na te komen. Kings of Speed en Motorhead werden op 7 maart uitgebracht. De derde track, Spiral Galaxy 28948, geschreven door Simon House, werd bijgehouden voor de volgende LP. Eigenlijk moest de titel 29848 zijn, verwijzend naar Simons verjaardag. Volgens House was het een drukfout die vervolgens een eigen leven ging leiden. Het nummer was ook de instrumentale opener van zo net. En voor de volledigheid, dit zijn de twee kanten van de single.

0: Over zijn periode bij Hawkwind loste House in een documentaire het volgende merkwaardige feitje. I used to have these speakers I called the Illuminators. Huge things on either side of the stage, with high-frequency horns in the middle. In conjunction with the VCS3 synth, I could stun a badger at 20 paces. I would never instigate sonic violence, but once someone else starts it, I'll join in. Eind 1974 en begin 1975 werkten verschillende leden van Hawkwind, waaronder House, mee aan de debuut-LP van de band van science fiction en fantasy-schrijver Michael Moorcock, The Deep Fix. De titel ervan was The New World's Fair en de LP verscheen in maart 1975. New World was de naam van het science fiction magazine waarvan Michael Moorcock de editor was. House's ex-collega van bij High Tide, Pete Pavley, deed ook mee. Een van de nummers waarop het vioolspel van House zeer goed tot zijn recht komt is Dude's Dream, met als ondertitel Rolling in the Ruins.
1: I can still hear you, dude. I can hear the cowboy laughing. I can hear you, cowboy. I can hear you laughing. Isn't it delicious?

In april 1975 speelden Paul Rudolph, ex-Pink Fairies, Michael Moorcock, Nick Turner en Simon House in de Island Studios onder leiding van producer Brian Eno mee op Lucky Leaf and the Long Ships, de tweede solo-LP van ex-Hawkwind-zanger Robert Calvert. Het is een conceptalbum over hoe de Amerikaanse cultuur er zou kunnen uitzien moesten de Vikings indertijd het hele continent hebben gekoloniseerd. U hoorde Storm Chant of the Skraelings. Dat was de naam die de Vikings aan de oorspronkelijke bewoners van Amerika, of liever Finland, gaven. Daarna kwam Ship of Fools, de opener van de plaat. Ondertussen rommelde het binnen Hawkwind. Dave Brock had problemen met het volgens hem eindeloze getoeter van Nick Turner en met diens naïviteit. En tussen hem en Lenny wrong het ook. Hij heeft zelfs op een bepaald moment gespeeld met het idee om Arthur Brown in te lijven als zanger voor het volgende album. Dat moest er snel komen, want het nieuwe Amerikaanse label, ATCO, wou een plaats hebben tegen dat de groep in april de grote plas weer zou oversteken. En dus gingen ze in maart naar Rockfield met als stramien een concept van Michael Moorcock, gebaseerd op zijn Elric-romans. De opnamen zelf werden afgewerkt op 3,5 dag. Na een paar dagen vrij af werden in de Olympic Studios nog enkele overdubs ingespeeld en wat vocalen ingezongen. Dat nam ook een drietal dagen in beslag. Dan was Warrior on the Edge of Time af. En het begon met de ineenlopende tracks Assault and Battery en The Golden Void.

De nummers werden live op punt gesteld tijdens twee optredens in Yeovil en Dunstable in april en dan was het tijd om naar Amerika te trekken. Op 9 mei verscheen de LP, gehuld in een opvallende uitklaphoes. Drie dagen later zou de groep de Canadese grens oversteken om te gaan optreden in Toronto, maar de Canadese douane vond een zak wit poeder in Lemmy's bagage en smeten hem in de bak, in de overtuiging dat het om cocaïne ging. Toen analyse bevestigde dat het om amfetaminepoeder ging, werd hij terug vrijgelaten. Maar Brock had er genoeg van en Lemmy werd ontslagen. Zijn vervanger was Paul Rudolph, die onmiddellijk ja zei toen hij het voorstel ontving en op het eerste beschikbare vliegtuig stapte. In juni werd de plaat gepromoot via optredens in Duitsland en Frankrijk en in juli en augustus toerde Hawkwind door het Verenigd Koninkrijk, waar ik ze op 22 augustus voor een tweede keer live zag als Top of the Bill op het Reading Festival. Bloednuchter dit keer. Zij niet, ik wel. Het was het laatste optreden met danseres Stacia, die kort daarop trouwde met drummer Roy Dyke, en met de lightshow van Liquid Land en The Lensman, die het imago van de groep al sinds het begin van de jaren 70 mee vorm hadden gegeven. Er waren namelijk grote veranderingen op komst.

Het onverslijdbare McDo werd gevolgd door een van de typische stukjes door Michael Moorcock geïnspireerde muziek, met als titel Standing at the Edge. Na Reading was het duidelijk dat de groep op een kruispunt stond. Hawkwind keek op tegen een hele herstructurering. Lemmy en Stacia waren verdwenen als opvallende figuren op het podium. Hun lightshow moest helemaal herdacht worden na het vertrek van Liquid Len. Brock en Turner hadden ruzie. Ze hadden manager Doug Smith ontslagen en ze stonden op het punt om over te stappen van United Artists naar Charisma. Robert Calvert, wiens mentale problemen onder controle waren, begon af en toe weer op te duiken bij repetities en bracht teksten aan voor nieuwe nummers. Hij ging in februari en maart ook mee naar de Roundhouse Studio en, cruciaal, begon ook weer te zingen voor de band. Zijn theatrale podiumpresence was ontegensprekelijk een aanwinst en hij deed hard zijn best om nummers te schrijven die zich leenden voor een visuele uitwerking, met hemzelf, Dave Brock en Nick Turner als acteurs. De tussen aanhalingstekens nieuwe leden, Powell en Rudolph, schreven nu ook zelf nummers en die waren iets meer gestroomlijnd en mainstream dan de vroegere space drone van de groep. Het resulterende album, Astounding Sounds, Amazing Music, klonk dan ook minder als een geheel dan de voorgaande platen. Maar daar was handig op ingespeeld door de plaat via hoes en titel te verkopen als een hommage aan oude science fiction magazines, waarin elk nummer als een losstaand verhaaltje moest worden beschouwd. Een van die stukjes was een nummer dat Robert Calvert samen had geschreven met Adrian Wagner voor die LP Distances Between Us, Steppenwolf. Hawkwind plakte er wel een Duitse outro achter.

Chronoglide Skyway, een compositie van Simon House uit Astounding Sounds Amazing Music. Het eerste Hawkwind concert met de nieuwe aanpak vond plaats in Cardiff Castle op 24 juli 1976, met verder op de affiche Status Quo, Strobes, Curved Air en Budgie. Wat mij de vraag ontlokt, waarom was ik daar niet bij? Examens waarschijnlijk. De daaropvolgende tournee werd afgewerkt met het Atomhenge decor, ontworpen door Larry Smart van Exploding Galaxy. Na de release van Astounding Sounds Amazing Music ontploften er weer diverse bommetjes binnen Hawkwind. Nick Turner werd ontslagen, evenals Alan Powell. Tijdens de opname van een nieuwe LP in februari 1977 werd ook Paul Rudolph buitengezet, vanwege onvoldoende inzet. Zijn vervanger was een oude vriend van Simon House, Adrian Shaw van Magic Muscle. De resulterende plaat Quark, Strangeness and Charm was ondanks alle interne strubbelingen een van hun betere. Ze klonk vrij futuristisch en House bracht weer een nieuw palet aan elektronische kleuren voort. Dit was met name duidelijk op zijn compositie The Forge of Vulcan, het eerste stuk met een sequencer loop op een Hawkwind album.

Na de Forge of Vulcan hoorde u ook nog Hassan Isaba. Ergens in de tweede helft van de jaren 70 kwam Simon House terug in contact met Tony Hill van High Tide, die er op dat moment niet al te best aan toe was en sukkelde met een depressie. De twee namen met behulp van een drumcomputer een aantal nummers op die pas later, in 1986 om precies te zijn, zouden worden uitgebracht. Eerst op cassette op het eigen label High Tide Records, een jaar later als een LP op het Italiaanse Cobra Records, opgericht door Giorgio en Enrico Mangora, de latere stichters van het bekende Acarma-label uit La Spezia. Voor wat in essentie een muzikale therapiesessie was, klonk de plaat, die Interesting Times heet, zeker niet slecht. U hoorde er zo net al Nightmare uit en wat nu volgt heet Movie Madness.

In maart en april 1977 toerde Hawkwind door Duitsland, Nederland en Frankrijk en in juli gingen ze de hort op in Engeland met Motorhead als support. Die zomer waren ze ook te zien op Stonehenge Free en op Reading. In september zorgde hun managementteam ervoor dat ze konden optreden in de tv-show van Mark Bolan, waarna een nieuwe Britse tournee volgde, met Bethnal dit keer. Tijdens een tour door Frankrijk in oktober begon Calvert, volgens andere groepsleden, weer raar te doen, waarna ze hem achterlieten in Parijs. Tijdens een later interview verklaarde ze dat hij hun auto achtervolgde met een zwaard in de hand en dat hij over andere auto's liep om tot bij hen te geraken. Kortom, House zat midden jaren 70 in een draaikolk van ruzies, nieuwe invloeden en platen die elkaar in razend tempo opvolgden. Maar ondanks alle oneenigheden moest er worden opgenomen. En in januari en februari 1978 werd begonnen aan PXR5, met Calvert, zonder zwaard, er weer bij. Een van de afgewerkte nummers was Uncle Sam's on Mars.

Tijdens de op de eerste opname voor PXR 5 volgende Amerikaanse tournee, die begon op 6 maart en eindigde op de 28e in San Francisco, verliet Simon House Hawkwind. Hij kon namelijk vrijwel naadloos aansluiten bij de Isolar 2 wereldtournee van David Bowie, die de dag daarop begon in San Diego. House kende Bowie sinds zijn tijd bij High Tide en accepteerde diens uitnodiging om zijn violist te worden gedurende de tour. Tussen de optredens met Hawkwind door repeteerde hij een viertal dagen met Bowie's band in Dallas. Dat bleek voldoende. Tijdens het zomerreces ging Simon House zijn oude collega's goedendag zeggen in de Langley Farm in Devon, waar ze met Ronnie Lane's Mobile Studio aan het werken waren aan wat 25 Years On zou worden, hun volgende LP. PXR 5 lag toen nog altijd stof te vergaren bij Charisma, omdat er een juridisch dispuut was over het gebruik van de naam Hawkwind en Charisma de naam tijdelijk niet wilde gebruiken wegens contractuele onduidelijkheden met United Artists. Simon speelde op een paar nummers mee en 25 Years On verscheen uiteindelijk op 6 oktober onder de naam Hawklords. De groep vertrok trouwens nog dezelfde dag voor een Britse tournee die zou duren tot 15 november. Dit zijn de drie nummers van Hawklords waaraan Simon House meewerkte. Flying Doctor met Robert Calvert in volle Australische modus, The Only Ones en Free Fall.

Ziezo, tot ongetwijfeld groot ongenoegen van de Bowie-fans zal ik het pas volgende keer over de korte periode van samenwerking tussen hun David en onze Simon hebben. Tot dan.

0: Ja.
1: Krek.
2: Welkom in de Les Martelpraktijk. In mijn. Wacht. Nee, ik vergis mijn eigen job altijd. Welkom in Scherzo in Vakkenhuis Centraal.
1: In het brave, rustige, bezadigde, kalmerende eerste live programma van Radio Centraal. Een van de klassieke programma's. De 20e week zijn we weer al ingegaan. Maar het is niet voor niks dat Jan zo begon, want we gaan het hebben over martelingen en over spitsen op palen. En,
2: toch? Ja, dat wist ik al. Ik dacht dat we het gingen hebben over Kodai Zoltaan.
1: Oké. Waar is die vandaan?
2: Kodai Zoltaan is een Hongaar.
1: En welk deel van Hongarije toen? Trans, iets met trans?
2: Ik heb eigenlijk helemaal niet opgezocht uit welk deel van Hongarije Kodai Zoltaan komt.
1: Aparte keel, maar de kans
2: is... Is hij zelf een
1: transylvaat?
2: Hij is zelf ook een transylvaat?
1: Nee, ik heb het eigenlijk, we hebben het alles weer niet opgezocht. Dat houden we voor volgende week.
2: Ik dacht van nee, want hij heel Hongarije en omstreken rondgetrokken en overal geweest.
1: Ja.
2: Maar we gaan dus... Ja, een beetje spinnerij in Transylvanië dus, hè?
1: Ja. In Transylvanië. Wie Transylvanië zegt, wow, wat een geschiedenis. En dus ik heb het op mij genomen om dat eventjes, de leuke krenten uit de pap daar te halen. Het is ook wel zeer, zeer, zeer aparte geschiedenis. Dat begint met de Daciërs daar. En, heel veel gewisseld.
2: Dacia.
1: Ja, Dacia. Waar heb je dat nog gehoord?
2: Dacia ken ik.
1: Er zijn mensen die een Dacia-auto hebben en misschien weten die mensen dat niet, maar Dacia, dat is eigenlijk een Roemeens automerk van 1966 geweest. En Renault heeft dat dan in 1999 overgekocht. En nu rijden er Dacia's rond die eigenlijk Renault zijn. Maar het is eigenlijk een communistisch Europees, zoals de Trabant of zoiets.
2: Heel interessant, hè? Door een van de Dacia's die destijds in echter tijdens de Jordaan reed. Het was een exacte kopie van de Renault 19, dus altijd heel hard Renault.
1: Toen al, oké.
2: Een exacte kopie.
1: Geleend.
2: De vraag is, kopieën zijn nooit exact natuurlijk.
1: Ze zouden wel willen, maar...
2: In de tijd dat Japan zo nog een beetje, zoals China, een lage loonland was, en ook alles van het Westen probeerde over te nemen, heb je op een gegeven moment een volledige locomotief en een trein laten overkomen uit Amerika om dat te bouwen. Maar dat was al een oude trein en er waren al een aantal reparaties, er was een paar lastingen aan de overdeur en die hebben die exact mee overgenomen. En natuurlijk, namaken is niet hetzelfde, want als je tussen aan op tandwielen, de efficiëntierendement van die trein heeft ook te maken met hoe fijn die tandwielen op elkaar passen. Maar die wist natuurlijk niet hoe fijn dat het opgemeten moest worden. En het was al een versleten apparaat. Dus ze hebben eigenlijk van het begin af aan ook zo die nagemokt. Ga ik een beetje een rammelbek, laten we het zeggen.
1: Fantastisch.
2: Je moet ergens beginnen.
1: Eerst zo
2: hebben ze het wel geleerd.
1: Eerst perfect het tandwielen gemaakt en dan zo, we moeten het allemaal wat afsluiten, want zo hoort het niet eenmaal. Mooi verhaal. Maar zoals steeds gaan we gezellig, als was het een golfslag of een epic. Vloed over en weer tussen weetjes en tussen muziek. En dus onze muziek van vandaag spitst zich toe op een zekere dubbelpunt, op een aanhalingsteken stromgeroffel. ik moet hem opzoeken. Jij gaat hem meteen... Zoltan Kodalski, of hoe spreek je?
2: Ja. Ik heb echt niet de moeite gedaan, maar als je programma hebt over een Hongaarse componist, dan even op te zoeken hoe je dat moet spreken.
1: Dat laat ik dan weer aan mijn confrater over.
2: Ten eerste, je moet beginnen. Het is een Hongaar.
1: Oké.
2: Een Hongaar, zijn familienaam staat eerst.
1: Ja.
2: Dus je zegt niet... Zoltan Kodali of Kodalski. Ski, dat is voor Polen, daar doen we graag niet aan mee. Het is Kodai. Kodai, want het is een Armeen accent. Kodai.
1: Oké.
2: Zoltan. Kodai.
1: Kodai, ja.
2: Zoltan. Kodai.
1: Nee, Zoltan. Kodai Zoltan dan.
2: Zoltan.
1: Zoltan. En die Kodai, dat is... Nee, is dat alles? Dan?
2: Kodai.
1: Dat is alles wat... Ja, er komt niks bij of achter of zoiets. Oké.
2: Dat weet ik, ja. Dat heb ik nooit gevraagd.
1: En,
2: dus luisteraar, spreek mij na. Kodai, Zoltan.
1: De Zoltan voor de vrienden. Ik heb het ook in perfect Hongaars geleerd hoe ik 1882 uitsprak, maar ik ga het niet doen uit koppigheid. Gewoon 1882 is hij geboren. En hij is oud geworden. Hij is in 1967 gestorven.
2: Ja, dus wanneer was hij geboren?
1: 1882.
2: 1962, hè? Ja. Oh. 95.
1: Dat is wel schoon, hè? Dat is
2: pittig. Het is wel meer van die Hongaren die oud worden, hè?
1: Ja, absoluut. En het was ook... We gaan meteen...
2: Korta George is ondertussen 100, hè?
1: Juist, ja.
2: Ja, die is in februari 100 geworden.
1: Ze zien zo'n beetje ouder dan onze aller Engelse... Ja, ik zit in Hongarije, niet in Engeland. Onze 100-jarige natuurman van de BBC, die... De
2: Attenborough. Ben je nog een tong wel die een Brits in
1: Ja, moeilijk. Oké, Kodai. Maar zal ik meteen een frappant weetje ingooien over onze Zoltan Kodai?
2: Ja, als jij precies eens een boekje wilt opendoen, kan je niet tegen hebben.
1: Dat ga ik eens even opendoen, dat boekje. Hij was namelijk, toen hij 77 jaar was, is hij voor de tweede keer in zijn leven getrouwd met een 19-jarige. Sarolta, sorry voor de uitspraak, Pizzelli. 19 jaar, en hij was 77, dat wil zeggen dat hij 58 was. Hij kon dus eigenlijk niet haar vader zijn, maar haar overgrootvader ongeveer. Oh ja.
2: Grandpa. Ah ja.
1: De Zoltan.
2: Oké. Ja.
1: Iedereen denkt er het zijn van.
2: Ja. Ik denk dat de Zoltan er niet veel over nadenkt eigenlijk. Nee.
1: Maar in ieder geval, Zoltan was een zeer, zeer, zeer geliefd en gevierd persoon in Hongarije. Hij werd op handen gedragen. Ja, door, ja ook de opeenvolgende, want de mens heeft wel meegemaakt. Hij is Hongaar geweest, hij heeft Roemeen geweest, hij is alles geweest. Hij is eigenlijk onder het fascistische regime, hij heeft communist geweest. Hij is ook serieus in de communistische wereld opgenomen. Zeg maar, in de jaren 50 was hij meteen voorzitter van de muziekacademies enzovoort. Dus was wel een heel gevierd figuur, kunnen we zeggen.
2: Ja, hij is ook heel belangrijk voor de Hongaarse geschiedenis. Heel de folklore eigenlijk, want hij is verder gegaan als muziek alleen... te verzamelen eigenlijk, want we noemen het... Het zijn eigenlijk folkloreverzamelaars, muziekverzamelaars, die muziek opzochten, noteerden, exact zoals het was, om het bij te houden. En we hebben een naam nog niet genoemd, die normaal in een album met Kodai. Jij hebt geen idee?
1: Ik probeer grappig te doen, maar het is vrees ik alleen in mijn hoofd grappig. Dus nee, ik laat het absoluut zo. Ik laat uw eigen voorzet...
2: Het is al goed dat je het zelf beseft.
1: Voilà. Ik laat uw eigen voorzet in uw eigen doel koppen.
2: Wacht, nou zit ik hier. Ik zie hier altijd waar je stad in meters is geeft, maar die is toch goed, dus niet midden. Het zou logisch zijn.
1: Ah ja, voor zo'n innerlijke...
2: Kodai Zoltan wordt altijd in één land genoemd natuurlijk, met Bartók Béla.
1: Bartók natuurlijk, ja. Nee, ik heb mij alleen maar op de geschiedenis.
2: Ah, ja.
1: Jij geeft mij de opdracht en dan doe ik dat.
2: Dat is wel, ik heb gezegd dat ik dicht, hè. Dus Bartók Béla en Kodai Zoltan, die hielden zich heel sterk bezig met Hongaarse... Hongaarse, maar ook Roemeense en in andere omstreken, maar heel veel Hongaarse natuurlijk. Muziek te verzamelen, te folklore, volksliederen, volksdansen en zo verder. En dan hebben een heleboel van die dingen opgeschreven en ook een heleboel composities gemaakt in de stijl.
1: Het grappige is, ze scheelde 1 jaar, onze Béla Bartók en onze Zoltan.
2: Béla.
1: Kodai.
2: Béla. Het is de A. Oh, toch houdt ze me een beetje zich ook. Ik ga in het kempje, is een A.
1: Béla.
2: En als er geen accent op staat, is een A.
1: Okay.
2: En mijn accent is lang A.
1: Oké.
2: A.
1: Aha.
2: A.
1: Ja, ik volg de Engelse school, die zegt Bela Lugosi en zo. Dat was dan de Transylvaanse acteur die de eerste keer Dracula speelde.
2: Ja, fantastisch, op de set gestorven en al.
1: Ja, dat was een Bela.
2: Die is voor je gegaan.
1: Ja. Vier keer getrouwd ook.
2: Vier keer getrouwd, verslaafd aan de morfine, denk ik, of steroïne. Morfine.
1: Alles wat...
2: Of alles, alles op je al te pakken.
1: Ja, ook zo'n merkwaardig figuur. Oei. Een morsingsje op het nieuwe paneel. Mijn stem wordt er zelfs anders door. Je hebt aan een knopje gekomen. Ziezo, ook het mengpaneel is alweer schoongemaakt voor de rest van de week. En dan zijn we aan ons traditioneel de eerste 10 minuten die wij volpraten met heel interessant geraakt. En dan gaan we meestal traditioneel over naar een... In principe zouden jullie nu moeten watertanden. Ja, maar hoe klinkt dat dan ook? Heren, in dit geval enkel heren van Scherzo, hoe klinkt dat dan, die kodai?
2: Volgens mij is het ook... ik heb de volume knop een beetje omhoog gedaan. Volgens mij is het ook totaal onduidelijk aan iedereen dat het stuk dat we vandaag gaan spelen, dat Jackie Fono is.
1: Juist, ja.
2: En dat is eigenlijk Spinning Room, wordt ook wel... Of de spinnerij, wordt ook al nog gerefereerd als de Transylvaanse spinnerij. Omdat het specifiek over de Transylvaanse volksliederen in folklore gaat. Want het is dus een theaterstuk. Geen theaterstuk in de zin van een toneelspel of een drama. Het wordt vaak een opera genoemd, maar het is eigenlijk ook geen opera. Het is iets dat op zichzelf staat. Het zijn eigenlijk een heel aantal Transylvaanse volksliederen, ballades en dergelijke... die hij verwerkt heeft in één groot geheel. Er zit ook een visie achter, maar daar gaan we het straks over hebben. We zullen gewoon eens nog een aantal delen beginnen luisteren.
1: Want als ik het begrijp, het is een stuk van een anderhalf uur of zoiets, maar wij gaan het niet integraal achter elkaar spelen. We gaan
2: niet in één stuk spelen, wel in fragmenten. Het is een één acteur in zeven scènes.
1: Ja.
2: Even kijken... En om een van de reden denk ik hier dat op die plaat zijn er twee zelfs niet opstaan. Dat klootzakken. Zwaar, scène 1 dan.

0: Ja, zo is weer al Hans anders. Hè? Dan,
1: ja, dat is het andere verhaal. Hè?
0: Ja. Ja, dat vind ik het mooie aan jouw muziekkeuze. Die gaat echt heel het spectrum over. En zitten we nu in veel meer de intieme sfeer. En ja, mag ik gewoon een cliché op tafel gooien? Als ik aan Hongaarse muziek denk, dan denk ik toch aan hoep, en veel opwinding en volks en dansen en hop.
1: Dat is keigoed dat je dat zegt. Want er is soms een verwarring. Je hebt eigenlijk in Hongarije, in Roemenië, in de traditionele folklore twee dingen. Je hebt de Roemeense, Hongaarse muziek, vooral boerenmuziek. En je hebt de zigeunermuziek.
0: Oké, okay, ja.
1: En destijds Roemenië, Lautoarescu, dat zijn dan de zigeuners daar. En in Hongarije werden ze meestal als de gypsy of tsigaan, moet zeggen, gemaakt, zullen we maar zeggen. Dezelfde zaak, die zijn allemaal met elkaar verwend. Sowieso alle zigeunere gemeenschappen zijn met elkaar verwend, omdat die over heel Europa trokken en elkaar ook tegenkwamen. Dus,
0: want zelfs Roma als verzamelnaam is nog niet correct. Omdat
1: dat is een zigeunerfamilie, dat is niet de zigeunerfamilie. Dat is een heel grote. Maar
0: en zigeuner ook.
1: Ja, zigeuner wordt soms als foutenterm bestempeld, anderen niet, maar het is een beetje, ja, het is nu eenmaal de enige term die we hebben om de verzamelnaam van niet-sedimentaire mensen hier in West-Europa aan te duiden.
0: Dus. Het is een beetje zoals de Indianen van Noord-Amerika. Dat is ook een verzamelnaam.
1: Het is een verzamelnaam, ja. Je kunt natuurlijk echt alles... elk woord kan negatief gebruikt worden. Je kunt dat dan natuurlijk proberen, dat woord te schrappen. Maar ze vergeten dan wel dat het woord ook positief gebruikt kan worden.
0: Natuurlijk. Absoluut, ben ik volkomen met je eens. En en zigeuners zelf hebben absoluut een heel romantische en wilde en bevrijdende connotatie in lange tijd in Europa. Hè. Zeker in die tijd.
1: Die zigeuners die zijn vooral bekend voor inderdaad een heel opgetogen, snelle dansmuziek. Maar natuurlijk is er een sterke kruisbestuiving. Hè. Dus
0: muziek is muziek.
1: Maar wat dat typisch is, dat zo die boerenmuziek, wat nu Romeins of Hongaars is, die is veel, veel ingetogener. Die is anders.
0: Ja.
1: Je hoort dat verschil. Je hoort dat hier ook, dat is inderdaad graag gezegd, hè. Dat is niet zo... Er zijn wel stukken wat ze dat doen, maar toch die volksdans zit daarin. Maar specifiek die zigeuners, die zigeuners die leefden van de muziek vaak.
0: Juist.
1: Dus dat is van jongs af aan leerde die instrument spelen en die konden vaak, laten we zeggen, beter instrument spelen dan spreken.
0: Ja.
1: Die niet konden spreken, maar ik wil zeggen, ze konden instrument zo goed dat het gewoon...
0: Een taal werd.
1: Boeren, die werken op het land. Dus dan krijg je minder dat virtuose aspect waar dat inderdaad echt... je hebt ook natuurlijk muzikanten die heel ver kunnen gaan. In die zigeunermuziek is dat echt ingebouwd, echt extreem virtuoos.
0: En je hebt ook... ze werden ook gebruikt... Ze werden ook gebruikt voor trouwfeesten enzovoort. Dus dat moest dan ook 4 dagen lang partytime zijn. Ja. Plus je hebt ook nog eens een religieuze component. Wat diffuser is bij de zigeuners, maar absoluut niet bij andere volken. Dus de religieuze muziek gaat ook... een vrij, eerder sacrale inbrengen en eerder met het brein dan met de ballen, om het maar plattekens uit te drukken. Misschien zelfs de Slavische ziel, die soms ook wel neigt naar de melancholie, naar een beetje het traag.
1: Mogen we Hongarije en in een land Roemenië bij de slaven rekenen?
0: Als Belgen mogen we dat, maar waarschijnlijk, zodra je doordenkt, wordt het heel moeilijk. Ja.
1: Ik heb dat nu niet specifiek bekeken, maar ik weet bijvoorbeeld Roemenië, daar zijn de slaven rondgegaan. En ik dacht een heel stuk van Hongarije ook. We gaan bijvoorbeeld Roemenië ligt in een soort van omring.
0: Transylvanië eigenlijk.
1: En ook de talen, hè. Dus de Slavische talen komen eigenlijk van meer het noorden, richting Rusland en zo verder. En dan zie je dat die ook, Joegoslavië, hè. Al die Joegoslaven die spreken ook Slavische talen. Roemeens is een Latijnse taal, ligt heel dicht bij Latijn. Hongaars ligt enkel, is een heel aparte taal die dicht bij het Fins ligt.
0: Ja, dat komt dan weer omdat de vikingen daar... Eigenlijk is dat weer een beetje zoals België, dat ook altijd het slagveld van Europa is geweest. Zoals dat Transylvanië eigenlijk ook een beetje de de plek was waar ongeveer iedereen en die kon, heeft geprobeerd om het te bezetten. En het begon bij de Daciërs, dan kan men, in zover dat men het kan traceren, Traciërs.
1: Nee, de Traciërs of de Daciërs?
0: De Daciërs.
1: De Daciërs, ja.
0: En men weet dat, ja, door de Romeinen natuurlijk, want de Romeinen die zijn er, en dat weet men nogal precies, dankzij de Romeinen en hun regeldrift.
1: Niet precies, hè, met de Romeinen ook nog over een eigen versie van.
0: Nee, ja, maar het jaartal.
1: Ja, dat is waar. Ja. Er zijn heel wat dingen heel lekker uit te
0: zien. Voilà, en het jaar was het jaar 106. Dan hebben de Romeinen dat Transylvanië bezet. Dus het Transylvanië, dat ligt eigenlijk in het midden van Roemenië. Roemenië ligt dan weer aan de rechterkant, zou je kunnen zeggen, van Hongarije. En
1: Transylvanië ligt toch niet in het midden van Roemenië?
0: Hoe moet ik het zeggen? Ja, het is een soort een spiegelei. Als Roemenië een spiegelei is, en in het midden is het midden... het gele oog, doe het een beetje naar linksboven. En daar heb je dan...
1: Ik dacht dat als je nu de Hongaarse grens met Roemenië hebt, dat gebied daaronder is Transylvanië.
0: Rechts. Rechts ervan. Hongarije ligt iets meer links.
1: En ja. Maar Roemenië... als je nu de grens Hongarije-Roemenië pakt, dan dacht ik dat het op die grenslijn, dus het zuiden van Hongarije of het noorden van Roemenië is... Een beetje naar westen. Ja,
0: in ieder geval, vandaag ligt Transylvanië ligt volledig in Roemenië. Maar dat is wel anders geweest in de geschiedenis, omdat het is het gebied tussen de twee bergkammen. Nu, er is ook verwarring over, want het huidige Transylvanië is een andere Transylvanië dan het historische. En dat is vrij recent. Van de jaren, ergens in de jaren 1800 is pas het moderne Transylvanië vastgelegd. En daar zijn er provincies bijgevoegd en wellicht... overlappen die dan met Hongarije.
1: Maar je hebt twee streken. Je hebt dat Transylvanië waar ik over spreek. Dat eigenlijk op de grens Hongarije-Roemenië ligt. Nu in Roemenië, ooit in Hongarije. Of in Oostenrijk-Hongarije.
0: Ja, klopt.
1: En wat hebben we dat nog
0: anders gegeven? Brugse Rijk.
1: Ja, Brugse Rijk. Maar je hebt ook nog een gebied waar ook heel veel Hongaren wonen. En dat is inderdaad ietsje zuid... west, denk ik, maar nagenoeg in het midden.
0: Ah, ja.
1: En dat zijn drie provincies.
0: Oké.
1: Maar dat was een heel complex ding. Ik heb ook even bekeken. En het noemt dus Tsjechië. Tsjechië, hè, maar Tsjechië. En dus dat verwijst nu inderdaad naar dat spiegelij wat jij zegt. En vroeger inderdaad naar die regio tussen Hongarije en Roemenië. Als ik het goed begrijp.
0: Ja, mijn opzoeking, denk ik, was hetzelfde, maar net omgekeerd. Dus eigenlijk hetzelfde. Ja. Maar in ieder geval, feit is, het is enorm gecontesteerd geweest, het gebied, omdat het heel rijke landbouwgrond was. En het zat ook afgeschermd tussen twee bergkammen. Twee grote kammen, oostelijk en westelijk. En ja, het was eigenlijk altijd gefundus fressen voor alle mogelijke stammen. De Ottomanen hebben er heel hard geprobeerd om daar hun voetje binnen te krijgen. Maar er was er een zekere Vlad die daar een stokje voor stak, of moeten we zeggen een stokje instak. Namelijk, hij is bekend geworden als Dracula. En dus Vlad de Impaler, degene die iedereen als een vijand op een stok spitste. En het is fantastisch... intrigerend verhaal, heel ingewikkeld. We gaan er af en toe wat krenten uit de pap voor u geven. Eentje bijvoorbeeld is... dat de Roemenen zelf Vlad, wat wij zien als het pure kwaad en evil, dat zij dat bezien, hem bezien als een absolute volksheld, omdat hij de Ottomanen, de Turken, tegen heeft gehouden. En hij deed dat op een manier die wel enigszins pittig was. Hij wist van aanpakken.
1: Als ze op een hof komen, dan verliezen ze hun rechten en dan muiden ze hun kop afkapen en spiezen. Ik bedoel, zo doe ik dat ook normaal.
0: Ja, voilà.
1: Je hebt een laan, hè, dat is een rode laan. En als je dat overgaat, dan geldt mijn wet.
0: En dus die Vlad, waanzinnig verhaal, dat ging dan toen in de jaren... 1300 enzovoort, hield inderdaad de Ottomanen tegen, maar zijn modus operandi was heel simpel. Alles wat hij overwon, en dan spreken we over tienduizenden soldaten, die werden allemaal dus gespitst op palen gezet. Okay. En toen dan de communistische muur viel, was heel Roemenië verbaasd dat wij daar zo slecht over dachten, over die Dracula, dat monster, want zij vinden dat een absolute volksheld.
1: Ja, ik begrijp dat wel. Stel wij voor dat je die soldaten, je kunt die vrijlaten, maar dan komen die misschien terug, je kunt die gevangen nemen, moet je die eten geven. Heel een tijd, zolang dat je die in leven houdt, die zitten daar moeten zitten, je zit daar niks mee. En ja, als een onoplettend momentje, dan breekt er geen vrij en dan krijg je nog een mes in de rug, dus je kunt die beter ook gewoon, je moet het allemaal niet complexer maken als nodig. Nee.
0: En wat is er beter, dat ze niet terugkomen of weglopen, dat is op een paal zitten natuurlijk.
1: Ah ja, je kunt ook verzamelen, hè.
0: Verzamelen. En sorteren, kleur op kleur. Sorteren, kleur op kleur. En op grootte en op...
1: Ja. Dus,

0: En inderdaad, we zien inderdaad het historische Transylvanië is inderdaad op de grensgebied. En dan is daar nog een heel centrumgebied bijgekomen. En dat klopt inderdaad, dat zijn inderdaad de gebieden waar daar heel veel Hongaren wonen. Zelfs, ik denk zelfs een meerderheid in beide.
1: Oh, ja, dat moet ik dan ook weer...
0: Hongaren, het zijn Tsjechen. Het zijn... Maar zij identificeren zich meer met Hongarije dan met Roemenië.
1: Het is, je hebt me half de opdracht. Ja, het is niet echt een opdracht, maar het valt een beetje zo dat ik die geschiedenis dan gaan inlezen ben. Dus ik moet je eventjes dan ook weer corrigeren. Het valt wel mee met die aanwezigheid van Hongaren. Er zijn 20% nu nog Hongaarse, mensen van Hongaarse afkomst. En dat komt dan weer ook door.
0: Ik dacht de 59.
1: Nee, het is geen meerderheid. Het is eigenlijk een...
0: Maar ik heb geen cijfers gedubbelcheckt. Ik heb gewoon ergens iets gelezen. Dus,
1: bijzonder complex. Bijzonder complex.
0: Dat is ook een beetje. Het is niet dat die alleen maar met Hongaren trouwen. Dan mengt zich allemaal door elkaar.
1: Voilà,
0: dus,
1: voilà.
0: Zijn die dan Hongaren of een Roemeen?
1: Of Transylvaniërs. Ja,
0: whatever, what the fuck. Welke nationaliteit?
1: Tuurlijk. Maar waar ik zeker nog wil op terugkomen is hoe de Saksen daar zijn beland. En wat zijn Saksen? Dat zijn niet in de betekenis van het vrij kleine stuk land dat we in Europa, een onderdeel van het Duitse Rijk.
0: Saksische dingen daar.
1: Van Saksen-Coburg en soort. Maar dat was eigenlijk de Saksen in een andere betekenis, en dat waren eigenlijk alle Duitsstalige of van oorsprong in stam Duitsstalige of Germaanse taal sprekenden, waaronder ook Nederlands of Vlaams of...
0: Germaanse talen eigenlijk, dus niet gewoon Duits, maar...
1: Men blijft, bij wat ik opzoek, bij die Saksische gebieden. En daar zijn dus, en dan, dat is een beetje een cliffhanger voor na de muziek, maar er zijn dus ook overlappingen tussen die Saksen en dat Transylvanië, waar wij ons nu in bevinden, muzikaal. Ja.
0: Dus die Saksen, die doen geen slagers...
1: Dat zijn de niet-slagers-Saksen.
0: De niet... Ja.
1: Meer de bakkers. Slagers. Goed. En, we hebben dan het stukje 1 van 7 gehoord daarnet.
0: Scène 1. We beginnen van de vage reden, is er geen scène 2? Ja, ik heb het op plaat in een digitale versie. De plaat zegt gewoon kant 1, 2, 3, 4. De digitale versie zegt dan dat er geen scène 2 is. Dus scène 3, hè. Scène 3 bestaat dan ineens uit 4 kortere stukjes. Jij wilt dus naar scène 3 luisteren?
1: Ik wil niks. Ik ben zo verrukt dat ik dit allemaal mag meemaken en ondergaan samen met de luisteraars wat jij ons aanbiedt.
0: Oké, dan zal ik jou verder laten rukken en zal ik je dat opzetten.

0: toch nog een beetje meer pit erin in deze.
1: Ja, ja, ja. Er staat toch wel pit in.
0: Ja. Want de opera zelf is niet een opera zoals het cliché zegt. Hè. Het is niet met grote vliegende ontploffingen door de lucht en de goden. Nee, ik weet het wel allemaal. Het is een heel ander aanpakje dat hij genomen heeft. Hè.
1: Nee, ik kan wel een beetje vertellen over die aanpak. Dus

0: had ook in Kodály, die trok er rond in Hongarije, eigenlijk in de historische Hongaarse streken, dus dat is niet per se wat het dan op dat moment Hongarije is, maar inderdaad ook gelijk Transylvanië, om volksliederen te verzamelen. En daar maken ze dan ook kennis met de verschillende gewoontes en tradities, lokale gewoontes en tradities die in de verschillende dorpen aanwezig waren. En Kodály was daar ook nogal van de indruk. En die begon niet enkel met het verzamelen van de muziek, maar ook met de volksgebruiken zelf. Onder andere ook de kledingdrachten, de visuele kunsten, de dansen, heel de gewoontes, daar begon hij ook mee te documenteren. En er was ook een beetje een verschillende benadering tussen Bartók en Kodály. Bartók die zeggen het volkslied eigenlijk meer als een soort van spontaan natuurverschijnsel, waarin dat je eigenlijk de spontane ontwikkeling van het menselijk gedrag vanuit een menselijke natuur tot uiting kwam. Dat is eigenlijk iets dat bij wijze van spreken genetisch in ons aanwezig zit, dat in onze natuur zit. En Kodály zag eigenlijk het volkslied, kijk nu, in een grote ongeschreven fragmenten van een grote volksepos. Het is eigenlijk er meer het culturele element in, iets dat overgebracht wordt. En die enorme volksepos, dus al die volksliederen samen, wilde hij dan ook verzamelen en samenvoegen tot één groot geheel. Dat was zijn ideaal, een bepaald strevendoel dat hij had in zijn muziek. Ja. Dan even kijken, en heeft hem eerst Magyar Nebzene gecomponeerd, dat wil zeggen Hongaarse volksmuziek. Voor zang en piano. Je hebt hem gedaan tussen, ik heb hier een schrijf uitgemaakt tussen 1924 en 1392, staat hier, gewoon vanuit het 1932. In dat stuk bestaat eigenlijk het, een heel aantal Hongaarse volksliederen. Even kijken. En dat was dus ja, de voorloper van wat we nu luisteren, Shekelifono. Omdat hem dan eigenlijk inderdaad dat gebrek had van die muziek. Hij vond dat dat ook in heel die context gezet moest worden. Dus heeft hem dan eigenlijk ja, een soort opera tussen aanhalingstekens gemaakt. Ja, ja. Waarbij dat dus de kledingdracht, de mensen zelf, het volk was dus aanwezig op het podium. Of iets wat het volk voorstelde. En het woord is een beetje die communistische. Het volk is een belangrijk woord. Ja. Ik vind dat een raar begrip, het volk, want dat zijn heel verschillende mensen met heel verschillende intenties natuurlijk. Maar in die tijd werd inderdaad nog iets meer zo bekeken. Nu gaat hij dat nog altijd zo doen. Dus ja, hij zegt dat van, ook decors, dus hij zet dat echt in die boerenomgeving. Ja. Maar dat wel natuurlijk stage theater.
1: Blijven decors natuurlijk, ja, ja. Een beetje geïdealiseerd, maar toch een ja, absoluut heel andere aanpak dan een Wagner die het meest puur op spektakel gaat werken. Gaat hij naar een bepaald ideaal zoeken, naar een bepaalde uniforme Hongaarse ziel of zoiets. Zou je dat kunnen zeggen?
0: Ja, ja, hij ontdekt die, want die heeft een heel weinig aandacht gehad. En inderdaad, hij documenteert die en heeft die geschiedenis ook heel levendig gemaakt, want sinds Bartók en Kodály krijgt die muziek ook heel veel aandacht in Roemenië en in Hongarije en ook in die cultuur. Mm-hmm. Je ziet eigenlijk in heel de 20e eeuw in bijvoorbeeld die communistische staatslepers, bijvoorbeeld Hungaroton, Elektrikort, dat zijn van de Roemenen en Hongarije respectievelijk. Dat die ook altijd enorme aandacht hebben gehad voor het uitgeven van de volksmuziek. Ja. Heel veel van die dingen zijn opgenomen daardoor.
1: Ja. En eventjes terzijde, dus die Kodály en Bartók, die gingen dat dan wel noteren?
0: Het was noteren.
1: Want het was, noteren, was toch niet een
0: opname ook. Nee, opnemen ook.
1: Zo gauw dat er een bandrecord bestond, dan gingen ze het
0: Dat zal ik, afhankelijk van hoeveel muziek dat we er vandaag nog doorjagen. Ook als aanvulling nog volgende week meenemen. Dat zijn echt opnames van Bartók en Kodály. Die dan telkens de opname gecombineerd met een uitvoering van wat dat zij hebben neergeschreven.
1: Oké, heel interessant. Ja,
0: ja, heel interessante dingen.
1: Okay.
0: Het is echt een document, heel moeilijk te beluisteren als gewoon muziek, maar het is echt
1: Ja. Heel onderbuiten. Ja, en, want volgende week is Birgit er terug bij in ons tweewekelijkse omslag. En zij gaat wat focussen op dans ook. Hè?
0: Want dans is ook heel belangrijk.
1: Voilà. En in die opera die we nu aan het luisteren zijn, daar wordt ook in gedanst?
0: Er wordt in gedanst. Het is met koor. Maar het is dus zonder dialoog. En dat is heel belangrijk.
1: Oké.
0: Even aan het kijken. Hoe dat ik juist. Ik had er iets. Dacht ik. Oh, ik vind het nu niet.
1: Dus, ja, ik onderbreek het toch even dan. Het blijkt inderdaad duidelijk. Het was niet bepaald een verhaal dat hij moest vertellen. Van de goden kwamen van hun bergen en gingen de mensen dat aandoen. Het was echt een weergave van een soort volksaard dat hij probeerde op dat podium te zetten.
0: Dus via hij bracht eigenlijk muziek. Allemaal muziek uit die Transylvaanse traditie samen tot één geheel, waarin het echt de traditionele liederen gebruikte. En in dit werk heeft hij dan ook heel veel van dat eerste werk, Major Nepsine, de Hongaarse volksmuziek, ook een heleboel liederen gebruikt. Aangevuld met nog een paar andere liederen, maar die liederen zijn vooral van dramaturgische waarde om inderdaad de dingen te binden. Dan kun je ook heel erg merken dat dit stuk ook een verdere uitwerking is van die vrij bescheiden kamermuziek, met alleen zang en piano, dat hij eerder had geschreven.
1: En hebben wij nu het jaar...
0: Er zit dus wel degelijk een verhaal in. Hij heeft dus wel degelijk, zoals gezegd, hij wil er een samenhangende epos van maken. En er zit ook een verhaal in. Ik heb hier een beetje een samenvatting. Ik kan altijd interessant zijn. Ik heb meestal een typisch verhaaltje.
1: Maar zeg nog eens even, volgens mij hebben we nog niet gezegd, welk jaar is dit gecomponeerd?
0: Eerste uitvoering 1932. Ja. Een eerste versie werd uitgevoerd in 1924 in een klein theaterje met een klein orkestje.
1: Oké.
0: En dan heeft hij het later uitgebreid.
1: Ja, omdat er dan informatie bij komt en muziek bij komt die hij dan in zijn optiek belangrijk vindt om toe te voegen.
0: Want ook zelfs in de Major Nepsine heeft ook nog verder aan gewerkt. Er zitten 57 Hongaarse volksliederen en ballades in. En in 1964 heeft hij er ook nog een 11e deel bij gemaakt. Ja. Het is echt een werk waarin hij al zijn onderzoek. Het is een beetje een kruising tussen componeren en onderzoeken en dergelijke.
1: En vastleggen en registreren.
0: Inderdaad, registreren op papier, in opnames. Heel interessant is natuurlijk, de papier is dan veel belangrijker, want als we zo'n opnames horen, zullen we ook zien, die opnamekwaliteit van die tijd is heel sumier, dus het geeft inderdaad iets heel authentiek weer. Mm-hmm. Maar de opnamekwaliteit snijdt ook heel wat weg.
1: Ja. Maar dat horen we dan weer in zijn
0: in de uitvoeringen die dan inderdaad minder, moet ik zeggen, authentiek zijn. Het is niet een boer die zingt in zijn dingetje opgenomen is met wat verdientijd als draagbare recorder moest doorgaan. het zijn echt inderdaad heel deftige opnames die dan allemaal veel afgeronder zijn. Maar je krijgt daar wel een aspect van inderdaad... toch een betere weergave van de muziek.
1: Ja.
0: Want zo veldopnames en oude opnames klinken vanzelf altijd heel rauw, zelfs al is het vaak heel zachte muziek.
1: En dat is heel tof om te horen, maar nu niet echt...
0: Ik vind dat eigenlijk heel schoon. Zo'n zachte muziek in oude fieldrecordings wordt veel boeiender vaak als dat daar compleet seemzoeter...
1: Dat geeft iets ontroerends.
0: Gewoon door de opname eigenlijk.
1: Absoluut. Ging het stuk nog eventjes vooral?
0: Dus in de eerste scène hebben we een vrouw die afscheid neemt van haar man, omdat hij meegenomen wordt door de gendarme. Er is ook nog een klein meisje dat ertussen komt om te voorkomen dat die man meegenomen wordt. Maar de twee gendarmes verschijnen, doorzoeken de kamer en de man gaat met de gendarmes naar buiten. De tweede scène is dan de treurscène van de vrouw en haar lot. En zo verder, dat moet ook even uit de doeken gedaan worden. Dan in een derde scène komen die vrouwen en de meisjes uit het dorp binnen. Die zich dan bezighouden met klusjes in de spinnerij. Het gaat over het spinnenwielen. En dan, terwijl dat er een jonge vrouw vrolijk zingt over hun leven, nu er zoveel mannen van huis zijn... Wordt ook gedanst en proberen ze dan de eenzame vrouw te troosten. Ja, die vrouwen zijn dan blij. Okay. Toch een beetje verdriet, hè? Toen wij een beetje denken aan zo'n She Devils on Wheels, ken je die film? Nee. Oh, jij kent She Devils on Wheels niet. Russell Gordon Lewis? Oei, oei, Koen. Ja, dat mist iets. Ja, maar ja, dat gaat dus over een vrouwelijke motorbinde en is ook een die echt verliefd wordt. En dat kan dus niet, hè. Nee. Dus hij heeft wat plezier beleven met mannen wel, maar verliefd worden is dingen. En dan moet ze ook verplicht een man achter een motor slepen.
1: Want dan ben je plotseling fout. Ja, pure seks voor de seks, yes, maar... Er zitten wijze lessen in dit programma, beste luisteraar.
0: Je kent vast en zeker het openingswijze van die film.
1: Ongetwijfeld.
0: We are the Hellcats nobody likes. Hell Raiders on motorbikes. En dan moet je stellen. Ja. Griet, dat horen zingen.
1: Dat is van de Bee Gees, geloof ik.
0: Is dat van de Bee Gees? Dat is van je van de garage. Ik weet niet wel. Ja. Zijn kipjes kwijt, er zijn er heel veel.
1: Ja, super.
0: Dus waar waren we? Dus die vrouwen waren blij, maar eentje was dan toch verdrietig. Dan zingt de vrouw over iets van 33 treurwielgetakken en 33 pauwen. En dan komt er een buurvrouw binnen en die zingt een lied over de dieren die op de markt zijn gekocht. Inclusief kenmerkende geluiden. Dus dat moeten we dus juist gehoord hebben ergens, beesten. Waar ben ik hier? En dan gaan we naar de vierde scène, die we nog niet hebben gehad. Krijgt een kooruitwisseling tussen jonge mannen die zijn binnengekomen en jonge vrouwen die elkaar beschimpen. Dat is altijd met die vrouwen. Dat is echt... Oh,
1: toch wel een
0: niet best. Doen, hè. Dan in een pantomime, dat is ook heel belangrijk, want... Dus de typische dingen in een opera waarin er geacteerd met het recitatief, de vertellende zang, is eigenlijk een beetje vervangen door mimespel. Dus, ja. Dus je hebt wel koorzangen, dans en inderdaad allerlei dingen die gebeuren op het toneel. Maar het is vooral mime. Ja, dus eigenlijk de dramaturgie is inderdaad vooral mime. Ja. Dus er komt in pantomime verkleed een jonge man zich als een geest of een spook. Een geest die je niet zien, denk ik. Maar die wordt dan door die meskjes in elkaar geslagen.
1: Hopla.
0: Ja. Dus dat gaan we ze bij het belasteren. En dan de vijfde scène, dat gaat over een jonge man in Lageloos. Die tegen zijn moeder zingt dat hem sterft van de hartepijn. Waarop dat er een traditioneel volkslied over het spinnen van goud en zilver gaat. Vanuit dat hij over zilver en goud trad. Om motiefjes in allerlei dingen te krijgen. Want in de streken Hongarije, Roemenië, ook heel veel van dat borduurwerk. Zo'n abstracte patronen. Je ziet dat ook in de kleding terug. Ook bij de zigeuners trouwens. Je ziet er inderdaad ook heel hard die kruisbestuiving. Dus het spinnen van goud en zilver. En een ballade, Ilona Gorok, door Helen. In scène 6 interesseert dan een soort van maskeradefiguur die zich heeft vermomd als Flo. Het is eigenlijk een mimi-acteur. Een maskeradefiguur staat hier. Mimi-acteur. Het is vertaald uit Hongaars. Is vermomd als een Flo. En die Flo die claimt allerlei rijkdom, maar is dan wel op zoek naar onderdak en voedsel. Dus ik heb zo iemand die... in lompen aankomt en dan zegt ik heb heel veel, maar ik heb nu niks, of zoiets. Ja. En dan keren ineens die gendarmes terug, omdat de man die ze dus hebben opgepakt, die blijkt dus dan toch onschuldig te zijn, want er is een oude vrouw en die beweert een echte dader te kennen. En die Vlo, dat is dus binnengekomen, die verstopt zich ineens in een hoekje.
1: Ja, verdacht.
0: En in de slotscène wordt de man dan herenigd met zijn vrouw, van wie hij zoveel houdt, en viert het dorp feest met zang en dans. Maar je ziet wel duidelijk het verhaal. Er zit een verhaal in, maar het verhaal is echt wel in functie van al die verschillende thema's die in die volksmuziek komen. Want dat is, heel veel van die muziek is gelegenheidsmuziek voor trouwen, dopen, sterfgevallen, voor te treuren. En natuurlijk ook over het plattelandsleven, de oogsten, het leven. Hè, dat wordt allemaal bezongen. Maar je ziet inderdaad, hij doet echt wel moeite om al die dingen in dat verhaal... aan bod te laten komen.
1: Want je zou dan kunnen fantaseren dat er bij de weefgetouwen, dat daar ook gezongen werd door de vrouwen die dan borduurde enzovoort. En dat dan daar een lied was, dat dan een volkslied was. En dat moest hij dan ook in het
0: stukje. Ik ben eigenlijk vrij zeker dat vroeger, als er zo gewerkt werd, dat het altijd, altijd gezellig was en dat er altijd constant gezongen werd. Ja. Dus just like in de musicals. Mm. Dat kan niet anders.
1: Of de blues, de slavenarbeid, waar katoen moest geplukt worden. En dat was zo vrolijk dat er gezongen werd ook. Nee, zeker. Al het ritmische werk.